0: DFM met zometeen de Bauza Magnetic.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Jasper Schrijvers. Good night. Jij mag bepalen welk liedje ga je zo horen op 3FM. Laat het even weten via de NPO Live app. Draai ik

zitten. Super gezellig. Samen komen we die nacht wel door. En ik beloof je bij deze, als je me een appje stuurt, dan stuur ik je ook gewoon een appje terug. Ik ga je niet ghosten. Geen zorgen. Ik zie al Quinten, die is helemaal zenuwachtig voor zijn voetbalwedstrijd van morgen. Marja, die is kroegbaas en heeft net achter de laatste deur dicht gedaan. En ze gaat nu nog even schoonmaken en een klein borreltje drinken met 3FM op. En Emma, die spendeert haar laatste nacht in haar nieuwe kamer in Wageningen en kan niet slapen. Wat je ook aan het doen bent, hoe je er ook bij zit, zometeen spelen we weer het allerspannendste spelletje van de nacht. Russische roulette request. Dan draai ik of jouw favoriete tune of Rutger van Barneveld. Nou, voorkom dat we dat gaan doen. Dus vraag nu je favoriete tune aan via de NPO Luister app. Wat wil je zometeen horen op 3FM? Kom maar door via de NPO Luister app. Is dit de nieuwe Teddy Swims Break Up in Reverse?

0: Olivia Rodrigo bij 3FM, Drop Dead, met zometeen heel misschien Rutger van Barneveld.
1: Russisch roulette request.
0: Het is tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. Tijd om op het puntje van je stoel te gaan zitten. Het is tijd voor Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten met z'n twee. Gaan we zo meteen shuffelen en hopen we dat het de request gaat worden. Goedenacht, El.
2: Goedenacht.
0: Jij bent lekker aan het chillen met je hond.
2: Ja, en met een vriendin van mij.
0: Oh, wat gezellig. Oh, en,
2: ja, we zijn lekker creatief bezig. Dus,
0: Creatief bezig? Oh, wat zijn jullie doen? Zijn jullie aan het verven?
2: Nee, dat niet. Ik heb dingen aan de muur gemaakt. En ik kan niet zo praten vanwege de buren. Ik heb dingen aan de muur gemaakt en die ben ik aan het opfleuren.
0: Oh, oké. Dus een soort schilderijtjes?
2: Nee, met stickers en plakkers en doekjes en een soort schilderijtjes, ja.
0: Wat leuk. Oké, en stuur even een foto's door. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
2: Ja, is goed. Zal ik straks even doen.
0: En is het dan gewoon lekker knutselen of zit er ook een sappie in? Een lekker wijntje? Een sappie, een wijntje of een biertje?
2: Ik drink niet, maar mijn vriendin wel een wijntje.
0: Okay. Nee, niet dat het hoeft, hè. Sorry. Dat moet je gewoon lekker zelf weten.
2: Oh, nee, dat maakt niet uit hoor. Maar ik lust het wel, maar ik drink nooit meer.
0: Ah, oké. Nou, beter ook eigenlijk. Ja, zou ik ook moeten doen. Maar dat lukt me niet. Hey, El, welk liedje wil je horen? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, ik wil graag Overkom horen van Nothing But Thieves.
0: Ja, ik ga zo meteen al Nothing But Thieves draaien. Dus die komt straks aan.
2: Oké.
0: Dus moet ik dan maar gewoon Rutger van Barneveld draaien? Of,
2: ik zie hier ook nog een ander nummer. Misschien van Sommieux Tonight of zo.
0: Ja, oké. Nou, zullen we die in de roulette gooien?
2: Ja, is goed.
0: Oké, snap je? Weet je hoe het spel werkt?
2: Nee.
0: Oké, nou, ik heb het net uitgelegd, hè. Maar nou, doe ik het nog een keer. Nee, grapje hoor. Het spel werkt als volgt. Ik heb 9 keer zet ik nu Sommieux met Tonight in de afspeellijst. En 1 keer dus Rutger van Barneveld met Zwoedler, Zomernachten met z'n twee. Gaan we de shuffelen en dan hoop ik dat het jouw nummer gaat worden. Dus Tonight van Sommieux.
2: Is goed.
0: Is het duidelijk?
2: Ja, is duidelijk. Leuk.
0: Oké, El, het enige wat ik van jou nodig heb is dat jij van 3 naar 0 gaat aftellen. En dan ga ik dan op de shuffleknop drukken. Dus als jij van 3 naar 0 aftellen...
2: Oké, 3, 2, 1, 0.
0: 0 en shuffle. Ja. Nou, hier word je wel creatief van, denk ik. Van dit nummer.
2: Ja, klopt. Ja, okay. Deze doet me gewoon denken aan mijn hond aan mij, zeg maar.
0: Oké, nou, shout-out naar je hond.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe heet die?
2: Skunky.
0: Wat zeg je?
2: Skunky, S-K-U-N-K-Y.
0: Een shout-out naar Skunky bij deze.
2: Dankjewel.
0: En Sommieux hoort hier bij 3FM. Dit is Tonight.

show Best Kept Secret. Bracht met Abel het album IJsland uit. Gaf daar ook een van de beste shows van heel Down Rabbit Hole. Hij maakte een koffer met Bazaar. Hij dook de studio in met Willem. En tussendoor brengt hij ook gewoon nieuwe solo muziek uit. Ja, er is inmiddels zoveel dat kiezen bijna onmogelijk wordt. Maar ja, bij 3FM hebben we gekozen en terecht. Want hij heeft een nieuwe solo track toegevoegd aan zijn album Lieve Monsters. En eerlijk, dit voelt als een zomerse avond met je beste matties en een barbecue vol verbrand vlees. De nieuwe Sef hoor je nu bij 3FM. Het is de mega hit. 3FM.

de disco. Je hoorde High Hopes bij 3FM. Het is de komende dag één groot feest in Gelderland. In Oost-Gelre raast dit weekend namelijk de Zwarte Cross. In Nijmegen zijn ze zich aan het klaarmaken voor de Vierdaagse. Ook superleuk. Maar het vetste evenement, ja, is misschien wel in Arnhem. Daar is namelijk het EK Rubik's Cube aan de gang. Zo'n 1200 deelnemers uit 53 landen strijden om één ding. Wie lost de Rubik's Cube het snelst op? En dit gaat echt heel snel. Het wereldrecord staat op 2,76 seconden. Dat is sneller dan je het woord Rubik's Cube kan uitspreken. Ja, goed, ik ben ongetwijfeld. Ik heb nog nooit zo'n ding helemaal opgelost. Jij bent er ongetwijfeld ook niet zo goed in. Misschien wel beter dan ik, dat waarschijnlijk wel. Maar het mooiste is, er zijn ook andere type wedstrijden. Je kan ook een Rubik's Cube oplossen met een blinddoek op. Of met één hand. En het kan ook heel erg stressverlagend werken. Dus gooi je stresslevel even naar beneden. En ja, als je zo'n kubus wil maken, oplossen, dan is er eigenlijk maar één advies. Herhalen, herhalen, herhalen. Oftewel, repeat, repeat, repeat. Komt goed uit. Martin Garrix, Repeat It bij 3FM.

0: Kroatië. Leuk hoor.
1: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje. Een kaartje voor jouw favoriete concert.
0: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

allermooiste land van de wereld is toch echt België. Ah, serieus. Natuurlijk, het bier helpt. En ik kan uren luisteren naar van die Vlaamse grappige woorden als Damspeker of Godverdekker. Maar het allermooiste wat uit België komt, dat is toch echt de muziek. Er zit iets droberigs in, iets waardoor je altijd even van jezelf af terugneemt, gas terugneemt. Zo ook Fem. Het is een Belgische band die al jaren rustig maar gestaag aan de weg timmert. Geen grote hype, wel steeds meer mensen die het ontdekken en erachter komen hoe goed het is. En ze hebben een tune uitgebracht die klinkt alsof je op een luie zondagochtend wakker wordt dat iemand van wie je houdt. De zon die schijnt naar binnen, de koffie die pruttelt en je hebt nergens haast voor.

natuurlijk flyers uit een helikopter gooien of een mysterieuze aftelklok online zetten. Maar je kan je nieuwe album ook promoten zoals Benny Benassi dat deed. De Italiaanse DJ die dook op in New York tijdens een grote fietstocht. En niet op een gewone fiets. Ook niet op een andere fiets. Hij was op een elektrische driewieler met een complete DJ-set erop. Enorme speakers terwijl honderden mensen mee fietsten. Draaiden die allemaal nieuwe tracks. En die driewieler, ja, ik snap hem wel. Benny Benassi is inmiddels 59 jaar. Kies je toch wel voor wat extra stabiliteit in plaats van onderuit gaan tijdens je promotour. Rustig aandoen, gaan we zeker dit doen. Zometeen hoor je Benny Benassi, Harry Styles en American Girls.

0: dansen, want David Guetta komt eraan en ook Another Talk To You. Eerst het laatste nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Een beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: BNN Varen. Jasper Schrijvers. 1 appje kan je hele dag maken of verpesten. Ik kreeg

Butter bij 3FM. Je hoorde Talk to You. Hey, één appje kan je hele dag maken of verpesten. Ik kreeg gisteren zo'n appje van Rutger. Rutger was mijn beste vriend op de basisschool. Van groep 3 tot groep 8 waren we onafscheidelijk. We woonden naast elkaar, voetbalden iedere dag. We waren eigenlijk gewoon BFF's. Maar ja, na de basisschool zijn we ook een beetje uit elkaar gegroeid. Uit elkaar uit het oog verloren. Maar ineens, na heel lang geen contact, kreeg ik weer een appje van Rutger. En aan de ene kant voel ik me, ja, blij, maar ik voel me ook vooral heel teleurgesteld. Ik zal het appje er voorbij pakken. Even kijken hoor. Rutger ouwe. Ja. Ha, kerel. Ik heb een vraagje. Ik ga 7 juli 2028 trouwen met Nienke. En wij dachten, wij zoeken eigenlijk een DJ. En nu dacht ik, misschien is dat wel wat voor jou. Ik weet niet of je dat doet, hoor, maar het leek me wel leuk voor jou om dat hier te laten doen. Het is pas over 2 jaar, maar ik kan maar beter op tijd zijn. Ja, superleuk voor Rutger, weet je wel. Ik ben erbij, maar het is ook een beetje confronterend. En zijn we op een gegeven moment op deze leeftijd beland. Want ja, Rutger die gaat trouwen. En mijn enige langdurige relatie is met mijn airfryer.

3FM met nu een track uit 2015. Oh, het leven was allemaal net even wat makkelijker, hè? Je vergat nooit iemands verjaardag omdat je nog op Facebook zat. Je telefoon zat nog een homeknop op. En je had van die Snapchat-filters met van die hondenoren, weet je dat nog? En het allerbeste, Donald Trump was geen president, maar gewoon nog een irritante televisiemiljonair. En ook in dat jaar kwam er een tune uit over die andere president van Stafford & Skinto. Barack Obama, wie nu bij 3FM.

0: FM Inside My Mind. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet je mond houden als ik je bel. We spelen namelijk Zeg Je Niets. Dan win je iets.
1: Hallo?
0: Hallo.
1: Hallo,
0: dit is Jasper van 3FM.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, hey. Je zit in het spelletje.
1: Ken je welke spelletje?
0: Je zit in Zeg Je Niets, dan win je iets. Hallo?
1: Ik mag toch niks zeggen?
0: Dat klopt. En dat heb je zojuist wel gedaan.
1: Ja, je zegt hallo.
0: Ja. Nee, sorry, ja, ik moet je een beetje uit de tent proberen te lokken natuurlijk. Hey, ik ga je een supermooie nacht wensen.
1: Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Ja, jij ook, ja?
0: Oké, doeg.
1: Oké, doeg.

Shit, ze zijn echt gek geworden daar in het oosten. En nou, I love it. Je hebt daar een hele grote tent, ook wel de megatent. En wat hadden ze nou bedacht? Nou, laten we iemand over die tent heen katapulteren. Dus ze hebben een hele grote katapult daar op het Zwarte Cross. Daar zit gewoon een mens in, een stuntman. En die gaan zo woep, met meer dan 180 km per uur over die tent heen slingeren. Nou, dat is dag 1 al misgegaan. De stuntman 1 is gewond geraakt. Die is met zijn knie tegen zijn kop aangekomen en is even bewusteloos geraakt. En stuntman 2 is vandaag ook niet zonder schade ervan afgekomen. Die is namelijk door zijn enkel gegaan. En nu heeft de organisatie van Zwarte Cross laten weten van, nou, we gaan ermee stoppen, dit is niet veilig. Goh!

Ja, ik ben even op zoek naar een liedje voor die zielige stuntmannen van het Zwarte Cross. Want ze hebben het al zo zwaar. Welke track moeten we zo meteen draaien voor de stuntmannen van de Zwarte Cross? Kom maar door met je suggestie via de NPO Luister-app. Of je kan me bellen. Mijn telefoonnummer, die krijg je van me. 09091336. Een goede track voor die stuntmannen. Kom maar door. Is dit

0: Lekker. En hoe was dat Pinkpop dit jaar?
1: Ja, vet.
0: Vet. Nice. Wie heb je daar gezien dan?
1: Heb je even? Ik heb volgens mij 25 namen gezien.
0: Nee, oké. Sorry, slechte interviewvraag van mij. Maar wat was het allercoolste wat je gezien hebt?
1: Kingfisher.
0: Kingfisher.
1: Hier is een volk. Echt heel vet.
0: Oké. Hey, zometeen hoor je Jelle op 3FM. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nou, fijn. Zometeen Jelle bij 3FM. Ik draai nog even deze voor je. Dit is Niall Horan. Slow Hands.

0: Prospa en Clooney bij 3FM. Je hoorde Free Your Mind. Hey, goedemorgen Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Ga je een beetje lekker?
1: Jawel, ja, niet geslapen van tevoren, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Oké, ik zie jou trouwens, ik had het even over awakenings. Ik zie me jou niet voor me op een awakenings of zo. Nee, met een zonnebril op je neus en een flesje water in je linker.
1: Pinkpop is echt het hardste wat het gaat worden voor mij, geloof ik.
0: Maar je gaat wel naar festivals, toch?
1: Ja, Pinkpop is mijn vaste festival.

0: zometeen Samber, 12 to 12. Ook Mike Mugel is voor je onderweg.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofbeek. Een hele goede morgen. Lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Jonas Blue en Malieve. Edge of Desire. Ook Tame Impala. The less I know, the better for you.

0: Het is 3FM met Samber. Je hoorde 12 to 12.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffenk.
0: Een hele goede morgen. Het is zaterdagmorgen, 18 juli. Mijn naam is Jelle en samen gaan we vandaag lekker opstaan. Het is de eerste vakantiedag voor scholieren in de regio Zuid. Wat doe jij eigenlijk al zo vroeg wakker? Ik bedoel, het is zaterdagochtend. Als het aan mij had gelegen, had ik heerlijk lang uitgeslapen. Van echt tot een uur of 11 of zo. Vind ik lekker. Zit jij diep in je nachtshift? Ben je al de hele nacht wakker? Ben je alvast wakker voor je vroege dienst? Ja, of, want heel het land heeft nu dus officieel vakantie. Misschien stap je wel net in de auto onderweg naar je vakantiebestemming. Ik vind het altijd leuk om er van je te horen. Samen staan we namelijk lekker op. Ga ik muziek voor je regelen. Zometeen Kensington. Ook Fleetwood Mac is voor je onderweg. En die onwijze tune van Tame Impala. The less I know the better. Hoor je na 3FM Talent, Jet van der Steen. Dit is goed genoeg.

0: zometeen op 3FM, Jorden. Een moment. Een hele goede morgen. Het is 3FM. Mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op. Ik vind het altijd leuk om van je te horen in de NPO Luister-app als je erbij bent. Dan maken we het gewoon net wat draaglijker, dit moeilijke tijdstip. Ik weet niet, ik schrik er toch altijd een beetje van als ik kwart over vier 's nachts op een klok zie staan. Dus even kijken, David die is erbij, die is aan het simracen, aan het oefenen voor als hij over een maandje de Nordschleife opgaat met zijn eigen auto. Casper die is erbij, die ligt wakker omdat hij morgen gaat vliegen naar Zuid-Spanje. Dat vindt hij nogal spannend. Oeh, dat is een lange nacht. En een lange vlucht dan. Sterkte Casper. En Charlotte die komt net terug van haar horeca-bijbaantje die ze deze hele zomer heeft. Nou, dan kan ik denk ik wel te rusten zeggen. En er komt nog een audio-appje binnen van Jordi vanaf de Tilburgse kermis.
1: Yo, ja, ik was vandaag op de kermis in Tilburg met wat vrienden, wat collega's. Was kei mooi. Hebben ook nog de verjaardag voor een collega gevierd. Was helemaal mooi. Daarna nog even uit geweest. En dan gaan we nu zo naar richting huis denken. Nee, houden we.
0: Ook goedemorgen en wel te rusten dan. Het is 3FM, de allermeeste muziek voor jou. Zaterdagochtend, zometeen 3FM Talent Flair door het oog van de nacht. Ook Fleetwood Mac, Dreams is voor je onderweg. Na

0: kwartier van de 3FM ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje. Een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan.

0: Het festivalseizoen is in volle gang. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar wat ik zo lekker vind aan die festivals, dat zijn de spontane avonturen midden in de nacht. Of zoals Gen Z, waar ik zelf onder val, dat zou omschrijven: sidequests. Als je bijvoorbeeld om 5 uur 's ochtends ineens eieren staat te bakken bij de tent van complete vreemden. Of als je een verkeerde afslag neemt en ineens in de backstage van het festival staat. Het nummer wat ik nu voor je ga draaien, dat gaat dus over die sidequests. Over de nachtelijke avonturen die je beleeft als de muziek is gestopt. 3FM Talent Flair maakt het door het oog van de nacht.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

3FM. You're the dreams. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en je luistert naar 3FM. Ik heb speciaal voor jou in mijn tas de allerbeste muziek voor de zaterdagochtend gestopt. Zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, ook Anouk is voor je onderweg. Nou, even heerlijk dansen op Barry Can't Swim. Kimbara hoor je nu.

Whitcomb, You're the Kingdom of Fear bij 3FM. Er zijn van die nummers die niet kapot te krijgen zijn, toch? Je zou ze tijdloos kunnen noemen. Of ze nou oud zijn of gloednieuw. Van die tracks waar je maar geen genoeg van kan krijgen. Mijn collega Ivo van Breukelen die zet ze elke dag voor je op een rijtje. Tijdloze tracks hoor je elke werkdag vanaf 9 uur op 3FM. En deze die hoor je daar ongetwijfeld voorbij komen. Het is Anouk en Girl bij 3FM.

Wiz Khalifa en Snoop Dogg. Je hoorde Young, Wild and Free. Het is tijd voor een onwijze zomerhit. Ondanks dat het echte zomerse weer is inmiddels wel af. Hè. Ik zie komende dagen 20, 19, keertje 21. Nou, gelukkig zorgt dit nummer er nu al een paar maanden voor dat het onwijs zomer wordt op je radio. De 3 J's. Of ja, Just, Jack Stel en John. Turn the lights on voor je nu op 3FM.

Phoebe Bridgers, you're the Lost Boys op 3FM. Ik vind het altijd gezellig om van je te horen. Samen starten we namelijk gewoon nog lekkerder op. Op deze vroege zaterdagochtend. Ik heb zo meteen Artemas voor je. I like the way you kiss me. Ook de Kid Laroi en Justin Bieber. Stay voor je onderweg. Eerst even een echte classic van Shaggy. It wasn't me. Bij 3FM.

Arte Masfredda, I like the way you kiss me. Komt een appje binnen van Jari. Of ik deze ongelofelijke, hij kan dit ook wel een tijdloze track noemen, voor hem wil draaien. Uiteraard. Goedemorgen, het is 3FM met nu Dominic Fike.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
2: Goedemorgen, de allerlekkerste muziek om mee op te staan krijg je hier bij 3FM. Zometeen Jogel en Soto, Jamaican, ook Nothing But Thieves, Evolution voor je onderweg. Naar de Kid Laroi en Justin Bieber.

5. Ik schrik daar toch altijd een beetje van als ik dat zie. Ik weet niet wat het is. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke gezellig. Maar ik moet er af en toe nog even aan wennen dat deze tijd van de dag ook bestaat. Nou goed, samen staan we dus lekker erop. De NPO Luister-app die staat voor je open. Ik vind het altijd gezellig om even wat van je te horen. Of bel gezellig even in, hè. Dat kan ook. Dan kunnen we even kletsen. 0909-1336. Ik heb zo een nieuw liedje voor je. Waarmee je onwijs vrolijk gaat opstaan vanochtend. Dat beloof ik je. De nieuwe van Blanks is voor je onderweg na... Ja, misschien wel de zomerhit van het jaar. Yugael en Solto, Jamaican, hoor je nu bij 3FM.

0: Foster the People, you're the Pumped Up Kicks bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik weet niet wat deze man in zijn kraanwater heeft zitten. Maar ik weet dat hij in Nederland woont. Dus ik geloof dat ik daar ook even naartoe ga. Want ik wil dit ook. Ik bedoel, alles wat hij uitbrengt is vrolijk, zomers. Het is een beetje als een puppy van een golden retriever. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, je krijgt er maar geen genoeg van. Elke keer als je het hoort, word je er gewoon weer van.

is de nieuwe Blank Sure The Buzzing op 3FM. Kijk even in de NPO Luister-app. Martin die zegt, super lekker nummer, gelijk toegevoegd aan mijn playlist. Josephine zegt, oh, mijn zomerhit gevonden. Ik ben altijd benieuwd wat jij vindt van die nieuwe van Blank. Buzzing heet die. Kom even ermee door in de NPO Luister-app. Vind ik gezellig.

0: Dragon Trotter Radioactive bij 3FM. Het is 5:30. Misschien is het einde van je nachtshift nu in zicht. Misschien, hoe heet het? Ik ben het even kwijt. Oh ja, misschien is het einde van je nachtshift nu in zicht. Misschien ben je net wakker geworden. Wat mij altijd lekker helpt in beide situaties om wat extra energie te krijgen, is even keihard meezingen.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: Dus daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Even kei en keihard meeschreeuwen met je radio. En de vraag is, waarop schreeuw jij lekkerder mee?

simpel. Je kan stemmen via de NPO Luister-app. Stuur er even optie A als je gaat voor ABBA, Voulez-vous. Of optie B als je gaat voor Natasha Bedingfield, Unwritten. Waarop zing jij lekker de

of Voulez-vous van ABBA. En ik moet zeggen, misschien denk je, Jelle, je klinkt wat hees. Ja, het was dus dorpsfeest bij mij in Meppel. En ik ben op dit nummer zo ongelooflijk hard mijn stem verloren. Met dank aan onder andere Martin, Jari en... even kijken, wie hadden we nog meer? Jeroen heeft deze gewonnen. Tijd om lekker mee te zingen met een echte klassieker van ABBA. Voulez-vous, nu op 3FM.

know-it-all. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik zorg ervoor dat je lekker opstaat vandaag. Zometeen Slater Dance komt eraan. Topic en Becky G. Na Mark Ronson en Amy Winehouse. Even meezingen met Valerie. Well,

Je hoorde Dance. Mijn naam is Jelle en samen staan we vandaag lekker op. Ik heb zo muziek voor je van Sam Fender, 17 Going Under. Martin Garrix en Sharon Repeated is ook voor je onderweg. En zometeen gelijk al Lonely Boy van de Black.

hoorde Dance. Mijn naam is Jelle en samen staan we vandaag lekker op. Ik heb zo muziek voor je van Sam Fender, 17 Going Under. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It is ook voor je onderweg. En zometeen gelijk al Lonely Boy van de Black Keys. Na Topic en Becky G's Song.

0: nieuwste van Olivia Rodrigo. Stupid Song is voor je onderweg, net als Sam Fender, 17 Going Under.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
7: Mooi weer vandaag, hè? Nee, ik ben zo slecht in lulpraatjes maken. Dat is geen gelul. Ik heb zometeen je hulp even nodig na Sam Vender. 17 Going Under.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the repeated op 3FM.
1: 3FM.
2: Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op vandaag. Ik heb je hulp even nodig. Ik ben onwijs slecht in lulpraatjes maken. Dat kan ik gewoon niet. Ik vergeet het af en toe even. Maar van de week had ik een nieuwe fiets gekocht via Marktplaats. En onderweg naar dat adres dacht ik al, ja, wat zeg je in zo'n situatie? Het was ook de allereerste keer dat ik een fiets zelfstandig kocht via Marktplaats. En ik kwam daar aan en die deur die zwaait open. En ik zeg,

20. Inmiddels zou ik toch best wel een beetje lulpraatjes moeten kunnen maken. En daar kom jij van pas. Ik vind het altijd gezellig om je te leren kennen als je luistert op dit moment van de dag. En hoe kun je dat nou beter doen dan gewoon met een lulpraatje? Als jij zegt, ja, ik wil een testpersoon zijn. Ik wil met jou wel even oefenen om een lulpraatje te maken. Ik wil je wel leren hoe ik dat moet doen. App of bel dan even. De NPO Luister-app staat voor je open. Of bel even 0909-1336. En dan gaan wij zo meteen even een lulpraatje maken. Gezellig, toch, op zaterdagochtend? Appen dus. De NPO Luister-app staat voor je open. Of bel even 0909-1336. New York City.

0: Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame hoorde je bij 3FM.
1: 3FM. Jelle Hofweg.
0: Ik ben dus gigantisch slecht in lulpraatjes maken. Ik sla dicht, ik kom er niet uit. Ik weet niet wat het is. Edmund, ik weet niet hoe... Ben jij er een beetje goed in?
2: Ja, zeker weten, man. Maar mensen komen altijd naar me toe, hè, om een lulpraatje te maken.
0: Mensen komen naar jou toe om een lulpraatje te maken. Dan heb ik een goede persoon aan de lijn hangen, dat scheelt. Ik heb dus echt geen idee hoe ik dit moet doen, Edmund. Hoe vlieg jij zoiets aan? Dan gaan we zo meteen even testen of ik het al een beetje kan. Hoe vlieg jij het aan? Waar heb jij het over?
2: Ja, dat heeft ook te maken natuurlijk met dat je een waterman bent. Maar dat heeft ook te maken dat je inderdaad je derde oog open is. En dat inderdaad mensen en dieren naar jou toe komen om inderdaad een praatje te maken. En vaak krijg je dan alles te horen van die mensen wat hun dwars zit. En dat helpt hun dan weer om beter te worden, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar zeg maar, een simpel lulpraatje aan de kassa, hoe zou je dat aanvliegen?
2: Nou ja, dan laat ik af en toe wel eens radio-appjes horen.
0: Je radio-appjes, ja, die zie ik hier altijd in veelvoud binnenkomen. Ja, jij staat er bij de kassa die af te spelen. Ja, nou ja, goed, dat kan ik natuurlijk niet. Ik kan er wel een hele uitzending gaan afspelen.
2: Dat is niet zo moeilijk, weet je.
0: Nee, ja, ik zit te denken, hoe vlieg je zoiets aan? Want ik weet niet, gebruik jij wel eens al wat een mooi weertje buiten? Ik zit nu naar buiten te kijken, het is trouwens best wel een mooi weertje. Gebruik jij die wel eens?
2: Nou, weinig.
0: Weinig?
2: Weinig. Ja, maar als het zonnetje schijnt altijd.
0: Ja, dat is waar. Soms hangen er alleen wolken voor.
2: Ja, precies. En dat moeten de mensen nou inzien, hè.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, goed. Dat hebben we dan in elk geval al gemeen. Dat vind ik dus echt een rot manier om zo'n gesprek te beginnen. Dat ik denk, ja, we zien toch allemaal wel dat het mooi weer is?
2: Nou moet je blij zijn als het regent.
0: Ja, dan kan ik dat tenminste lekker benoemen.
2: Ja, maar het is altijd, de mensen die gaan altijd over het weer praten omdat ze niks anders te lullen hebben. Snap je?
0: Oké, dus ik moet op zoek naar iets anders wat niet het weer is. Iets waar ik wel makkelijk over kan lullen.
2: Ja, precies. Wat interessants, weet je. Wat je zegt van, nou, wat ik laatst heb meegemaakt of wat ik laatst gedaan heb. Zoiets, weet je wel.
0: Heb ik zoiets? Nee, daar ga ik al de mist in. Maar ik vind het wel een hele goeie, Edmund. Ik schrijf deze op. Ik moet dus gewoon dingen onthouden. Hele kleine dingen kunnen dat zijn, neem ik aan, toch? Die je
2: ja,
0: gewoon meemaakt in het leven.
2: Geen grote dingen te zijn, weet je wel. Ik ben bijvoorbeeld ik ben aan het werken en in één keer loopt er een beest op me. Dus ik sla het zeg maar op de tafel. En in één keer zie ik een beest wat ik nog nooit gezien heb. Zo'n insect, weet je wel. Ja, en dat is dan weer een aankroospunt. Maar moet je eens kijken wat ik heb gezien, weet je wel. Maar ik maak overal foto's van natuurlijk.
0: En ik hang nu al aan je lippen. Dus op de een of andere manier werkt dit.
2: Ja, laatst hadden we met lieve heersbeentjes, dus een zwarte met een rode. Nou, dan laat iemand anders een gele met zwarte stippen zien. En dan in één keer zien we een grijze met een zwarte stippen.
0: Grijze met zwarte stippen?
2: Ja, nou, die heb ik zelf dus ook nog nooit gezien, maar ik heb wel een foto ervan.
0: Je hebt er nu wel een foto van, kijk, dat scheelt.
2: Ja, precies.
0: Oké, ik ga op zoek naar dat ene onderwerp wat ik heb. En iets waar ik over kan beginnen. Dat kan natuurlijk gewoon één ding zijn. Hè? Als je niet constant dezelfde persoon tegenkomt, kun je gewoon constant hetzelfde verhaal lopen vertellen.
2: Nou ja, maar dan ben je een NPC.
0: Oh, dan ben ik een NPC.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Maar dat zal ook eens een keer de andere weg nemen.
0: Ja, oké.
2: Ik rijd bijvoorbeeld ook naar mijn werk, rijd ik nooit altijd dezelfde weg. Je moet af en toe ook wel eens een andere weg nemen.
0: Ja, dat vind ik ook alweer een goed verhaal. Ik moet gewoon een spannender leven krijgen.
2: Je moet niet altijd in hetzelfde ritme blijven zitten, snap je?
0: Nee. Nou, nee.
2: Dus neem eens een keer een andere... Kijk, je hebt ook die reclame. Neem eens een andere weg. Nou, kijk, en dat moet je ook letterlijk opvatten... dat je af en toe wel eens een andere kant op moet gaan. Dus een andere weg moet nemen naar je werk.
0: Ik vind dit een hele goeie. Ik heb nog nooit zo naar de wereld gekeken, Edmund. Ik heb zoveel geleerd van jou nu al.
2: Oh, dankjewel.
0: Ik ga ermee aan de slag. Ik vind het hele goede tips. Dankjewel. En ik zou zeggen, mooi weertje vandaag, hè?
2: Ja, zeker weten. Gaan we weer loempiaatjes eten.
0: Loempiaatjes eten. Ik vind het daar wel goed voor, maar... nee, ja, wat jij wil. Dankjewel, Edmund. Ik geloof dat ik hier wel wat mee kan.
2: Is goed, man. Topper.
3: Oké.

Alex Warren, Passenger bij 3FM. Heb jij nog vakantieplannen deze zomer? Lekker naar Frankrijk met de caravan? Een ver vakantie waar je al jaren van droomt? Of ga je lekker naar de camping in Nederland? Of gewoon lekker naar Tunesië? Kan allemaal, hè? Een aanzichtkaartje sturen vanaf je vakantieadres kon nog wel eens heel erg goed voor je gaan lonen. Als jij namelijk een kaartje stuurt naar de 3FM ochtendshow, ongeacht je vakantiebestemming, of je nou thuis blijft of op vakantie gaat, maak jij namelijk kans op 100 euro concertengoed. Een kaartje voor een kaartje.

Outside. Heb jij wel eens via doorverkoop nog geprobeerd tickets te krijgen voor een keihard uitverkocht concert? Dat is het drama. Toch de hele tijd die meldingen in de gaten houden. En de tickets die dan wel lang beschikbaar zijn, die kosten honderden, wat zeg ik, duizenden euro's op z'n tijd. En dan moet je al geluk hebben dat je dus uiteindelijk de avond van het concert een ticket hebt. Nou, steeds meer artiesten die spreken zich er tegen uit. Onder andere Olivia Dean, The Cure en Billie Eilish, die hebben er al statements over gemaakt. En nu Noah Kahan dus ook. Hij gaat samenwerken met de Amerikaanse gouverneur van Massachusetts om hele dure resale tickets te kunnen verbieden. Het zou wel fijn zijn als hij dat dan ook gaat doen voor zijn concert in Amsterdam. Ik heb net even voor je gekeken. Daar staan stoelen in de Ziggo Dome, tweede rang, slecht zicht voor €450 te koop. Nou, goed nieuws. Ik heb hem zo meteen gratis voor je. Noah Kahan, American Cars, hoor je zo meteen gelijk na Tim Burke, Bromance.

0: Krasip, I Would Stay. Ga je zo meteen horen. Allemaal uitgeserveerd door mijn fijne collega Obi Rijmakers. Heel veel plezier met hem zo meteen. Ja, en dan tekst.
1: 3FM.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met

0: Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
0: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: 3FM.
6: Veronica
5: Het is 7 uur precies, zo meteen de weekendochtendshow van 3FM... met onder andere Sef en de laatste zomer.
7: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag.
8: 3FM.
0: Ster.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: discounter.nl.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Hey, goedemorgen, de weekendochtendshow van 3FM is hier. Het is 4 minuten over 7. Zometeen Sef, de laatste zomer. Eerst word je wakker met

meegeetje hoor, die hoorde net. Sef is deze week de tune waar we extra vaak van genieten. De laatste zomer. Goedemorgen. Het is 11 minuten over 7. 3FM staat aan. Mijn naam is Obi. Hallo. En ik wil alvast even zeggen goedemorgen tegen Lopa, die zich net meldt in de NPO Luisterapp. Die zegt, ik ben mijn laatste spullen aanpakken en op naar Nijmegen, op naar de Vierdaagse. Ik hoop einde van de week nummertje 9 te hebben. Kijk aan, dus dat gaat alweer beginnen, joh. Is dat komende week? Ah, maar mijn beste vriend doet er ook altijd mee, dus die moet ik dan ook even gaan supporten. Goed dat je me die herinnering geeft. En goed bezig, Lopa. Hey, ik heb gisteren even iets gedaan. Het ligt ruim buiten mijn comfortzone. Ik vond het toch wel interessant. Ik ben gisteren naar de buurtborrel geweest. Kijk, ik ben 26 jaar oud. Ik ben in principe at heart nog een klein beetje een studentje. Ik vind het leuk om met mijn vrienden in de kroeg te zitten en dan zo net iets te veel bier te drinken en dan luidruchtig te worden. Ja, dat zit nog in mij. Ik ben niet per se de meest volwassen kerel die er bestaat. En dat vind ik ook oké, dat geeft niet. Maar ik woon wel in een volwassen huis, in een volwassen straat met volwassen mensen. Ik zit in een volwassen buurt-app. En daar werd dus ook een volwassen buurtborrel georganiseerd. En toen dacht ik, daar moet ik gewoon even heen. En dat is leuk, als je daar rondloopt, dan leer je wat mensen kennen waar je mee in de buurt samenwoont. En ga je ook wat types herkennen die volgens mij op elke buurtborrel wel aanwezig zijn. Want ik herinner me dit echt nog wel van vroeger. Je hebt altijd één vrouw in je buurt die rookt 700 peuken per dag. Die heeft gele muren in huis en een verschrompelde huid, maar is wel super aardig. Die hebben we. Je hebt het gekke kattenvrouwtje. Die was zeer zeker aanwezig. Vond het heel moeilijk om een gesprek te voeren. En was ook nog eens professioneel werkloos. En wilde foto's zien van iedereen's katten. Vond ik erg schattig. En je hebt altijd iemand die te veel met zijn of haar baby bezig is. In dit geval was dat een man. En die had ook zo'n heel fout Hawaïaans hoedje op zijn zoon gezet. Een zoon die toch de babybedjes voorlopig niet gaat verliezen. Ik vond het mooi. Ik vond het zo leuk om deze buurtborrel mee te maken. Ah, je hebt dan altijd nog één ander type. Dat zijn de mensen die dan geen Nederlands spreken uit je straat. Bij mij waren dat stel Chinezen die daar net, weet ik veel, 3 weken wonen of zo. Die kwamen ineens op een buurtborrel terecht waar ook geen enkele muziek aan stond. Dus het was ook een beetje een rare stemming. Maar ik heb me goed vermaakt. En ik vind het ook fijn dat ik dan een keer iets heb gedaan wat buiten mijn comfortzone valt. Ja, en de laatste persoon die je kunt herkennen op de buurtborrel, dat is degene die dan net iets te veel drinkt. Dat was ik. Ik had een fles wijn meegenomen. Voor mezelf.

zomerhit van dit jaar. Nou wordt het vandaag volgens mij over het algemeen vrij grijzig. Er kan zelfs vanochtend nog wel eens een klein buitje vallen. Dus of die nou helemaal hetzelfde valt nu, I don't know. 3FM staat aan. Good morning, good morning. Het is 9 minuten voor 7:30. Ik ben bij de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Ik zorg ervoor dat je heerlijk opstart met de meeste muziek van heel Nederland. Het is vandaag Zwarte Zaterdag in Nederland. Betekent dat de wegen ongekend vol gaan staan met vakantieverkeer. En dat vroeg vertrekken wel geadviseerd is. Wat volgens mij ook wel ervoor zorgt dat er nu alvast veel mensen de dakkoffer vol smijten om richting Frankrijk en Duitsland te vertrekken. I got your back. Als je nu 3FM aan hebt staan en je bent onderweg naar je vakantiebestemming, weet dat ik ervoor zorg dat er lekker veel roadtrip liedjes voorbij komen. Je kunt heel veel meezingen. Alleen of met je fam in de auto. Komt helemaal goed. No worries. Even een kleine blik op de dag van vandaag. Er wordt vandaag alvast gespeeld om de derde plek voor het WK voetbal. 11 uur Engeland tegen Frankrijk. Die wedstrijd gaat toch eigenlijk niemand kijken. Laten we eerlijk zijn. Ik niet. En om 4 uur is de kwalificatie van de Grand Prix in Spa-Francorchamps. Ik ben heel benieuwd hoe dat in België gaat. Het is in ieder geval qua temperatuur nu een stuk beter te doen. Want we hebben de afgelopen weken natuurlijk alleen maar 33 graden gehad. Volgens mij zitten we nu rond de 25. Dus dat is wel chill. Hey, en verder, ja, de meeste muziek van heel Nederland. Major Lazer hoor je zo meteen. Light It Up. Damiano David komt eraan. Born With A Broken Heart. En ik was een beetje sceptisch over dat nieuwe album van Bruno Mars. Maar dit is echt mijn favoriet geweest van de afgelopen week. Oi!

0: Damiano David, Born with a Broken Heart. Bij 3FM.
1: De Weekend Ochtendshow.
0: Waar is ze eigenlijk heen? Laatst gezien, januari van het jaar. Net verloofd met Dove Cameron. Bekend van, weet ik veel, van de verloofden van Damiano David zijn. Ja, whatever. En nu, niks. En dan is het niet zo dat ik elke dag soort van mega geïnteresseerd ben in het leven van Damiano David. Begrijp me niet verkeerd. Maar als iemand normaal elke dag wel iets van zichzelf laat zien op het internet en het valt ineens stil, ja, dan valt dat op. Maar dat is het moment dat je even de inner FBI-agent moet loslaten. Op de Instagram van zijn verloofde dan wel weer heel veel te zien. Ik zag een tripje naar Milaan, wat filmfestivaletjes in Malta. IJsje eten in Rome, pastaatje in Venetië. Goed, je snapt wat ik bedoel. Die man die is echt even het leven aan het vieren. En hopelijk dat ook snel weer terug voor nieuwe muziek. En zoals het eruit ziet, wordt het geen liefdesverdrietalbum. Damiano hoorde je, dus Lil Nas X.

Smith en Niall Horan, Drive Safe bij 3FM. Zometeen hoor je Samber, My Body Isn't Ready. En ook Pommeling Thijs komt eraan. Hey, tegenwoordig heb je ze echt in alle soorten en maten. Je hebt ze rond, je hebt ze wat hoekiger. Soms komt er een geluidje uit. Er zit er nog een leuke verrassing in. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. Ze zijn echt leuk om te krijgen. Kaartjes van vakantie. En Wijnand en Jamie willen ook graag jouw vakantiekaartje ontvangen. Of die nou klein of groot is. Met of zonder verrassing. Alles mag. Als je je naam en telefoonnummer er maar even opschrijft. Als je dat doet en je stuurt hem naar ze op, dan maak je automatisch kans op €100 concertengoed. Een kaartje voor een kaartje. 3fm.nl/kaartje voor alle details.

Poppy Thijs en Atlas bij 3FM. Even de inner Sherlock loslaten. Wat is er gaande met Somber? Iedereen raakte toch een soort van benieuwd toen hij een hoop foto's met handgeschreven notities plaatste. Probeerde te ontcijferen of er ergens een verborgen boodschap achter zat. En naast al die handgeschreven notities had hij ook nog een Instagram-account getagd met de naam Do Not Read This Journal. Oftewel, lees dit dagboek niet. Nou, dus wij allemaal dat dagboek lezen. Ja. En er was eigenlijk helemaal niks te vinden op dat account. Nou, we zijn ondertussen een paar weken verder. Er is nog geen hint gevonden, nog geen raadsel opgelost. Een account met bijna 20.000 volgers en geen enkele foto. Is dit allemaal onderdeel van het marketingplan? Of is Somber gewoon vergeten dat hij bezig was met een marketingplan? Het voelt een beetje als de airfryer na een avondje stappen. Gooi je die frikandellen erin en dan vergeet je ze eruit te halen omdat je gewoon in slaap bent gevallen. Somber, je frikandellen zijn klaar. Kom op, jongen.

0: heb zometeen muziek voor je van Jonas Blue. Ook Icona Pop komt eraan. En mijn collega Sebastian Onkhuizen, die is dus eigenlijk toegezongen door Terry Swims. Hoe dat zit, hoor je zometeen. 3FM.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost, autotaalglas.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben!
16: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl.
15: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Het is 1 minuut voor 8. Dit is de weekendochtendshow van 3FM met zometeen Teddy Swims en Break Up in Reverse.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden.
5: 3FM.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

XCX hoorde je I Love It bij 3FM. Good morning. Het is 10 minuten over 8. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Ik ga je wakker schoppen met de meeste muziek van heel Nederland. Zometeen hoor je de opposite. Robin S. komt eraan, Sienna Spyro. En ik ga ook nog Jungle voor je draaien, maar dan kom ik zo meteen wel even op. Ben je goed wakker geworden? Heb je eerste bakkie ondertussen al gehad? Goed zo. Ik heb een beetje een raar verhaal. Ik ga de nieuwste van Teddy Swims voor je draaien. Die heet Breakup in Reverse, maar die heet eigenlijk helemaal geen Breakup in Reverse. Heeft alles te maken met mijn 3FM-collega Sebastiaan Okhuizen, die elk weekend hoort op vrijdag, zaterdag en zondag. En op woensdag hebben wij altijd een meeting bij 3FM met alle platenmaatschappijen. Die komen dan langs en die laten je alvast even al liedjes horen, zodat we weten, hey, wat zijn de vette nieuwe tunes die we moeten laten horen aan alle 3FM-luisteraars. En ze waren die hele dag een beetje een soort van Sebastiaan Okhuizen aan het edgen met de mededeling: Teddy Swims heeft een liedje over jou geschreven. Teddy Swims heeft een liedje over jou geschreven. Sebastiaan, Teddy Swims heeft een liedje over jou geschreven. Dat komt omdat Teddy Swims had meegegeven: mijn nieuwe liedje heet Sebastian, I Love You. Ja, hij was natuurlijk razend enthousiast. Was in principe ready om tegen iedereen te vertellen: nou prima, we gaan het doen. Teddy Swims, Sebastian, I Love You. Als hij het voor mij heeft geschreven, dan moeten we het wel draaien. Heeft de beste man last minute toch nog even de naam aangepast. Breakup in Reverse. Die edge is nooit meer ingelost.

0: Lola Young bij 3FM en Messi. Good morning, good morning. Het is 17 minuten over 8. 3FM staat aan. De meeste muziek van heel Nederland krijg je hier binnen nu en een paar minuten. De nieuwste van de opposites. Goed liedje. Feestje op mijn graf komt eraan. En ook Sienna Spyro, Material Lover. Wat gebeurt hier nou? Geoffrey, je weet... Wat gebeurt er?
1: Ja, ik mos koffie over.
0: Oké. Okay. Werkt achter de schermen bij het radioprogramma. Begint ineens panisch om zich heen te kijken. En op de vroege morgen weet je, dat kan twee dingen zijn. Of hij is vergeten broek aan te doen. Of de koffie ligt overal. Hé, hey, hoe ben jij wakker geworden? Heb je je eerste bakje al gehad? Het is een mooie dag vandaag. Het wordt niet per se heel erg warm. 25 graden is de max. Op veel plekken nog wel minder dan dat. En het is Zwarte Zaterdag. Dat is niet hetzelfde als Black Friday. Betekent dat de wegen echt bommetje vol staan vandaag. Met vakantieverkeer. En er is natuurlijk ook Formule 1. En op dit moment in het oosten van het land. De Zwarte Cross is gaande. En de Zwarte Cross is qua festivals altijd wel something else. Ik ga er graag heen. Alleen al om het feit dat ze iedere dag een of andere lijpe stunt willen gooien. Soms is dat met motoren. En dit jaar kwamen ze met het grandioze idee om een soort fully middeleeuwse stijl te gaan en iemand met een enorme katapult over een van de feesttenten te lanceren. Nou, heb je misschien wel in het nieuws gezien, op de donderdag ging dat al niet zonder slag of stoot. Die stuntman die liep na de landing een hersenschudding op, omdat hij met zijn eigen voet in zijn gezicht terecht kwam. Het was een beetje ongelukkig. Nou ja, geen paniek natuurlijk. De stunt gaat de rest van het festival wel gewoon door. We hebben nog een tweede stuntman, niks aan de hand. Nou, dag 2 gisteren. Het is de beurt aan de invalstuntman. Ze zetten hem in die katapult. Ze slingeren hem over die feesttent heen. Ging het goed? Nee. Gebroken enkel. Ja, het is dat de stuntmannen op waren. Anders hadden ze morgen nog een keer geprobeerd. Goed, goedemorgen.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Sienna Spiro en Material Lover bij 3FM. Good morning. Het is de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Zometeen een nieuw liedje van...

Shakira en Burna Boy, Die Die, hoorde je bij 3FM. Hey, ken jij dit liedje nog? Goed, hè? Is van Jungle, Busy Earning. En diezelfde Jungle, daar ben ik ongelooflijk fan van. En die zijn nu bezig met een nieuw album. Eerste voorproefje daarvan is ondertussen uit. En daar ben ik helemaal verknocht aan geraakt. Het is heerlijk deze zomer. Ik denk dat jij dit ook heel erg leuk vindt. Het is mijn lievelings van de afgelopen week. En draai ik heel graag voor je op 3FM, waar je nog nieuwe muziek ontdekt. Jungle en

David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Bij 3FM, good morning. Het is 9:15. Je luistert naar de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. En zometeen hoor je Queen, Don't Stop Me Now. Ik vind dit echt vet. Het einde der tijden is nabij. De robots nemen de wereld over. Ze gaan zich tegen ons keren. Dat was lange tijd toch best wel een domme, flauwe grap. Maar ik heb het idee dat het toch een beetje waar is. Inmiddels is het de realiteit geworden in China. Ze organiseren namelijk kooigevechten met robots. En dan wel van die mensachtige robots. Dus ze staan gewoon op twee benen en ze hebben twee armen. Het ziet er eerlijk fucking vet uit. Er zijn allemaal filmpjes voorbij komen op de TikTok en op mijn Instagram. Twee zilveren robots die in een kooi worden gezet. En op een gegeven moment beginnen ze een soort roundhouse kicks te doen. Beukt de ene robot het hoofd van die andere robot eraf. En die robot zonder hoofd die blijft maar wel gewoon om zich heen mappen. Want ja, zonder hoofd kunnen ze nog steeds door. Ik weet niet in welke wereld we terecht zijn gekomen dat dit een nieuwe vorm van entertainment is. Maar heel eerlijk, ik vind het best wel vet. Ik vind het bijna beter dan normale kooigevechten tussen twee boksers. Want hierin heb je geen slachtoffers. Niemand die kan echt zeg maar, een oog verliezen of in één keer een flinke jaap in zijn arm krijgen. Het is ergens ook wel weer een tikkeltje angst aan jagen, toch? Want als die robots buiten de kooi om zich heen besluiten te gaan beuken, dan wordt het een stuk minder gezellig.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: bij Dirk. Loor Coffee Cups. 4,99. Dat is naar voordeel.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: nl.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: 3FM. Ja, goedemorgen. 1 minuut over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel en ook muziek van Stromae. Kom eraan.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakte in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust op 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden.
9: 3FM.
10: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon kozijnen.
0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
17: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
18: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
7: Een hele goede morgen als je in één keer je voorraadkast wil aanvullen met gratis boodschappen. Houd 3FM dan aan. Leg ik dadelijk aan je uit naar BBR.

Zaterdag. De wegen gaan bomvol staan met heel veel files richting vakantieverkeer. Extra reden dus om 3FM lekker aan te zetten. Dan draaien wij veel goede roadtripliedjes voor je. Zometeen onder andere Fleetwood Mac. Ik ga Olivia Dean voor je draaien. En ook Temper City komt er zometeen aan met Self Aware. Fucking goed liedje. Hoor je dadelijk. Verder een tikkeltje grijze dag in ieder geval waar ik ben. Ik weet niet, misschien is bij jou de zon ondertussen gaan schijnen. Ik hoop het voor je. Het wordt tussen de, wat was het, 18 en 25 graden volgens mij vandaag. Van links naar rechts over Nederland. Ah, heel eerlijk. Ik vind het ook niet erg om een beetje een beetje wat cooler te hebben. Lange broeken weer, ook alweer eens een keer gezellig. Zien die broeken ook nog eens een keer wat daglicht. En zometeen op 3FM, ik zeg het er maar vast even bij, een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Ik heb een zeer exclusieve boodschappentas van 3FM helemaal volgeknikkerd met boodschappen, zodat jij in één keer je voorraadkast kunt aanvullen. Die is gratis voor jou, als jij kan meedoen aan Obi's Boodschappenspel. En dat is super simpel. Ik noem een aantal producten uit de supermarkt. De vraag is, kan je de prijs daarvan een beetje goed inschatten? Ik noem een prijs aan jou te raden of de prijs in de supermarkt hoger of lager is dan de prijs die ik noem. Bijvoorbeeld, een mango bij de Albert Heijn, kost dat meer of minder dan 3 euro? Een mango bij de Albert Heijn, meer of minder dan 3 euro? Nou? Ja, minder. 1,99 euro.

0: was lekker begin aan de dag, hè? Fleetwood Mac en Everywhere hoorde je op 3FM. Goedemorgen, Obi hier met de Weekend Ochtendshow. Het is 9:50 geweest. Vaste prikken in je weekend betekent tijd voor het boodschappenspel.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Ik heb 3 supermarktproducten, 3 prijskaartjes. Maar ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijzen die ik je geef? Als je het goed hebt, dan is het product voor jou. Zit je ernaast, gaat die linea recta naar iemand in de NPO Luister-app die vlugge vingers heeft en mee probeert te raden. En als je ernaast zit, dan gaat die... En als je het allemaal goed hebt, dan stuur ik een volle tas boodschappen naar je toe. Pauli, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Wij gaan het samen proberen. Een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel. Eerst wil ik toch even bij je checken. Heb je een beetje een goede ochtend so far?
2: Ja, zeker. Heel rustig eigenlijk. Dus dat is wel mooi.
0: En heb je nog leuke plannen voor vandaag?
2: Ja, zeker. We gaan, zijn onderweg naar Haarlem. En dan gaan we eerst even lekker uitgebreid ergens ontbijten. Ja. Dus dat is wel een leuk vooruitzicht.
0: Nou, wat heerlijk. Goed zo. En hopelijk ook even een portie boodschappen binnenhalen. Ik ben er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor?
2: Jazeker.
0: All right, here we go. Dura Fava bonen. Tuinbonen in blik. 400 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed. 1,29 euro. Product nummer 2. Molensteen amandelmeel. 400 gram. Is dat meer of minder dan 6 euro?
2: Meer.
0: Meer is goed, 6,50 euro. En dan die volle boodschappentas, on the line, right now. Albert Heijn vaatwaszout. 2 kilo. Meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Pauli, minder is goed, 1,15 euro. Gedaan, hè? Je hebt de boodschappenspel uitgespeeld.
2: Ja.
0: Waren dit allemaal gokjes of was dit vakkundig instuderen?
2: Het waren gokjes, maar het was wel een gevoel. Dus zijn antwoorden die ik wel eens koop. Dus dat scheelt.
0: Heel goed, we gaan een volle boodschappentas naar je opsturen. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel.
0: Enjoy, later!

Ach, dat is toch lekker wakker worden met Olivia Dean. It's so easy to fall in love. Goedemorgen, het is 4:05. Zwarte zaterdag, de wegen staan dadelijk bomvol met vakantieverkeer. Lekker veel roadtripknallers dus op 3FM. Macklemore en Ryan Lewis hoor je zo meteen na de nieuwste van Temper City, Self-Aware.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop at 3FM.
1: Is that your grandma's coat?
0: Elk weekend lekker wakker worden met de meeste muziek van heel Nederland in de weekendochtendshow met zometeen Three Doors Down en Kryptonite. Ook 3FM talent Jet van der Steen komt eraan met Goed Genoeg. Ik hoop dat je lekker bent wakker geworden, een goed bakje koffie alvast achter de kiezen hebt. Misschien wel heel lekker wakker geworden omdat je weet dat je vandaag naar het Zwarte Cross Festival gaat. Oei! Dat is dit weekend. Zie je van alles van ook op de 3FM socials, mocht je daar niks van willen missen. Verder vandaag een goede dag voor de sport. WK voetbal, 11 uur de wedstrijd om de derde plek tegen Engeland. Engeland tegen Frankrijk. En ook vandaag de Formula 1 Grand Prix van België. In ieder geval de derde vrije training om 12:30 en dan om 16:00 de kwalificatie. Morgen is dan de echte race. Het wordt vandaag een beetje een grijzige dag. Bewolkt hier en daar wat regen, 18 tot 24 graden. Maar dat kan de pret niet drukken. 3FM hoor je nu Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated. Goedemorgen. Stay.

0: je alleen maar denken aan Doelbeest Goed Genoeg, die de hele tijd op je TikTok voorbij hoort komen. Jet van der Steen, 3FM Talent hoorde je en Goed Genoeg. Goedemorgen, Ramon van Koeien.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen.

0: hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon van Koeien met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Ja, niet normaal, joh. Lekker.
1: En het is Zwarte Zaterdag, dus ik wil het toch even opgooien voor het weekendwijdadvies. Er zijn een hoop mensen die moeten lange ritten maken, staan lang in de file. Ja. Het is aangeraden ook door de ANWB. Neem iets te drinken mee in de auto.
2: Zo, nou dan heb ik wel wat. Ik zou een klimaatkastje inladen voor de zekerheid. Dat kunnen lange ritten worden.
1: Even op de 12 volt aansluiten.
2: Dat kan echt, hè?
1: Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, Ramon.
2: Nee, ja, precies. Nou, weet je, daar heb ik wel meteen een tip. En dus, ja, het zijn echt de klassieke Duitse Rieslings. Weet je waarom het ideaal is voor in de auto?
1: Nou?
2: Ze passen precies in die bekerhouders.
1: Hmm?
2: Serieus, je moet proberen als je zo meteen de auto instapt, koop een Riesling en hij past precies in zo'n bekerhouder.
1: Zijn dat dunnere flessen?
2: Het zijn dunnere flessen. Ze zijn langer en dunner. Dus ideaal.
1: Dus daarvan zijn jij 's morgens twee in de binnenconsole.
2: Ja, zeker.
1: En dan vertrek jij richting 3FM.
2: En het leuke, dat doe je dashboard gebruik je als kaasplank. Dus eigenlijk zijn auto is ideaal.
1: Oh, ik deed het vroeger wel eens op vakantie. Als ik dan met mijn auto wegging, dan deed ik inderdaad in de auto op het dashboard. Deed ik broodjes kaas meer. Ja, heerlijk.
2: Het leuke is, zo'n Riesling heb je al voor ver onder de 100 euro.
1: Ja, relaxed. Heel ver onder de 100 euro. Nou, maar heerlijk, daar gaan we voor. Happy Zwarte Zaterdag. Neem een paar flessen Riesling mee. Zet ze in je middenconsole. Dan komt de rest vanzelf wel.
2: Cheers, ja.
1: Behalve als je moet rijden natuurlijk. Jij moet er even bij zijn.
2: Hoezo?
1: Ja, dat leg ik dadelijk nog wel even bij uit.
2: Okay, ja.
1: Maar jouw chauffeur die drinkt dus ook niet.
2: Oh, dat meen je niet.
1: Ja, dat is... Oh.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Mam, waar is mijn zwembad?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders.

0: Karwei, maak het mooier.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
4: 3FM. In de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld. Graag hier met Robert Miles. Zometeen ook Harry Styles komt eraan. Eerst het nieuws.
5: Katharine Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler.
4: Dankjewel, Katrien. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM met 1 file langer dan 12 minuten. Dan 10 minuten, sorry, ja, ook dan 12. Die staat op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 14 minuten. Ik heb iets te veel koffie op. Tot zo.
2: 3FM.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman... De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 3FM. Ramon Verkoeien.
4: Good morning, good morning. Ja, nog rustig aan je ontbijt of de dag al volop begonnen. Wat je ook doet, 3FM draait erbij de beste muziek. Harry Styles, ook Robert Miles komt eraan. En eerst Olivia Rodrigo.

0: Robert Maro.
1: 3FM.
0: Children.
2: Ramon Verkoeien.
0: Hele goede morgen. Hey, wat is het opeens koud, hè? Maximaal 18 graden in het noorden van Nederland vandaag. 18 graden. Nou, perfect weer voor erwtensoep. Wollen sokken. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik voel gewoon een Elfstedentocht aankomen. It geht on. It geht on. Ja. Of overdrijf ik nu? Dan moet je het eerlijk zeggen, hoor, als ik overdrijf. Want sowieso On Geet is de muziek van 3FM. Alleen maar de allerbeste weekend anthems met de Black Eyed Peas. En ook de man met een strot als Teddy Swims en Rag & Bone Man. Maar dan in Nederland. Wie dit is, hoor je zo meteen. Eerst Harry Styles.

Wat een dijk van de stemmen. Joshua Peter. Ja, hij groeide op in Noord-Holland. Maar komt uit een Zuid-Afrikaans gezin. Dus voordat hij echt begon met zijn muziekcarrière, was hij vooral druk met het bespelen van de Vuvuzela, denk ik dan. Maar goed, nieuwste Joshua Peter heet Inside My Head bij 3FM. Geniet van je zaterdag. Heven hoor je zo. En hier is Mike

FM. En hier hoor je nog net even wat anders dan op die andere radiozenders. Want bij Coldplay denk je al snel aan Clocks of Viva La Vida. Maar op datzelfde album als Viva La Vida staan nog veel meer pareltjes die je bijna nooit meer hoort op de radio. Maar wel bij 3FM natuurlijk, hè. Zoals deze, Coldplay, Lovers in Japan.

en Luc de groeten doen. Wij gaan er natuurlijk niet aan beginnen. Hallo. Stijn zegt, ik ga zo meteen kanoën met vrienden. En Jasmijn stuurt een foto. Ze is bezig met de stomste weekendactiviteit die er is. Ramen zemen. Ja, maar gelukkig vanmiddag lekker de stad in met vrienden in de shirt. Heel goed.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Het is misschien het album waar het meest uitgekeken wordt. De comeback van Phoebe Bridgers. Ja, voor het eerst in 6 jaar komt er weer een nieuw album. En vooral in Amerika is Phoebe een van de allergrootste sterren op muziekgebied. Ze gaf deze week maar liefst 2 keer een verrassingsoptreden in de Tonight Show. Dus een soort pauw in de wit, maar dan wel leuk. En ook in Nederland gaat het lekker. Haar show in de Ziggo Dome eind dit jaar is helemaal uitverkocht. En haar nieuwste liedje wordt komende tijd extra veel gedraaid op 3FM. Phoebe Bridgers, nieuw bij 3FM.

0: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Ja, is nog gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: 3FM. Op de radio schijnt gewoon het zonnetje. De allerfijnste muziek voor je zomer. Summer komt eraan door Calvin Harris en Sam Smith zo. Na het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen.

0: De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler.
1: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de drie langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A1 Hengelo, Duitse grens voor de Duitse grens, 14 minuten. A7 Groningen, Duitse grens voor de Duitse grens, 21. En de laatste op de A12 Arnhem, Duitse grens voor de Duitse grens, 14 minuten allemaal door een politiecontrole. 3FM.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Deze week in de bonus, Avers

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 3FM. Ramon Verkoeien.
5: Hele goedemorgen. Hey, we gaan het even lekker manifesteren. Ik wil somber horen zo meteen. En ook Calvin Harris met Sam Smith.

Hele drukke sportdag vandaag. Tour de France vandaag, een flinke bergrit door de Vorgezen. Jonas Vingegaard is de favoriet daar. In de Formule 1 stapt Max Verstappen om 4 uur in zijn auto voor de kwalificatie in België. En er wordt ook al gevoetbald, de troostfinale van het WK. Frankrijk-Engeland vanavond om 11 uur. Heel veel plezier met kijken.

0: Ook vanavond weer. Heel veel plezier als je gaat. Samen met Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je moet nooit wedden op één paard. Ja, dat spreekwoord had de Amerikaan Malcolm Todd op jonge leeftijd al in zijn oren geknoopt. Hij wilde als kind namelijk astronaut, topsporter en popster worden. Maar ja, astronaut, daar moet je wel heel veel voor trainen. Een topsporter, hij is het ook niet geworden. Waarschijnlijk een knieblessure of zo. Dus blijft er maar één optie over. Hij is de viral sensatie van dit moment. Een van de meest gestreamde liedjes van de wereld op dit moment. Malcolm Todd, dit is...

3FM in het weekend. John Mayer, Perfectly Lonely. En Malcolm Tatta voor hartstikke nieuw. Earring. Zaterdag. Het is een bewolkte dag. Temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. En hey, als het zonnetje niet van boven komt...

3FM, het radiostation waar je normaal door de week opstaat met Wijnald en Jamie. Nou, ze zijn op vakantie, maar het leuke is als je ze deze zomer een vakantiekaartje stuurt. Vanaf je vakantiebestemming, dan kan je zomaar 100 euro concertengoed winnen. Alleen maar door een vakantiekaartje te sturen, hoe lekker. Alle info vind je op 3FM.nl/kaart.

echt leuk. Echt iets heel leuks op 28 augustus. Dan komt namelijk het nieuwe album uit van Alex Warren. En de track die je net hoorde was alvast een voorproefje. Passenger Alex Warren staat ook op een nieuw album. Mijn naam is Ramon. Ik draai de meeste muziek van de hele wereld. Dit is 3FM, The Verve.

0: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien.
6: 3FM.
0: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: 3FM in het weekend. Allermeeste muziek krijgen hier. Lost Frequencies, Teddy Swims en ook La Russo. Na het nieuws van 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeenten helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese

0: provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden.
1: Dankjewel dan, 3 van verkeer van de ANWB. Er zijn op dit moment 3 meldingen die opvallen. Dit zijn de 3 langste. Op dit moment in Nederland de A12 Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 18 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 16 minuten. En de A325 Arnhem, Duitse grens voor Nijmegen 17 minuten.
2: 3FM.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. een hele goede middag. Zometeen te winnen een zak kroephoek naar keuze in de sloomste wens. En je krijgt natuurlijk de allermeeste muziek in je weekend, hè? La Roux zometeen, ook Lost Frequencies en eerst Teddy Swims.

luistert Sophia via de NPO Luisteren. Frenna hoorde je bij 3FM. Ja, thanks voor alle berichtjes die daar weer bij zijn binnengekomen. Heel leuk. Daan die zegt, ik ga zo meteen naar de Tilburgse kermis. Zin in. Ja, benieuwd in welke stad het dit jaar gehouden wordt.

0: FM Talk to You, 54 Ultra, sorry daarvoor. Zometeen hoor je de Chainsmokers. Zij stonden gisteren op Tomorrowland in België en die braken de tent af. Terwijl het niet eens op tent was. Eerst doen we het rustig aan in het weekend van 3FM en spelen we de slomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws vertraagd is. En aan jou dan de vraag om te raden wie je vertraagd hoort. Heel belangrijk, als je het goede antwoord weet, stuur het meteen door naar de NPO Luister-app. Als je het goed weet te raden en je wordt in de uitzending nog teruggebeld, dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Want probeer maar eens snel te praten met een zak kroephoek in de mond. Dat is niet te doen. Let heel goed op. Internationaal, we're going international today. Wie hoor je hier vertraagd?
1: Probably the most unforgettable is when they gave. That gentleman is in a red card. And I was forced to call Johnny. And just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game know I didn't say
0: that. Wie hoorde je hier vertraagd?

0: van 3FM Taylor Swift. En zometeen hoor je Mojo, Lady ook zijn fan. Er komt eraan met Olivia Dean. Ramian.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. Ja, want in het weekend doen we het rustig aan. Aan jou de vraag, wie hoor je hier vertraagd?
2: I was forced to call Johnny.

0: im Norden schreit.
1: Over naar de finalist. De grande finale, die wordt gespeeld door Kevin. Hi Kevin.
2: Hi.
1: Uit Meppel. En ben je een beetje aan het genieten van de bewolking?
2: Wat zeg je? Ik kan niet goed verstaan.
1: Ben je een beetje aan het genieten van de bewolking?
2: Ja, lekker cool. Ja, lekker.
1: Ja, wel even lekker naar die warme dagen ook, toch?
2: Ja, zeker.
1: Precies. Hoe ziet je dag eruit vandaag?
2: Lekker saai. Alleen boodschappen gedaan en voor de rest een beetje radio luisteren.
1: Nou, noem het maar saai.
2: Ja.
1: Ik doe de hele dag niks anders.
2: Oh.
1: Hele dag radio luisteren. Ja, leuk dat je luistert, Kevin. En ook nog eens de grande finale speel je van de Sloomste Mens.
2: Dat heb ik begrepen, ja.
1: Ja, precies. Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
2: Ja, dat is natuurlijk Donald Trump.
1: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
0: Mr. Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game nooit in.
1: Kevin, dat is het goede antwoord.
2: Ja, toch?
1: Ja, natuurlijk. Het werd gehouden in Amerika, het WK. Donald Trump had toch een best grote rol. Wat een beetje onverwachts kwam, hij bemoeide zich met een rode kaart, hè? Hoe vind je het WK tot dusver?
2: Ik volg hem niet echt eigenlijk.
1: Ja, nou, dan hoeven we het er verder niet over te hebben, maar je had wel het goede antwoord.
2: Oké.
1: Je wint een zak groepboek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je hebben?
2: Doe maar cassave.
1: Komt je kant op en geniet van je weekend, hè?
2: Oké, dank je.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens.
4: BFM.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal.

0: op energiedirect.nl.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB... Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB

0: bracht Mark en Mai op de radio.
1: Goedemiddag.
0: Mai deed er zelfs een kleine pose bij toen ik de naam zei. Een beetje soort van
1: spijt. Een pirouetje.
0: Een pirouetje. Ah ja. Ja, wel weer met je mond en de microfoon, hè?
1: Zeker weten.
0: Niet met je nek.
1: Nee.
0: Zo meteen Kensington and Streets en de megahit van Sef, die heet De Laatste Zomer. Eerst gaan we natuurlijk naar de meest actuele gebeurtenissen, zowel internationaal als nationaal. Hier is het NOS Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Welkom bij de webshop.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.

0: Zaterdag.
1: Iedereen zaterdag vandaag.
0: Iedereen krijgt een zaterdag vandaag. We delen uit, werkelijk waar, ongelooflijk. En wat delen wij uit, Mai?
1: Liefde en muziek.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En die doen het ook samen, hè, sinds een week.
1: Besties.

0: Er is een hele app naar vernoemd, hè? Google Street View, Kensington en Streets hoorde je bij 3FM. Goedemiddag, dit zijn Mark en Mai op de zaterdag.
1: Hallo, fijne zaterdag.
0: Ik ben trouwens achtergekomen deze week dat Duitsland is best wel raar als het om dit soort dingen gaat. Duitsland was blijkbaar dus een van de laatste in heel Nederland, of in heel Nederland, in heel Europa, die Google Street View accepteerde.
1: Echt?
0: Wegen de privacy en dergelijke. Dat vonden ze allemaal heel erg moeilijk. Maar ik ben er dus deze week achtergekomen dat Duitsland en internet nog veel verder gaat. Blijkbaar is het dus zo dat als jij uit eten gaat in Duitsland, dit is even een tip voor iedereen die op vakantie gaat, als je dus uit eten gaat in Duitsland en je gaat zoeken op Google-recensies. Dus van, hé, wat voor sterren.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, Mai, je hebt vast ook wel een soort
1: van... Ja, ik heb een obsessie voor Google-reviews.
0: Heb jij een grens dat je zegt, onder dat aantal ga ik er dus niet heen?
1: Per land is het verschillend. In Japan zijn ze heel erg kritisch met etenreten, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik weet dat...
0: Etenreten, ja.
1: Ik weet, zeg maar, dat restaurants van 3,8, die zijn alsnog heel erg goed. Maar in Nederland is voor mij wel echt boven de 4,3 het liefst.
0: Oh ja, ik vind 4,2 vind ik echt wel een grens.
1: Oké.
0: Maar wat het dus in Duitsland is, Duitsland heeft dus een regel, omdat ze dus echt heel erg van de privacy en van internet en zo, dus daarom dat ze echt, iedereen is geblurred natuurlijk ook op Street View.
1: Ja.
0: En zij zeggen dus, een restaurant mag altijd een recensie in twijfel trekken. En dus er zijn dus voorbeelden van mensen die dan dus zeggen van, nou, ik vond het restaurant wel oké, de service was gemiddeld, 3 sterren.
1: Ja.
0: Dan wordt die recensie meteen verwijderd, omdat het restaurant kan het dus laten verwijderen. En dan moet jij dus als gast, moet jij dus aan Google bewijzen met een bonnetje en met een foto, met een timestamp erop, dat je er op dat moment was. En als je dat niet kan doen, dan wordt de recensie permanent verwijderd.
1: Wauw.
0: Ja, alleen op een gegeven moment werd Google zo boos van alle klachten van restaurantgasten, dat Google dus daar nu wel nog steeds mee akkoord gaat met de Duitse overheid. Maar nu zetten ze onder de sterren hoeveel recensies er verwijderd zijn in de tijd.
1: Oh.
0: Dus dan staat er bijvoorbeeld van Hans Kebab, weet je al?
1: 4,6.
0: Hans Kebab, en dan staat er 4,6, maar dan staat er van de 300 recensies zijn er 150 verwijderd. En dan weet je dus eigenlijk, daar moet ik op letten. Dus iedereen die in Duitsland gaat, foutenboel, let dus op. En zo kom je dus van Kensington Street ineens in Duitsland. Mooi, hè? Hebben ze in Duitsland eigenlijk kerken? Want die oudzanger van Kensington, die treedt nu tegenwoordig allemaal in kerken op.
1: Eloy Youssef natuurlijk.
0: Ja, grote kerk in Dordrecht, Joriskerk in Venlo, Sint-Bavo kerk in Haarlem, grote kerk in Leeuwarden, dus binnenkort wel in een kirche in Keulen ergens.
1: Kijk eens aan. Hey, Sef heeft een nieuwe single, De Laatste Zomer heet hij. Een anti-zomerhit over het nihilisme. En dat betekent eigenlijk, wat als je besluit je nergens meer druk om te maken? En precies deze week is Sef de 3FM mega-hit. En terwijl het weer, zeg maar, deze week echt helemaal bagger is, ja, werkt het ook wel weer mee, toch, die mega-hit?
0: Is dat dan toeval? 3FM.

0: Gala en Freed from Desire. Dat staat overigens ook op de muur bij een frietzaak bij mij in de buurt. De frietboutique.
1: Ik heb deze echt al 100 keer gehoord.
0: Ja, mooi hè? Ja, is echt zo.
1: Ja, het is wel echt een goede quote. Als je een frietzaak hebt en je hebt dan Freed from Desire.
0: Het enige is dat ik dan denk van dit is wel ook echt de enige die je aan de muur kan doen qua songtitel. Want voor de rest heb ik geen idee. Je hebt dan Freed from Desire, die kan je natuurlijk dan doen. Maar noem er nog eens een. Ja, Freedom van Robbie Williams, maar... Frietdom. Ja, vind ik toch een beetje raar. Het is de frietboutique, overigens in Rotterdam, die dat heeft. Maar ja, zit het dan meer te denken, ja...
1: Jeetje, ik kan dit niet on spot doen, hoor. Geef me even 5 minuten en ik kom met een goeie.
0: Friet.
1: Maar Gala, die is trouwens in de voetsporen gestapt van Taylor Swift. Ze is niet getrouwd.
0: Oh.
1: Maar ze heeft dus dit nummer opnieuw opgenomen. Omdat ze dus ook haar gedeelte van de royalties dus niet krijgt. Dus zij dacht, weet je wat, ik poel gewoon een Taylor Swiftje. Ga gewoon helemaal opnieuw opnemen. Ja. Maar ik heb altijd wel met dit soort dingen... Ik vind het heel erg belangrijk, hè? Goed voor jezelf opkomen en zo. Maar het is altijd net even minder dan het origineel.
0: Ja, dat klopt wel, ja. Vind ik ook.
1: Helaas.
0: Ja, maar dat is ook met die Taylor Swift-albums die ze opnieuw heeft opgenomen... om dan die andere producer
1: nog steeds
0: te zetten.
1: Heel mooi, by the way. Maar het is toch net
0: het
1: even
0: is
1: dat ene sausje.
0: Het is niet hetzelfde. En ik denk er ook, dan kijk ik dus naar de woonomstandigheden van die oud-producer. Dan denk ik, ja, die heeft het toch een stuk minder breed. Dus ik draai ook altijd de oude versie. Ik draai nooit Taylor's version. Ik draai altijd de versie van de producer. Omdat ik denk, luister, als jij heel New York kan afzetten voor je trouwerij...
1: En heel New York en heel de wereld kan uitnodigen voor je trouwerij.
0: Ja, precies, uitzetten en dan vervolgens ook nog eens hele discutabele mensen bij dat huwelijk hebben. En je kijkt naar die producer, nou, die heeft één keer iets lulligs gedaan met een contract. En die zit nu dus iedere keer te scannen of de dubbele cheeseburger in de aanbieding is. Dan denk ik, nou, dan geef ik die man een keer even een royalty. Dus bij deze, als we straks Taylor Swift draaien, een oude, dan is het van hem. Carry me home. Wat een luxe als dat gebeurt. Dat iemand je gewoon letterlijk persoonlijk naar huis tilt.
1: Zo.

0: Mendoza zijn landgenoten met Magnetic. Dat lijkt me zo mooi. He?
1: Oh, dit zou echt geniaal zijn, dit.
0: Ja,
1: ik ben
0: toch?
1: Sowieso echt... Oh, ik mis Haaland nu al in mijn Instagram-feed.
0: Wat fantastisch.
1: Sinds Noorwegen eruit is, is het in één keer heel erg stil vanaf Haalands kant.
0: Maar het is toch helemaal niet zo'n onbekende voetballer? Hij was toch voor het WK ook wel bekend als persoon? Of is dat nu pas echt ontdekt?
1: Ik denk dat het bij vrouwelijke vriendinnen van partners die dus voetbal kijken, dat Haaland wellicht een soort van een bekende naam was.
0: Ja, ja.
1: Maar voor heel veel mensen die dus alleen maar kijken tijdens het WK, is Haaland in één keer gewoon een superster die dus komt opduiken.
0: Ja.
1: Moet dat trouwens ook zeggen. Ken jij nog Koen Verweij?
0: Van Clouseau?
1: Nee, Koen Verweij is die schaatser. Ook met dat lange blonde haar, die viking. Hij heeft dus ook Haaland nagedaan met dat loopje. Maar het is gewoon één op één Haaland. Dat is echt ongekend.
0: Nee,
1: ja, ik moest echt twee keer kijken. Ik dacht, is dit er wel?
0: Met die nek naar voren.
1: Ja, nek naar voren. Was echt een heel leuk filmpje.
0: Ja.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Zometeen hoor je Amy Winehouse en Rehab. En de grote de heilige drie-eenheid. Just, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Eerst is het tijd voor werk van The Haunted Youth. En dat is wel grappig. The Haunted Youth. Die hebben natuurlijk een mooi festivalzomer achter de rug. Sterker nog, zijn er nog steeds mee bezig. Muziekrecensent Frederik van Drommen. Dat is natuurlijk een Belg, dat hoor je aan alles. Frederik van Drommen. Die ging naar het concert van The Haunted Youth op Rock Werchter. En die zag daar een band die zichzelf voor de zoveelste keer wist te ontstijgen. Om hem even te citeren, hij zegt het volgende. Kippenvel.
1: Nee, Vlaams.
0: Ja, dat vind ik dan lastig, maar oké. Dat is cultural appropriation. Kippenvel en vakmanschap. Routine en onverdund talent. Geen speld tussen te krijgen en geen misstap begaan. Maar dan denk ik dus, oké, dat zijn de Belgen.
1: Sorry, je hoort wel dat je heel veel de verhulsjes hebt zitten kijken.
0: Ja. Maar, zeker en vast. Maar hoe vonden de Nederlandse critici het optreden van The Haunted Youth dan op Pinkpop? Of was dit dus gewoon positief nationalisme van die Belgen? Nou, daar werd geschreven, wat is The Haunted Youth toch steen en steengoed? De Belg Joachim Liebens is een gekwelde geest die zijn suïcidale gedachtes bezweert met songs als Death Wish en Forget Me. Loodzwaar, maar het klinkt als een klok en is prachtig hoe die dreamy synths er doorheen prikken tussen de gitaren door. Ogen dicht en genieten. Dat was de Nederlandse recensie. Je hoorde het aan de harde G. Eerst was het zacht, daarna was het hard. Dit is drie.

0: Winehouse en Rehab. Als je het anders uitspreekt, dan gaat het over mijn Turkse buurman Rehab. Amy Winehouse, je hebt heel veel tribute acts. Maar Mai, die van Amy Winehouse, dat is toch echt bizar?
1: Mijn god.
0: Die heb jij toch ook gezien?
1: Ja, dat is echt. Maar het is bijna spot on Amy Winehouse. Ik zou zeggen dat haar vader zelf zou zeggen van, dit is mijn dochter.
0: Ja, nou, als die man nergens een slaatje uit kan slaan, die zegt
1: vast, vast wel, ja.
0: Kunnen we nog een DNA-test doen dat je mijn dochter bent? Ja. Holly Cosgrove, die lijkt niet alleen sprekend op Amy, maar heeft ook haar stem en maniertjes precies overgenomen.
1: Zo.
0: Ja, als je dan denkt, dit klinkt fantastisch, ik heb binnenkort een verjaardag, leuk als ze komt, in de achtertuin, onder de partytent, dan kost je dat ongeveer 10.000 euro.
1: Wat?
0: Ja, dus als je wil sparen, dan zou ik zeggen, bespaar op de energierekening en turn the lights off.

0: En End of Beginning. Dus een klein beetje een frustratie bij mij dat Joe niet op Lowland staat dit jaar. Omdat ze zo'n fan is. Ze had het zo gehoopt.
1: Ik had het zo gehoopt.
0: Je had het ook een beetje voorspeld. Hè? Je zei echt, nou, hij staat op Pukkelpop. En waarom dan niet naar Nederland?
1: Ik ben zo'n Nostradamus als het gaat over festivals. Ik kan altijd een beetje zo. Ga ik altijd in iemands agenda kijken en denken van, joh, die zou zomaar dat weekend dus kunnen staan.
0: Dat doe je eigenlijk over het algemeen altijd best wel goed.
1: Ja, alleen met Joe zat ik er dus echt volledig naast. Dus ik was daar best wel een beetje gewoon verdrietig over. Maar voor de rest nog een hele goede line-up voor Lowlands. Dus ik heb er 100% zin in.
0: Je gaat het hele weekend, hè, gewoon?
1: Ik ga het hele weekend. Ja, behalve, er is nog een kleine discussie thuis.
0: Wat dan?
1: Namelijk, ik heb dus een kind inmiddels. Die is alweer een jaar. Maar papa en mama gaan even lekker uit op Lowlands.
0: Oh, ik weet hoe dit gaat lopen.
1: En mama wil heel graag zondagavond na Lord naar huis.
0: Ja.
1: Papa die heeft zoiets van, nou, maar ja, zondagavond is toch wel, iedereen gaat tot het gaatje. En het kan alleen maar dat ene weekend. Ja, ik wil toch heel graag wel wat DJ's zien in de nacht die in de Bravo staan.
0: Hebben ze goede dingen gepland van zondag op maandagnacht? Nou, ben ik totaal geen kenner als het gaat om DJ's. Als jij nu zegt DJ Casu Flessen, dan geloof ik het. Nee, maar wie staat er?
1: Benny Rodriguez en Ketama staan op zondagnacht. Ja. Dus zondagavond, ja, het is maandagochtend.
0: Ik weet hoe dit gaat. Mag ik voorspellen hoe dit gaat lopen?
1: Nou.
0: Mag ik nu even een keertje de voorspellende gave proberen te doen?
1: Vertel.
0: Oké, wacht even. Dan zet ik even mijn voorspellende muziekje op. Mag dat even? Wacht
1: even. Oh god.
0: Nu komt mijn... ik heb ook een muziekje waarbij ik dingen voorspel. Ik voorspel dat Mai en haar vriend de komende week een discussie hebben. Gaan we zondagavond al weg? Gaan we maandagochtend pas weg? Maar dan... Even één vraag. Gaan jullie donderdag al?
1: Ja, we gaan wel donderdag.
0: Oké, okay, dan weet ik het helemaal.
1: Ja.
0: Maar hoe dit uiteindelijk gaat eindigen. Ik zie in mijn glazen bitterbal. Ik zie dat. Ja. Het is dan ongeveer zondag. 3:05 'smiddags. En dan lopen Mai en Daan lopen naar hun vrienden. Jullie gaan met vrienden ook wel, toch?
1: Ja.
0: Lopen naar hun vrienden. En dan tikken ze elkaar aan. En dan zeggen ze: hey, wij gaan vast. Sorry jongens, we hebben alles al ingepakt. We hebben veel te vroeg gepiekt. Donderdag, Design Disco. We zijn kapot. We wilden eigenlijk vanavond pas weg of morgenochtend, maar het is nu 2:30. We kunnen niet meer. We gaan naar huis. We moeten Sora nog in bed leggen. Oma is ook moe. We gaan. Dat is hoe ik denk dat het gaat.
1: Echt? Ja, nou, ik denk dat ik zo ben, maar dan ken je mijn vriend nog niet.
0: Niet?
1: Nee. Die gaat echt door tot maandagochtend het liefst.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd.

0: Opposites met Feestje op een Graf. De ex-mega-hit.
1: En de allernieuwste van The Opposites. Zometeen spelen wij weer het radiospel Rara. Welke celeb heb ik gezien? En heb jij ooit een keer een bekend iemand in levende lijven mogen aanschouwen? En al niet bij een concert van, oh ja, ik was bij The Weeknd en die stond op het podium. Dat telt niet helemaal. Je moet diegene per ongeluk gewoon ergens toevallig tegenkomen. Een van de beste verhalen is iemand die Mart Smeets op een treinstation zag zitten met een ijsje met disco-dip.
0: Wij zijn op zoek naar nieuwe verhalen. Het potje moet weer gevuld worden, dus heb je zo'n fantastisch verhaal, misschien ook wel gewoon iets heel kleins. Het maakt allemaal niet uit.
1: En het hoeft dus echt niet over Mart Smeets te gaan, hè?
0: Nee, trouwens, zeker weten niet. Het mag ook over Tim de Wit bijvoorbeeld zijn, die je ergens hebt gezien.
1: Zeker.
0: Dus stuur die door via de app van 3FM.
1: Iemand die bijvoorbeeld een keer een hele avond met Dio heeft staan dansen.
0: Ja. En niet alleen dat.
1: Niet alleen dat. Maar het hoeft. Of bijvoorbeeld iemand die Bruno Mars toch zag. Bruno Mars in een kledingzaak in Rotterdam.
0: En ook Wilfried de Jong bij de Blauwe Supermarkt.
1: Oh,
0: die is ook een keer gespot.
1: Oh, dat was ik.
0: Dat was ik.
1: Ik had Wilfried de Jong een keer gezien. En die kocht toen de goedkoopste pasta saus uit blikken. Toen dacht ik, dit is echt een man, die maakt het zelf. Maar dat kun je heel erg tegen.
0: Ook nog een verhaal van Ryan Gosling in het vliegtuig, die dus iemands koffertje pakte.
1: Heb jij een verhaal van een bekend iemand die je ooit hebt gezien? Stuur het verhaal even op naar de NPO Luisteraar, maar vermeld niet om wie het gaat. Want als Maai en ik het weten te raden met een paar vragen, krijg jij een prachtig 3FM verrassingspakket. 3FM.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voeden.
8: Aldi.
12: De hete zomer, crayonrolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayonrolluiken.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
13: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Maar eerst
1: ongelooflijk.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden.
3: 3FM.
0: Ster.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.

0: waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: 3FM.
5: Mark en Mai.
6: Pot Jan Dikkie nou. We gaan zo met

0: eens op is getrapt, op zijn zieltje, on my soul. Bruno Mars en dan worden Swedish House Mafia en Save the World.
1: Zometeen spelen wij Rara, welke celeb heb ik gezien. En over celebs spotten gesproken. Zou jij je nieuwe vriendin willen zien? Je ex, ik bedoel, sorry, ik ben het helemaal verkeerd aan het zeggen. Zou jij met je nieuwe vriendin naar je ex gaan? Dat is het.
0: Met mijn vriendin naar mijn ex gaan? En dan moet ik naar het leger des Heils.
1: Jezus maar.
0: Nee, dat is niet waar. Dat is een grapje.
1: Nou goed, Harry Styles wel, want hij is dus met zijn nieuwe liefje. Zoe Kravitz is hij dus naar de nieuwe film The Invite gegaan.
0: Die wordt geregisseerd door zijn ex.
1: Olivia Wilde. Ja. Dus, en die speelt er ook nog eens in. Is ook nog regisseur inderdaad. Dus het is toch best wel bijzonder dat je dan toch samen met je nieuwe liefje naar je ex gaat
0: zitten kijken. Zou je niet denken dat zij dan de hele tijd zo'n beetje side-eye naar Harry Styles aan het kijken is? Van
1: ik denk het wel. Ik zou dat wel doen. Ik zou wel denken van, oh, ze hebben nu een seksscène. Oké, is het wel ongemakkelijk. Ja, het is misschien een en al herinneringen.
0: Ja, ik probeer even wat nachos in zijn mond.
1: Ja. Heel veel kraken dan bij zo'n scène. Ja.
0: Heel veel kraken, ja. American Girls van Harry Styles hoor je nu op 3FM. En daarna Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Zo, dat is een mond vol, hè? Een cookie collective.

0: begroeting, een leuke handshake, een handtekening of misschien wel een fijne schoudermassage. Stuur het dan door naar de NPO Luistereffen. Meld alleen niet om wie het gaat, want als Mai en ik weten te raden wie het is, met behulp van een paar vragen en uiteraard de andere luisteraars. Dan krijg jij een 3FM verrassingspakket. En dat verrassingspakket is echt een verrassing, want we hebben hier een heel productiehok met archiefdingen. Dus wie weet krijg je wel een oude plopkap van Andres Odijk bijvoorbeeld. Aan de telefoon hebben wij Nadia. Hallo
1: uit
0: Nadia.
1: Zwolle, hallo.
2: Hallo.
1: Hi, nou Nadia, jij hebt iemand gespot. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ja, zeker.
1: Wanneer was het?
2: Dat is inmiddels alweer een jaar of 7, 8 geleden.
1: Waar was het?
2: In de Superclub in Amsterdam.
1: Wat is de superclub in Amsterdam?
0: Is dat met subs, dat je op het water gaat?
2: Nee, dat is een nachtclub. En mijn nichtje die werkte daar. En wij zijn op dezelfde dag jarig. Dus wij gingen onze verjaardag daar vieren. Dus hij had daar zo'n die bovenverdieping helemaal afgehuurd.
1: Wow.
2: En was echt top verjaardag. Heel veel wodka gedronken.
1: Ja.
2: Heel dronken geworden. En ik loop de trap af en ik zie daar die celeb.
1: Oh. Maar zat jij in een VIP-room of zo?
2: Ja, we zaten in een VIP-room, maar de celeb was niet in de VIP-room.
1: Oké, dus de celeb was gewoon even tussen de mensen. Gewoon tussen de normale mensen.
2: Tussen de normale mensen.
0: Okay. En wat gebeurde er? Heb je nog een woordenwisseling gehad?
2: Ja. Ik was aardig dronken. Ik had een flinke fles wodka achter de kiezen. En ik liep naar haar toe. Het is een zij. En ik zei, ik vind jou zo niet grappig.
0: Nee!
1: Dat heb jij gezegd?
0: Dat heb jij gezegd?
2: Dat heb ik gezegd, ja.
0: Ik vind jou zo niet grappig.
1: En wat was de reactie?
0: Ik ben nooit in de superclub geweest. Misschien.
2: Nou, ze keek mij aan en ze zei, ja, dat hoeft ook niet. En toen draaide ze zich om. En toen draaide ik me ook om. Dat was het eigenlijk.
0: En dat was eigenlijk alles. En heb je daarna nog de behoefte gehad om via Instagram of zo je excuses aan te bieden?
1: Ja, inderdaad.
0: Of is dit de reden dat je meedoet aan het spel dat je hoopt dat ze luistert?
2: Ja, als ze luistert, dan bij deze sorry.
0: Okay.
2: Ik vind het soms grappig.
1: Maar had je er spijt van?
2: Nee, dat niet. Want ik vind het oprecht niet zo heel grappig.
0: Oké, okay, nou.
1: Maar ja, eerlijkheid telt wel. Maar tegen een vreemde persoon die je nog nooit hebt gezien, is toch wel dat ik denk, wow.
0: Nou ja, ik zou dus eigenlijk moeten we dan normaal nu vragen, waar kennen we deze persoon van? Maar ik vul het dan maar even in. Dit is dus een cabaretier / comedian, denk ik dan.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou. Stel de vraag maar aan de 3FM-luisteraar.
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Als je denkt te weten wie het is en ons de goede kant op stuurt, de allereerste met het goede antwoord, wat het goede antwoord blijkt te zijn, die krijgt een 3FM verrassingspakket, net als Nadia aan de lijn. Dit is Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: Rihanna.
1: Juist.
0: Ja. Rihanna, please don't stop the music. We zitten midden in het radiospel. Rada, welke celeb heb ik gezien? En daarvoor hebben we aan de telefoon Nadia. Hallo, Nadia.
2: Hallo.
1: Ik vat even je verhaal samen, Nadia. Want jij hebt dus een bekend iemand gezien en wij moeten dus raden wie dat dan is. Het was 7 jaar geleden. In een club in Amsterdam vierde jij je verjaardag. En na flink wat drankjes had jij hem behoorlijk zitten. Op een gegeven moment zag jij tussen de normale mensen een bekend iemand staan. Jij had echt totaal geen schaamte meer en liep naar de celeb toe en zei: ik vind jou zo niet grappig. Waarop de celeb zei: ja, dat hoeft ook helemaal niet. Nou, je had geen spijt van je flap uit en de celeb is een vrouwelijke comedian.
2: Ja, klopt helemaal.
1: Ik vind nog steeds een heel bizar verhaal dit.
0: Ah, ik denk vooral, weet je, broer, zelfs al zou ik heel dronken zijn, zou ik het nog steeds heel erg bezwaard voelen
1: ook,
0: om zo'n mening te etaleren.
1: Ja, ik ook.
0: Heb je niet achteraf dat je denkt van dat was misschien een beetje onhandig of een beetje gemeen of zo?
2: Ja, dat wel, maar ja, ik meen het wel, dus...
0: Ja, je hebt eigenlijk zoiets van eerlijkheid boven alles.
1: Nadia, als iemand dan naar je toe komt en zegt: jij hebt zo'n lelijke grote teen. Ja, wat zou jij er dan van vinden?
2: Dat weet ik niet.
1: Ja. Nee, ja, het gebeurt ook waarschijnlijk niet. Dus, het maakt allemaal even niet uit. Voor nu moeten wij dus raden wie dat dan is. Mark. Er komen 2 namen ongelooflijk veel binnen in de NPO Luister-app.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik moet ook heel erg lachen erom, want mensen associëren dus vrouw en niet grappig aan deze 2 mensen.
0: Er zijn letterlijk maar 2 namen die massaal binnenkomen.
1: Ja.
0: En inderdaad, iedereen die denkt, oh ja, vrouw niet grappig, dat moeten dan deze 2 zijn.
1: Ja. Gaan we eerst voor die ene waarvan...
0: Nou, ik zie haar niet per se in een nachtclub in Amsterdam, maar is het Claudia de Breij?
2: Nee, ik denk ook niet dat Claudia de Breij in een nachtclub in Amsterdam rondloopt.
1: Dan is het waarschijnlijk gewoon deze vrouw in kwestie. Ja, ik vind haar dus wel heel erg grappig.
0: Omdat je binnenkort in een programma of zo met haar zit?
1: Nee, maar je moet altijd ervoor zorgen dat je iedereen te vriend houdt.
0: Dat vind ik precies, ja, zeker, nee, inderdaad.
1: Maar ik weet dat de Vlamingen zijn ook heel erg fan van haar. En het moet er wel zijn.
0: Als een dictator toevallig ook in Hilversum werkt, dan is mijn vriend. Want je moet altijd iedereen te vriend houden. Dat is niet waar. Oké, okay, jij denkt dat het is. Nee.
1: Is het Soendos El Amari?
2: Ja!
0: Wel op zich, zeg maar, voor gewoon letterlijk op dat moment dronken om 3 uur 's nachts. Haar comeback zo van, ja, je hoeft me ook helemaal niet grappig te vinden. Dat is niet
1: per se... Ik had er eigenlijk wel voor dat ze jou ook even ging burnen.
0: Het is niet de meest scherpe comeback, maar ze heeft wel gelijk.
2: Ja, ik vond het ook... Ik had er ook wel iets meer verwacht, maar... Ja, ze is niet heel grappig, dus ja.
0: Je blijft het ook maar volhouden ook gewoon. Laat het maar volhouden.
1: Nou goed.
0: Wie vind jij dan bijvoorbeeld wel heel grappig qua comedian?
1: Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja, ik weet er geen één.
2: Nee. Ja. Nee.
1: Peter Pannekoek misschien?
2: Nee, ook niet.
0: Nou, je moet er één noemen.
1: Sorry, maar Nadia,
0: tot je één grappig die jij grappig vindt, gaan we niet door.
2: Ik
1: heb nog nooit zo'n lange euvel.
2: Ik weet het niet. Ik vind heel veel mensen gewoon helemaal niet zo grappig.
1: Wij vonden jou wel heel erg grappig, Nadia. Dus dankjewel voor je prachtige verhaal. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, joh, ik heb ook echt een fantastische anekdote met een bekend iemand. Deel die dan via de NPO Luister-app. En dan maak je dus kans op zo'n verrassingspakket met allemaal goodies uit het verleden. En de eerste apper, die krijgt dus ook altijd een pakket. En dat was Maaike. Gefeliciteerd.
0: Ja, vind je Marijn Scholten niet leuk?
2: Ja.
1: Zo.
0: Oké, goed, we stoppen dit gewoon. Oké, en jij krijgt, beste Nadia, nog een bonusprijs voor de volgende celebspotsessie. Krijg je een krant met daarin 2 kijkgaten geknipt. Maar de grote vraag is, welke krant mag het worden?
2: De Stentor.
3: Wow! Heb jij ook een celeb in het wild gezien?
4: Geweldig!
3: Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luister-app. Woe!

0: Stil, dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Mark en Mai op de radio. Morgen is het zover, dan is het wereldkampioenschap voetbal afgelopen. En weten of Spanje of Argentinië er met de beker vandoor gaat.
1: Oh my god, ik vind het zo spannend.
0: Ik hoop toch echt wel Spanje.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Ten eerste hoop ik vooral Spanje, omdat Spanje die... Donald Trump haat Spanje. Hij heeft pas geleden ook gezegd, met die armbewegingjes zo erbij. Ja. Zo van, hè?
1: Ja.
0: En Spain. Spain is a terrible country, horrible country, one of the worst countries ever.
1: Ja, maar Spanish, Spanje spreekt zich ook uit over hem. Dus misschien is dat ook wel de reden.
0: Ja, daarin is eigenlijk, en het lijkt mij gewoon een geweldig beeld om Spanje te zien. En dat dan Donald Trump de wereldbeker moet overhandigen. Waarschijnlijk stuurt hij dan JD Vance of een van die andere stinkers. Om dan dus die beker te overhandigen. Maar het lijkt me gewoon zo'n heel.
1: Oh, gaan zij dat echt doen?
0: Dat volgens mij wel. Volgens mij is het idee dat Donald Trump de wereldbeker moet overhandigen.
1: Nee.
0: Samen met die oplichter van een Infantino. Om dat ding te overhandigen.
1: Dat wist ik
0: ook
1: niet.
0: Heerlijk, ik vind gewoon, we moeten gewoon sowieso voor een Europees land zijn. Maar Spanje is ook de enige die gewoon in Europa de Europese waarden handhaaft.
1: Ja, die Europees hebben gewoon, kampioen ook.
0: Precies. Pro-Palestina zijn die ook. En die hebben gewoon, ik vind het heerlijk als Donald Trump daar dan staat.
1: Ja.
0: Dat vind ik heerlijk.
1: Wij morgen gewoon niet het WK kijken in een Spaans tapasrestaurant?
0: Ja.
1: Lekker de pinchos.
0: Ja. Morgen mai op locatie bij La Cubanita.
1: Oh. Nee, die niet. Ja. Sorry, maar dat kan echt niet. Dat is gewoon, ja, oké, ze zeggen dat het Spaans is en het tapas is, maar dat mag echt niet. Dat moet gewoon echt.
0: We kunnen morgen wel even bellen met een Spaans restaurant of zo, om even te kijken hoe het is.
1: Ja, hoe de sfeer erbij hangt.
0: Want dan bellen met een tapas restaurant en dan van zeggen, hi, goedemiddag met 3FM. Ten eerste, bent u bekend met ons concept? We draaien muziek. Ja, om te delen.
1: Nee, dat moeten we wel gewoon.
0: Om te delen, ook, ja. Maar goed, ja, maar jij hoopt ook dat Spanje wint dat dus.
1: Ja.
0: Maar wat heb jij dan tegen Messi, behalve dat hij een inteeltkop heeft?
1: Nou, gewoon, ik vind hem gewoon arrogant. Ja. Ik weet niet, zeg maar, mijn gedachte over Messi is zo gekeerd.
0: Maar mag je niet eerst arrogant zijn als je de beste Messi, voetballer bent?
1: Nou, maar je hebt Messi en Ronaldo. Dat was altijd de eeuwige discussie. En toen dacht ik bij mezelf, ja, Messi is lekker bescheiden. Ik vind hem gewoon top. Maar nu heb ik in één keer zoveel meer respect gekregen voor Ronaldo. Dat is gewoon zo'n veel meer sympathieke guy. Dus ja... Ook na 20 jaar voetbal, zo'n profvoetballer, kun je dan in één keer toch denken: nee, ik mag jou niet meer. Het is klaar, de verkering is over.
0: Dus eigenlijk wil je zeggen, als je gewoon een ranking pakt van beste voetballers alle tijden, dan op nummer 1 Ronaldo.
1: Nee, Haaland.
0: En dan Cristiano Ronaldo.
1: Daarna Bellingham.
0: Bellingham.
1: En daarna Jamal.
0: Ja.
1: En dan komt daarna Ronaldo, denk ik.
0: En dan komt
1: helemaal onderaan Messi.
0: Dan komt Peter van Vossen. En dan komt Fred Grim. En dan daarna komt Messi in jouw optiek.
1: Ja.
0: Oké, dames en heren. Voor meer voetbalanalyses moet u Mai voorbij volgen op Instagram.
1: Dat en morgen, vanaf morgen kan dus ook Shakira eindelijk weer met pensioen.
0: Ja, zeker. Dan is
1: klaar,
0: die WK
1: met die
0: hit ook weer klaar. Ja,
1: ja.
0: Ja, nou ja,
1: dat was wel een leuk liedje.
0: Zullen we het de komende 12 weken nog horen, denk ik. Maar die inderdaad. Shakira en Burna Boy. Oh.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun.
8: Voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Gamma! Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl.

0: Nacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: het is 21 graden vandaag.
1: Ik kan
0: het
1: zeggen, dat klopt helemaal niet. Blink 182 en All the Small Things komt eraan. En ook Lord met Royals.
0: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. 3FM.
3: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is nog gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs...

0: merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Lord and Royals. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Blink wanneer die toe komt eraan. All the small things en ja, ja, sorry papi.
1: Wat van, is dat?
0: Sorry papi. Van Topic en Becky G.
1: Oh, nice.
0: Ja, ja, ja. Maar eerst gaan we het denk echt wel oprecht. Als je denkt dat je alles muzikaal al eens hebt gehoord. Als je denkt, nou, stel je bent wat ouder. Je hebt de jaren 90 meegemaakt met de Mosselman. Dat je denkt, nou, erger dan dat gaat het niet worden. Nou, het is niet per se erger. Het is gewoon unieker dan dat. Ik ben heel erg benieuwd, Mai, wat je voor ons
1: in petto hebt. Ja, namelijk een nieuwe favoriete artiest. En zijn naam is Fred. Fred met DT. Met het nummer Appeltje Water. En achter Fred schuilt David Bouwman. Niet zo'n sexy naam, dus daarom heeft hij er Fred met DT van gemaakt.
0: Dat is echt super sexy nou.
1: Maar David Bouwman zou je misschien nog kunnen kennen als Boer Harm. Kun je er wat van laten horen, man?
0: Oh, cool.
1: En dat was namelijk Brommerskieken. Dat was een hitje. En dan had hij dus een masker op zijn hoofd en dan zat hij op een brommer. En dan ging hij dan Brommerskieken.
0: Je weet het wel te verkopen, Mai.
1: Ja, nee, maar dat was ook echt zijn act. Dus,
0: Boer Harm en Brommerskieken.
2: Ga

0: Nou, de tractor staat inmiddels gewoon in de garage en ook zijn masker is af. Dus hij gaat een hele nieuwe muzikale koers.
1: Ik was begrepen dat Spinvis binnenkort een cover opnemen van Brommers Kieken. Die is zo onder de indruk.
0: Zou ik wel echt heel interessant vinden. Wel een leuke dit. Misschien even door AI laten doen, Mark.
1: Spinvis featuring broer Poorm. Ja, lijkt me leuk.
0: Maar goed, net Fabiejo dit, want hij klinkt echt als een soort van jonge versie van Fabiejo. Dit is Fred met DT.
2: Damn, Fred.
0: Precies. Dit is Albertje Water.

0: Zaterdagmiddag, Mark en Mai hoor je op de radio. We zijn zo langzamerhand de komende 40 minuten aan het bewegen richting het einde van deze uitzending, om daarna vervolgens volledig over te schakelen.
1: Naar Anan. Anan zit voor Joeri Leeflang.
0: Ah. Ja.
1: Zeker, zeker.
0: Met een verlanglijst.
1: Precies. Jongens, even allemaal applaus voor Mark van der Molen.
0: Oh, ik doe gewoon mee.
1: Even applaus, want het is zover.
0: Waarom eigenlijk?
1: Mark gaat niet meer verhuizen. Nee, Mark is verhuisd.
0: Yes.
1: Nog een applaus.
0: Dankjewel.
1: Weken, maandenlang hebben we moeten aanhoren dat jij gaat verhuizen.
0: Ja, maar dat heb je met een nieuwbouwwoning.
1: Zowaar een jaar, een stuk of twee. Maar nee, het is gebeurd.
0: Ja, dat is een beetje natuurlijk met een nieuwbouwwoning. Dat hoor je wel vaker, dat wij dat in onze omgeving ook.
1: Hoe
0: wij
1: is
0: dacht,
1: het?
0: Wij dachten, dat gaat ons niet overkomen, dat zo'n nieuwbouwwoning 7 maanden wordt vertraagd.
1: Ja.
0: Alleen als je dan zegt, dat gaat ons niet overkomen, dan kom je erachter, daar heb je geen invloed op.
1: Nee.
0: Want ik ben niet zelf de steen aan het leggen, de leiding aan het graven. Dus dat zou eigenlijk in november worden opgeleverd. We hadden al de sleutel sinds mei. Alleen we hadden wel een beetje zoiets van, we zitten in een huurhuis, we hebben geen druk. Andere mensen moesten hun koophuis uit die ze verkocht hadden. En wij dachten, we gaan niet in een half af huis wonen, want ik ken mezelf, ik ken mijn vriendin. Als wij dan
1: gebeurt er niks meer.
0: Als wij dan zeggen, nou, we doen de plinten wel eenmaal als we er wonen, dan komen er nooit plinten.
1: Luister, dat is onze huis momenteel. Dat is gewoon, ja, het is zeg maar
0: zo'n bouwproject nog,
1: 95%
0: toch?
1: Af.
0: Ja.
1: Maar gewoon de details, de puntjes op de i, die zijn nog ergens.
0: Je hebt alles behalve de wc.
1: Ja. Nee. ik pis niet zeg maar in de grond in de tuin. Dat is niet zo. Maar
0: nee,
1: het is wel echt bijna af. Maar gewoon details, die missen nog een beetje. Maar los ervan, Mark, hoe gaat het met jullie? Jullie zijn nog bij elkaar? Want ik weet, een verhuizing, dat kan wel tot een scheiding leiden.
0: Zeker nog, ik las dus dat een uitvaart, of het overlijden van een geliefde, of de uitvaart bijwonen, is minder stressvol voor het lichaam dan verhuizen. Dus zeg maar, je kijkt liever naar de kist dan wat je erin woont. Zeg maar, want de verhuizing is nog veel erger. Maar we zitten wel goed eigenlijk.
1: Ja?
0: Het is verbazingwekkend. We hadden dus opdracht zelf van de verhuizing. Dacht ik al, nou, dit wordt best wel, het kan een lastige dag worden qua ruzies en discussies.
1: Ja.
0: Maar gelukkig hadden we twee mensen die we hadden ingehuurd voor. Je hebt al zo'n studentenverhuisbedrijf.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja,
1: We betalen al toch zoveel, dus why not?
0: Ik dacht, maar dat is dan nog een druppel op een gloeiende plaat met een hypotheek. Toen dacht ik, hoe gaan deze gasten eruit zien? Maar die kwamen binnen, 21 jaar, echt ripped. Gewoon zeg maar tienerversies of 20 van Arnold Schwarzenegger.
1: Ja.
0: Nou, die kwamen dingen, die kwamen die green neck naar beneden tillen. Dat ik denk, jij moet echt meedoen aan een soort World Strongest Man wedstrijd. Ja. Niet normaal.
1: Heb je nog een beetje geholpen ook met deze mensen?
0: Hoezo? Waarom zou ik dat doen?
1: Ja,
0: nou,
1: je gaat toch niet. Kijk, je betaalt die mensen, zij helpen jou.
0: Dat was de enige discussie die we hebben gehad. En daar valt eigenlijk voor beide kanten wat te zeggen. Alleen,
1: wat was deze discussie?
0: De discussie was een beetje, dat is de enige ruzie die we hebben gehad tijdens de verhuizing, is dat mijn vriendin, die was met die jongens aan het meehelpen. Met ook op zich de logische gedachte van, als ik meehelp, gaat het sneller, kost het minder geld, want ze gingen achteraf berekenen hoe lang het duurde.
1: Oh, ja.
0: En dan zit je dus eerder in een nieuw huis, en dan kunnen we de rest van de dag kunnen we gewoon, ze begonnen al om 9:30 ochtends.
1: Ja.
0: Alleen, terwijl mijn vriendin aan het tillen was, zat ik aan een cappuccino.
1: Oké, en wat vond jouw vriendin ervan?
0: Ja, die zei, welkom eens even van je luie reet af.
1: En wat was jouw gedachte erachter dat je een cappuccino ging drinken naar twee jongens van 21 jaar die dus jouw green egg naar beneden
0: tillen? Ik ben echt geen slavendrijver. Dus niet dat ik daar met een soort van zweep zit. Maar ik heb wel zoiets van, je betaalt ervoor, dus dan ga ik gewoon lekker zitten.
1: Nou, dan ben ik heel erg benieuwd naar onze luisteraar. Wat vindt onze luisteraar hiervan?
0: Hoezo?
1: Ben jij team? Jennifer, die vindt dat je gewoon moet meehelpen met mensen die dus jouw verhuisdoos naar beneden tillen.
0: Okay, dus
1: of ben je Mark die denkt, ik betaal hiervoor, dus ik ga gewoon toekijken hoe deze mensen voor mij doos naar beneden tillen.
0: Dit wordt natuurlijk weer de roast of Mark. Dat weet ik nu al in de appje luisteren heb. Kijk, ik moet wel zeggen, mijn vriendin was zeg maar niet allemaal dingen door de trappen gaat naar beneden aan tillen. Want had ook een verhuislift. Maar zij dacht dan gewoon, sympathiek als dat ze is, dacht ze van, ze staan nu bij het raam, maar er staat ook nog een heel zwaar wasrek, staat in de slaapkamer. Til ik die even uit de slaapkamer naar ze toe, dan kunnen zij het die verhuislift doen.
1: Ja.
0: Maar het zal je dan ook niks verbazen. Zelfs dat was voor mij te zwaar. Qua werk.
1: Je hebt echt niks gedaan voor je huis. Echt niet. Ja, je hebt betaald. Maar voor de rest heb je...
0: Nou, ik heb wel één ding gedaan. Dat moet ik wel even zeggen. Want dat kan dit verhaal nog een klein beetje kantelen. Qua sympathie. Al is het maar 2%. Ik ben wel voor deze gasten gewoon naar de supermarkt gelopen. Naar de Spar. En ik heb gezegd van, jongens, alles wat je wil.
1: Maar luister,
0: broodje gezond, broodje kaas. Ik heb 6 Red Bull Zero afgerekend. Uiteindelijk was ik €28 kwijt om voor deze jongens lunch te halen. Dus ik heb het uiteindelijk gewoon maar weer door flappen te gooien heb ik het gedaan. Maar ik vind dus wel gewoon, weet je hoeveel het kost? Wil je het weten? Hoeveel het kost deze verhuizing?
1: Ja.
0: Want in eerste instantie was de schatting die je dan krijgt, de opgave was 500 nog iets. En toen dacht ik, nou, dat is top. Uiteindelijk met de hoeveelheid en het gewicht en ook vooral de lengte dat ze mee bezig zijn geweest om ook in het nieuwe huis weer neer te zetten, was het 830 euro.
1: Ja.
0: Ja, 830 euro.
1: Je kan ook gewoon zelf tillen. Het scheelt je ook weer 830 euro. Kun je dus klopt. Ook weer een hele mooie ding
0: van kopen. Heb je mij gezien? Ik heb de motoriek van een bushok. Ik heb de spierkracht van een peuter. En we hadden een trappengat 3 hoog. Ga ik niet doen.
1: Nou goed, ik zie de app al binnenstromen. Het neigt meer naar je vriendin.
0: Ik heb het idee dat alle vrouwen team Jennifer zijn en alle mannen team Mark. Van
1: nog
0: je betaalt
1: even kort
0: ervoor.
1: Samenvatten. Wat was nou ook weer het verhaal, zeg maar, voor luisterend 3FM?
0: Maar je wil mij gewoon aan de schandpaal nagelen. Het idee is, we hebben 2 verhuizers hadden ingehuurd. 8 studentenverhuisbedrijf. 3 hoog, jaren 30 woning, verhuislift. En dat heeft dus 800 euro gekost. En mijn vriendin was gewoon super sympathiek. Als dat ze eerst was aan het meehelpen. En ik zat aan een cappuccinootje te roeren.
1: Toe te kijken.
0: Ja, ik had ook nog een lekker jodenkoekje erbij trouwens.
1: Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: Friends.
1: Mark vertelde net dat hij is verhuisd, eindelijk. Maar dat hij ook een verhuisbedrijf heeft ingehuurd om alle verhuisdozen, zeg maar, naar het nieuwe huis te sjouwen en te tillen. En toen vertelde Mark dus dat hij vond dat hij zoveel geld had betaald dat hij eigenlijk gewoon niks hoeft te doen.
2: Word ik wel even benadrukt, bij verhuisbedrijven ingehuurd denk je meteen aan een team van 12
1: studenten,
2: man.
1: Als
2: studenten verhuisbedrijven. Dit waren twee gasten.
1: Ja, en jouw vriendin vond het echt totale onzin. Die heeft ook gewoon lekker meegeholpen. En zij was een beetje geïrriteerd op jou, dat je dus helemaal niks deed en aan je cappuccinootje zat. Ja. Toe te kijken hoe al die jonge studenten dus voor jou aan het ploeteren waren.
2: En toen achteraf die herberekening kwam, van ja, de indicatie was in eerste instantie, de inschatting was €540. Het werd uiteindelijk meer dan 800. Dat als je dus meehelpt, dan ben je sneller. Maar ik denk niet dat als ik had meegeholpen, dat we ook maar een minuut sneller waren geweest. Maar dat was inderdaad, zij was gewoon echt supergoed bezig. Dat kan ze ook gewoon supergoed. Heel gestructureerd, allemaal dit soort dingen organiseren. Ja. Alleen, ik zat lekker te nippen.
1: Ja, en wij vroegen jou dus, voor wie ben je? Ben je voor team Jennifer, de vriendin van Mark?
2: Ajax Feyenoord hier.
1: Of ben je voor Mark? En toen aan de lijn hebben we dus Meis voor team Jennifer. Hallo Meis.
3: Hallo.
1: Vertel, wat vind jij van Mark's verhaal?
3: Ja, ik vind gewoon, als je gaat verhuizen, sowieso vind ik, je kunt het best zelf doen.
1: Ja, toch? Überhaupt, hè? Dus gewoon geen verhuisbedrijf.
3: Ja, als je ervoor betaalt, help dan mee en ga niet zitten niksen en toekijken.
2: Maar het is niet alsof ik er dan bij zit en dan zeg maar een beetje zo echt zo van, oh, wat zit ik lekker, jongens. Hey, willen jullie ook? Oh nee, dat kan niet, hè? Je bent verhuizen natuurlijk voor mij. Dat is niet hoe ik erbij zit natuurlijk, hè? Ik zit daar wel gewoon, ik zeg maar de, ik trek
1: je zit nog even op je laatste momenten met je bank samen gewoon.
2: Ja, precies.
1: Te genieten van je cappuccinoetje.
2: En bovendien, weet je wat ik overigens ook vind? Want jij zegt dan, een meisje zegt van, ja, weet je, eigenlijk zou ik het gewoon zelf doen. Ik moet zeggen dat ik er best wel trots op ben dat ik niemand heb lastiggevallen om met mij te helpen verhuizen. Want ik heb dus de afgelopen jaren heb ik bij mensen meegeholpen die dan dus zeg maar een huis verkopen met €250.000 overwaarde. Die dan dus een tuin laten aanleggen van 1,5 ton. Die dan vervolgens een bankstel hebben van €5.000. En dan vervolgens zeg maar onderaan de streep zeggen, ja, met een paar honderd euro voor verhuizen, kunnen jullie allemaal komen helpen op jullie vrije zaterdag?
1: Ik hoor veel frustratie van jou, Mark.
2: Ja, en dan ben ik dus heel trots dat ik niemand heb lastiggevallen ermee. Dan denk ik, als je dat allemaal kan betalen, dan kun je ook even een paar honderd euro voor een paar verhuizertjes doen. Doei, tabé. Misschien ben ik een asociale vriend, maar ik vind het onzin.
1: Mark, we werken ook in het weekend, dus je gaat sowieso niet meer in het weekend de mensen helpen met verhuizen.
2: Dat is
1: dat
2: een zegen,
1: af en
2: toe, dat je dus op dit soort.
1: Maar goed, Jonathan, jij bent het eigenlijk met Mark eens.
4: Ja, grotendeels wel. Als zij al hebt besloten om dat geld uit te geven, waarom zou je voor dat bedrag, wat je al aan hun hebt besteed, effort plegen? Ja. Kijk, intentievol wat doen, prima, weet je. Maar als je al zoveel, 800, nog wat, €900 betaald uiteindelijk, waarom zou je dan meegenomen met doosjes jouw week voor wat?
1: Ja.
4: Ik vergelijk het met als je naar een restaurant gaat, dan ga je ook niet voor je laten koken. Als je al betaald hebt voor uit eten gaan.
2: Ja, dan is het, zal ik even in de keuken mijn eitje bakken?
4: Ja, het is een heel raar voorbeeld misschien. Maar ik bedoel, je doet bewust...
1: Je betaalt voor service.
2: Weet je wat het vooral denk ik is? Weet je waar het vooral het verschil een beetje in zit? Als je dus zegt van, joh, hey, ik huur jou in voor een bepaalde dienst die ik niet zelf kan, dan ga ik ook, laat ik het over aan de expert. Alleen dit is natuurlijk gewoon een soort van, gewoon simpelweg gewoon krachtwerk. Zo van, oké, we tillen met z'n allen en jij tilt en ik til en iedereen kan tillen, want allemaal hebben we armen grotendeels. Dus we zien dat daar het een beetje in zit. Als je natuurlijk iemand laat komen van, hey, wil je eventjes een gietvloer leggen, dan ga je niet zeggen van, hey, kun jij even meehelpen
1: maar,
2: me leggen.
1: Jonathan, je zei grotendeels eens. Is er dan toch één klein dingetje wat je dan toch...
4: Een deel bij dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen, dat ik dan stil ga zitten en naar werk ga kijken. Maar wat ik zou het zelf niet.
2: Ja,
4: maar ik snap wel, als je zelf voor betaald hebt. Ik bedoel, waarom zou je dan moeilijk lopen doen van, hé, ik ga alsnog.
1: Maar Jonathan, je zegt eigenlijk wel dat als jij het was, had je wel gewoon meegeholpen.
4: Nou, ik heb verhuizing altijd zelf gedaan.
1: Kijk eens.
2: Ja, kijk.
4: Okay. Ja, maar ik weet je, het is moeilijk. Ik kan niet één kant kiezen. Ik bedoel, er zit in beide kanten wel een waarheid.
2: Ja, dat is hem ook inderdaad. Ja, maar dat is alleen dan weer niet sappig genoeg voor de radio, hè.
4: Oh ja, sorry. Ik ben een... Ja.
2: Nee hoor, dankjewel.
1: Conclusie, Mark is lui gewoon.
2: Ja, inderdaad, ik ben lui inderdaad. Maar het was...
4: Ja, dat klopt.
1: Maar hij is verhuisd, jongens. Ja!
4: Gefeliciteerd.

0: zijn er maar drie of zo.
1: Nou, ook de lokale omroepen, Mai.
0: Oh ja.
1: RTW-FM. 105.8 FM in de ether en 103.4 op de kabel. En bel gerust 0818-610379. Ja, hé. Hey. Zometeen hier zo een heel fijn meerstemmig liedje in Koren op de Molen, waarin ik, Mark van de Molen, een meerstemmig liedje draai met koortjes erin. De man heeft volgens mij vanavond, zoals de show, hè?
0: Ja, arena. 3 dagen in Amsterdam.
1: Een prachtig meerstemmig liedje zometeen van The Weeknd, maar niet in zijn eentje.

0: Ik hou dus van meerstemmige liedjes. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Behalve op een kringverjaardag, maar dat heeft niks met zingen te maken. Denk aan de Kelly Family, denk aan de Polyphonic Spree. Denk aan eigenlijk alles en iedereen die bij elkaar zijn. Vond ook, weet je, oh, Lady Gaga en Bradley Cooper. Oh, dat vond ik zo'n goede film.
1: Shallow,
0: lekker samen zingen, ach, wat fijn. Maar ook bijvoorbeeld Agda de Munnik. Kan ik ook heel, vind ik ook heerlijk, omdat die gewoon meerstemmig zingen. Als het avond is van Suzanne Freek, vind ik even de beste liedje ooit gemaakt. Omdat het dus meerstemmig is. Het maakt me niet uit, weet je wel. Al zou het, al is het een of ander Russisch propagandakoor. Als het meerstemmig is, ik hou ervan. Maakt me niet uit wat de boodschap is. En in dit geval is het een hele hitsige boodschap. Eigenlijk zou het ook niet misstaan in het ministerie van Zwoele Zaken. Het muziekitem wat Mai op een zondag heeft. Deze man heeft vanavond zijn laatste show in de arena. Sorry, ik moet even slikken. Speeksel. Vanavond slaat... Vanavond heeft hij de laatste show in Arena, The Weeknd. En hij heeft ooit een track gemaakt waarvan ik vind dat dat een wereldhit moet worden. Een wereldhit op de wereld, maar ook ver naar buiten in het universum. Een geweldig nummer. En het heeft niks gedaan en ik vind het schandalig.
1: Wat? Echt een gemiste kans dan, toch?
0: Dit is zo jammer. Lana Del Rey samen met The Weeknd. En het ongelooflijk broeierige Lust for Life.

0: Oh yeah. Lana Del Rey in The Weeknd. Een meerstemmig liedje, iedere zaterdag in Lust for Life. Dit had een wereldhit moeten worden, is het overigens niet geworden. Ondanks mijn onaflatende steun.
1: Morgen een zwoel liedje.
0: Ja, nou, dit was ook wel zwoel, toch? Dat had eigenlijk ook wel ingepast.
1: Zeker.
0: Maar goed, ja. Die voor jou is misschien dan weer niet meerstemmig. Zometeen is hier met de verlanglijst.
1: Anan.
0: Anan Verboom.
1: Vorige week was Bente de nummer 1. Wie is dat vandaag?
0: Dat ga je horen in de verlanglijst. En wij zijn er morgen weer om 1 uur. Je
1: yes.
0: Hebt je hoofdtelefoon nog op mij?
1: Ja, ik weet het, okay. Ja.
0: Dan is dit Sigma. Nobody to love.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon kozijnen.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: AllSafe
16: geeft ruimte.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elk.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon kozijnen.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: AllSafe
16: geeft ruimte.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen.

0: samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: 3FM. Goedemiddag, 4 uur zometeen de verlanglijst. Wat staat er op nummer 1? Je gaat erachter komen. Eerst het nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. Daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. En niet heel veel files gemeld. 2 langer dan 10 minuten. Die neem ik even met je door. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Lagensveen. 7 minuten door wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar dicht. En eentje dan nog. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Doe je 10 minuutjes langer over, komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht.
10: 3FM.
11: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Youfone.

0: de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struinlangs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.

0: dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.

Goedemiddag, zaterdagmiddag, 4:06. Het is 3FM waar je naar luistert met de verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou kunnen grote hits zijn, kunnen opkomende artiesten zijn. Iets waar jij heel erg veel zin in hebt, iets waar je in gelooft en wat die lijst in moet komen volgens jou. Kan je elke week op stemmen via 3FM.nl. Is ook deze week weer heel erg veel gedaan. En dit zijn de 39 beste platen van deze week volgens jou. En laten we heel eventjes terugkijken naar vorige week, wat er toen in de top 3 stond. Dat waren deze liedjes. 3.

0: Je hebt er vorige week op gestemd voor de nummer 1, Bente. En 3, 2, 1 was de nummer 1. Mede dankzij Loek, Eva, Richard, Hanny, Lara, Jorik, Jesse en Feline. Jij kan deze week ook nog steeds stemmen op jouw favoriete opties voor de lijst van volgende week. Doe je via 3fm.nl. Eén van de stemmers voor vandaag, dat is Kitty. Kitty, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jij hebt heel veel leuke liedjes uitgekozen. Ik ben sowieso wel benieuwd, op basis waarvan vind jij een liedje nou een goed liedje?
1: Ja, eigenlijk moet het me gewoon pakken. Dus vaak hoor ik het wel een beetje bij jullie op de radio voorbij komen in de auto. En dan denk ik van, oh, dit klinkt echt wel tof. En dan ga ik soms wel even naar de verlanglijst van de week ervoor. En dan denk ik, dat was het. En dan zet ik hem erop.
0: Nou, wat lekker. En hoe zit jij dan in de auto?
1: Meestal meezingend. Ik rijd heel veel auto, ik werk in het thuiszorg. Dus ik pak steeds kleine stukjes radio mee.
0: Oh, wat goed.
1: Bij jullie.
0: Kleine momentjes om even vrolijk te worden.
1: Nou ja, precies. Dat.
0: Oh, wat goed zeg. Hey, jouw lijstje. Ik heb even een paar liedjes erbij gepakt. Ik zie bijvoorbeeld Olivia Rodrigo zie ik staan. Stupid Song. Ik zie Bruno Mars staan. All My Soul. Ik zie Sayana Sparrow. Ben ik even benieuwd. Sayana Sparrow. Wat heb je daar specifiek mee?
1: Ik heb eerst een nummer van haar. Die grote hit vond ik wel oké. Maar dit nummer vind ik gewoon heel lekker nummer. Lekker zomers, lekker leuke tekst. Ik vind het echt een tof nummer.
0: Nou, wat leuk zeg. En als ik dan deze artiesten zo even erbij pak, hè? Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Sayana Sparrow. Wat zou dan die absolute nummer 1 moeten zijn volgens jou?
1: Ja, voor mij nou Bruno Mars. Maar daar kom ik een paar weken geleden ben geweest. Dus dat houdt nog in mijn hoofd.
0: Hoe was dat?
1: Ja, wel echt tof. Hij is echt heel erg goed. Hij was echt heel goed.
0: Was er een moment in de show wat je heel specifiek is bijgebleven?
1: Oef. Ik denk toch het openingsnummer, dat Risk It All. Dat je denkt van, god, die man kan inderdaad zingen en meer. Maar
0: ja, wat goed.
1: Het was echt heel tof.
0: Of het de nummer 1 gaat worden, daar gaan we achter komen. Zometeen in de lijst. Maar Sayana Sparrow, die kan je vinden op nummer 39. Bij deze al.
1: Hey, top.
0: Mag ik jou hartelijk danken voor het stemmen?
1: Ja, dat graag gedaan.
0: En geniet ervan, hè. Sayana Sparrow, nummer 39 in de lijst. Material Lover.

Heights en Hanging Out to Dry op nummer 38. Vorige week ook al, dus die bungelt daar een beetje. Als je daar niet op stemt via 3fm.nl, dan kan het zijn dat dit de laatste keer is dat je hem hebt gehoord in de verlanglijst. Dus even stemmen als je hem leuk vindt. 3fm.nl. Daarover gesproken, er zijn sowieso best wel wat liedjes die de lijst ook weer moeten verlaten. Want ja, er komen liedjes in, er gaan liedjes uit. En deze week gaat het over deze 5 tracks. Onder andere Elizabeth Taylor, Taylor Swift. En wat dacht je van Idali, Ronnie Flex, Frenna, Populair? Oh, jij krijgt zoveel aandacht, je bent populair.

5 weken voor Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Tracks van de lijst af betekent ook weer 5 nieuwe. En die ga je horen hier in de lijst, in de verlanglijst op 3FM. Onder andere deze is nieuw van Gracie Abrams. Look at My Life staat op nummer 37.

0: Rihanna hoorde je bij 3FM. Het is maar goed dat zij niet zomaar luistert naar adviezen. Hey, anders hadden we die track misschien wel helemaal niet gehad ook. Het is een bewerking op Insomnia van Faithless. Maar nou moet je weten, zij kreeg echt een behoorlijk stevig advies van de nummer 1 DJ van de wereld, David Guetta. Die was echt duidelijk. Doe het vooral niet.
1: Guys, we can finish this idea and we can enjoy it. We were like having a blast. I'm like, but I'm just letting you know that this will most likely not get cleared. Guetta was telling me, he's like, I would not recommend doing that. Like, because it's like so, it's like an iconic, like a religious experience for us. It's like one of the top songs. Like, we don't touch that song.
0: Hij zei, het is een veel te unieke plaat. Daar moet je gewoon van afblijven. Kijk, en dat is waarom David Guetta dus niet in de lijst staat nu. MBB Rexha wel. Je hoorde haar met New Religion op nummer 35 in de verlanglijst van deze week. De lijst met de grootste hits, de nieuwste muziek, allemaal gekozen door jou. Jij kan het laten weten op 3fm.nl. En deze staan er ook in. Nummer 35, The Haunted Youth, Forget Me.

Hier. Zaterdagmiddag de verlanglijst op 3FM met Cameron Whitcomb. Je hoorde Kingdom of Fear op nummer 33 in de lijst. Het leuke van zo'n hitlijst vind ik altijd. Je hebt dus platen die gaan erin, nieuwe muziek. Je hebt ook platen die komen eruit. Hè, die worden er weer uitgestemd door jou. Dat kan je doen via 3FM.nl. Maar je hebt dus nog een keuze. Platen die er opnieuw in komen. En dat geldt voor deze van Self-Aware. Afgelopen april scoorden ze van Temper City met dit liedje Self-Aware. Een hit. Heeft het 4 weken volgehouden. Nou, moest er weer uit, maar staat er nu dus weer in op 32. Self-Aware.

Sonmieu bij 3FM en Dark Before the Dawn in de verlanglijst op nummer 31. Veel nieuwe binnenkomers achter elkaar. Nummer 30 namelijk ook, de mannen van Nothing But Thieves. Die hebben een nieuwe, Stray Dogs. Ja, ik wil even zeggen, als je in de auto zit, doe je gordel even goed vast. En anders als je gaat hardlopen, dit is je moment, want je gaat even los. Met Nothing

Zaterdagmiddag. Je luistert 3FM met mij, Anan, en de Verlanglijst. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt, mocht je weekend hebben. Of een mooie weekendwerkdag. Je hoort op nummer 29 net Roxanne Hazes, Tranen in de Gift Shop.

20. De meest democratische hitlijst van Nederland. Omdat jij bepaalt wat daarin komt te staan en de hoogte ervan. Ben je het er niet mee eens of wil je juist iets anders die lijst inkrijgen? Dan stem je erop via 3fm.nl. En wie weet is jouw favoriet zometeen wel de nummer 1. Zometeen, na 5 uur, gaan we verder met de lijst. Onder andere met deze. Magnetic ga je horen. En wat ik al zeg, 3fm.nl, breng je stem uit. En dan maak je ook nog eens kans op een Bluetooth speaker. Die kan dan van jou zijn.

0: bankherkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
0: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kansen op een eigen huis

0: nu al zin in morgen.
1: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is wel gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers.
6: Vergroot je kans op een eigen huis

0: nu al zin in morgen.
1: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is wel gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
2: 3FM. Bijna 5 uur. Zometeen gaan we verder met de verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou gekozen. Eerst krijg je het laatste nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan heb ik nog de 3 verkeersinformatie voor je van de ANWB. 3 meldingen langer dan 10 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht Centrum, 20 minuten. De A28 Amersfoort richting Utrecht op de verbindingsweg tussen de A28 Amersfoort en de A27 richting Breda, ook nog 10 minuten. En de A50, de laatste Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein, doe je 35 minuten langer over en dat komt daar door een ongeluk.
4: 3FM.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: 3FM. Anan Verboom.
3: Hey, goedemiddag. 4 minuten over 5. En we gaan door met de verlanglijst. De 39 beste platen gekozen volgens jou. Je kon erop stemmen. Met nu de Bauza. 26.

0: Gucci-discounter.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

FM.

is voor Bakermat. De Verlanglijst. Samen met Rani, je hoorde I Love Life in De Verlanglijst. Hey, goedemiddag, ik ben Anan. Vandaag op de plek van Jury met De Verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou. En dat kunnen hits zijn die je altijd maar blijft meezingen. Het kan ook nieuw opkomend talent zijn als jij er heel erg in gelooft. En met jou nog een hele hoop mensen. Je kan ze verzamelen om allemaal massaal te stemmen via 3fm.nl. En haalt hij dan de meeste stemmen, dan komt hij dus de lijst in. En het kan dus ook zomaar zijn dat jouw favoriete lijst uit wordt gestemd als je er niet op stemt. Dus je weet wat je te doen staat dit weekend weer voor volgende week. Afgelopen week was Bente de nummer 1 met haar track 3-2-1. Is dat weer zo? Ga je horen voor 7 uur, dan kom je erachter wat de nummer 1 van deze week is. Eerst door met nummer 24 in de lijst, Alex Warren, Fever Dream. Die zakt wel 4 plekken ten opzichte van vorige week, maar die blijft het alsnog goed volhouden. Dus wat dat betreft, dat gaat nog steeds de goede kant op. Is met 18 weken een van de tracks die er het langst in staat op dit moment. Alex Warren op 24 in de verlanglijst, Fever Dream.

Boys bij 3FM. Zakt één plekje ten opzichte van vorige week. En komen nu uit op plekje 22. Blindsided hoorde je bij 3FM. Hey, goedemiddag, het is zaterdagmiddag. Het is Anan op de plek van Jury vandaag met de verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou, jij kan erop stemmen. Doe je via 3FM.nl mocht je zoiets hebben van... Nou, maar dit kan niet zo laag in die lijst staan, dat moet een stukje omhoog. Of misschien heb je überhaupt wel een nieuwe suggestie. 3FM.nl, daar kan je het achterlaten. Vanavond trouwens nog heel eventjes over die Wonan Boys die je net hoorde. Vanavond staan die dus op Zwarte Cross. Ik kan nu al niet wachten op de beelden die je dan op TikTok voorbij gaat zien komen. En Instagram en zo. Ik ben daar zo benieuwd naar. Die kunnen zo losgaan volgens mij. Dus op Zwarte Cross word je al vies. Maar ik denk dat ze nu echt allemaal vies kunnen worden daar. Moet mooi zijn. Door dan met die lijst. Want dit is helemaal wat anders. Maar ook ontzettend goed. Martin Garrix en Ed Sheeran. Een samenwerking die ik persoonlijk nooit had zien aankomen. Zij zelf, nou wel, 13 jaar geleden. Maar ze hebben er ongelooflijk lang op moeten wachten. Maar nu is het zover. En hij wordt gelijk al geliefd door onder andere Julian, Manouk, Egbert, Mo, Lotte en Michael. Die hebben erop gestemd. Julia, die stemde er ook op. Die zegt, normaal ben ik niet zo van de EDM-muziek. Maar dit vind ik echt een hele goede track. Nou, daar ben je dus absoluut niet de enige in. Hij staat op plekje 21 in de verlanglijst van 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran met die nieuwe en stiekem toch oude plaat. Repeat It.

de verlanglijst. Teddy Swims, A Breakup in Reverse. Nummer 20 van vandaag. Is veel opgestemd wederom. Onder andere door Maria bijvoorbeeld. Die zegt erover. Was een tijdje een beetje Teddy Swims boel. Alles leek zo op elkaar de laatste tijd. Maar dit liedje heeft me echt verrast. Mooi en rustig. Nou, goed om te horen. En je bent er zeker niet de enige die erop heeft gestemd. Komt ook een mooi appje binnen in de NPO Luisterapp van Esme van Rijswijk. Die zegt, goedemiddag 3FM. Een hele fijne zomervakantie toegewenst aan alle schoolkinderen en juffen en meesters. Misschien weer goed, Esme. Hey, wat fijn dat je erbij bent. En je mag altijd van je laten horen. Sowieso wat je van de muziek vindt. Daar mag je ook op stemmen via 3FM.nl. En ja, je hebt het over die vakantie. Dat klopt. Vandaag heeft officieel heel Nederland zomervakantie. En laten we die dan eventjes aftrappen met de volgende in de lijst, in de verlanglijst. De nummer 19. Die is namelijk voor, ja, ik word hier heel blij van, Hugel en Solto. Mede opgestemd door Nico, Lisa, Arend, Marcel en Eva. En als je

Phoebe Bridgers bij 3FM. Je hoorde Last Boys bij 3FM. In de verlanglijst op nummer 18. Hey, wat fijn dat je erbij bent. Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Ik ben Anand. Ik vermaak je weekend met de fijnste muziek gekozen door jou. Je kon erop stemmen via 3FM.nl. En alles hebben we in een lijst gezet. En de nummer 1, die ga je iets horen zo voor 7 uur hier. Dus ja, wil je weten wat dat is? Vorige keer was het nog Bente met 3-2-1. Blijft die staan of is die gezakt? Ga je zo meteen dus achterkomen. Nu, de nummer 17. Daar staat een track die inmiddels alweer 20 weken in de lijst staat. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En naast dat ze hartstikke lekker gaan in de verlanglijst, gaan ze in het thuisland ook als een raket. Ze hebben daar namelijk het record verbroken van de langst genoteerde nummer 1 hit. Stond in de UK op naam van Bryan Adams met Everything I Do It For You. En nu dus in handen van dit duo, Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In is dit.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. De verlanglijst. Nummer 16 in de verlanglijst. Daar blijft hij staan, dus ja. Moet je nog even op stemmen, wil je hem hoger horen? 3fm.nl, daar kan je dat doen. En dat heeft Henri ook gedaan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik zie best wel wat zangeressen staan in jouw lijstje. Voor we daar naartoe gaan, jij was druk bezig met de tuin, hè, net?
1: Nou, vanochtend.
0: Vanochtend, ja. Nee. Ja, nee, hoe lag die erbij en hoe ligt die erbij?
1: Ik heb een hulstheg en die was iets te uitbundig gegooid. Dus daar heb ik me heerlijk op los kunnen gaan laten.
0: Oh, kon je er nog wel een beetje langs, zeg maar, of was het echt dat je dacht, oh...
1: Best wel, oh.
0: en hoe ga jij dan aan die tuin beginnen? Hoe sta je daar dan in? Is het voor jou een rotklus? Heb je daar zin in? Hoe gaat dat bij jou?
1: Hey, op zich gewoon wel lekker om even los te gaan.
0: Mooi. En mooi weer natuurlijk.
1: Ja, het is nou tenminste weer om iets te doen.
0: Ja, en dan ondertussen nog lekkere muziek in de verlanglijst waar je dus op hebt gestemd. Ik zie Jet van der Steen staan, goed genoeg. Ik zie Bente staan en Vrouwtje. Ben ik benieuwd naar Vrouwtje. Wat heb je met Vrouwtje?
1: Gewoon eigenlijk sinds muziek maakt, gewoon volgen. En naar optredens gaan en dat soort dingen.
0: Oh, wat dan? Je gaat ook naar de optredens toe?
1: Ja.
0: Wat valt je dan op als je daar bent bij die optredens?
1: Passie, energie. Gewoon goede artiest.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste, toch?
1: Ja.
0: En jij hebt erop gestemd via 3fm.nl. Daar ben je absoluut niet de enige in. Dat is ruimschoots gedaan met die nieuwste van er. Zelfs zo goed dat ze op nummer 15 staat in de lijst vandaag.
1: Oh, mooi. En we hopen dat die andere twee ook goed scoren.
0: Vast wel. Ik wou dat ik jou was, Vrouwtje.

Zometeen dan gaan we verder met de lijst, vanaf nummertje 13 weer. En dan gaan we dus toewerken naar die nummer 1. Iets voor 7 uur, dan weet je wat de nummer 1 van deze week is, waar de meeste stemmen op zijn binnengekomen. Maar ik wil even met je terug naar 2024. 2024. Dit liedje, wat ik nu voor je ga draaien, stond toen namelijk op nummer 1. Heeft het volgehouden tot maart 2025. Echt lang, 32 weken stond hij in de lijst. Er kwamen waanzinnig veel stemmen op binnen. En ja, heel eerlijk, het was ook gewoon ongelooflijk goed. Billie Eilish, Birds

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. De nummer 1 uit 2024 stond toen dus 32 weken lang in die verlanglijst. Kan je dus op stemmen, 3fm.nl, dan kan je bepalen welk liedje nu op nummer 1 moet komen te staan. Zometeen dan gaan we verder met die lijst met onder andere... Harry Styles, American Girls, ga je zometeen horen. En wat staat er dus op nummer 1? Is dat nog steeds Bente met 3-2-1? Je komt er zometeen achter, hier bij 3FM.
1: Ster. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
16: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
19: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stewell al vanaf 99 cent. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Creon kozijnen.
23: Oh, oh, oh. Ja, ook
0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
23: 3FM.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Crayon kozijnen.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
26: We werken toe naar de nummer 1.

0: Easy tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
2: 3FM. We werken toe naar de nummer 1 van de verlanglijst. De populairste muziek gekozen door jou. Vorige week was dat Bente, 3-2-1. Of dat deze week nog zo is, hoor je iets voor 7 uur. Eerst krijg je het laatste nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eén file dan nog gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en het Drechttunnel. 3 kilometer doe je 15 minuten langer over. Komt door een defect voertuig. Sterkte daar.
4: 3FM.
5: Avotros.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: Dynamisch contract, dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Goedemiddag, 5 minuten over 6 exact. De verlanglijst onderweg naar de nummer 1. En eerst de mega-hit ga je zo meteen horen. Naar Harry Styles en American Girls.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamische

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoorde je bij 3FM in de verlanglijst op plekje 11 alweer. Betekent dat we richting de top 10 gaan. Maar eerst wil ik je even helpen, want misschien heb je wel zoiets van, ja, kijk, ik hoor het wel dan, al die liedjes in die verlanglijst. Ah, wat moet ik daar toch mee? Ik weet ook niet wat ik er dan in moet stemmen en waar moet mijn keuze er naartoe gaan.
1: Tip voor de verlanglijst.
0: Wil je even helpen? Want eerder heb je namelijk al Jamaican met Jamaican Bam Bam gehoord van Hugel, moet ik zeggen. Staat echt al weken vast op nummer 19. Al 3 weken. Dus ja, die gaat hartstikke lekker. Kunnen we meer van gebruiken, toch? Ik bedoel, het echt warme zomerse weer is nu wel even voorbij. We kunnen het iets koeler aandoen, maar betekent niet dat we die zomerse stemming ineens moeten vergeten. Dus Hugel, die heeft ook weer nieuwe muziek uitgebracht. En nou dacht ik, hoe leuk zou het zijn als deze de verlanglijst in komt? Die ik je nu ga laten horen. Kan je opstemmen? Dat doe je via 3fm.nl. En als we dat nou massaal doen, dan komt hij misschien wel binnen. Zou leuk zijn. En dan heb jij daaraan bijgedragen. En dan maak je ook nog eens kans op een Bluetooth speaker. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen allemaal. Dat hoor je dan. Maar ik dacht, dit is wel even een goeie. Mocht je het nou echt niet weten en mocht je echt zoiets hebben van, waar kan ik nou op stemmen? Wat moet die lijst inkomen? Probeer deze eens. Hugel en Move Into the Sun.

muziek. En jij hebt hem dus naar nummer 9 kunnen stemmen. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb je tickets voor Lowlands? Dan was afgelopen donderdag denk ik wel het moment waarop je even uit kon ademen. En even kan denken, oké, nou kunnen we een plan gaan maken. Het blokkenschema is online gekomen, dus nu kan je gaan puzzelen met de planning. Wie wil ik zien, waar ga ik naartoe? En dan maar hopen dat niet je favoriete artiesten overlappen. Want dan is het even minder leuker. Dan is het geen opluchting meer. Dan wordt het een stressboel. Dat zou ik dan in ieder geval heel snel hebben. De vrouw die ik nu voor je ga draaien, op nummer 8, die heeft aan het langste eind getrokken. Die staat namelijk op het allergrootste podium van Lowlands. De Alpha S10. Zaterdagmiddag dan gaat ze daar de grootste solo festivalshow tot nu toe geven die ze ooit heeft gegeven. Nou, misschien dat ze Oscar en de Wolf ook wel meeneemt. Zou zomaar kunnen, want daarmee heeft ze de nummer 8 te pakken. Seven Sound is dit bij 3.

op de Zwarte Cross. Feestje op mijn graf, je hoorde de opposit. Plekje 7 hebben zij veroverd in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. Omdat jij kan stemmen op jouw favoriete muziek. En het mooie is, het levert je ook nog wat op. Het is niet alleen maar zodat je een liedje de lijst instemt en nou, succes ermee. Nee, je maakt ook nog eens kans op een Bluetooth speaker. Je weet wel. Zo eentje. Spat waterdicht, kan je meenemen op vakantie. Lekker voor als je nog aan zee gaat zitten. Of als het even een minder dagje is en je loopt plotseling ineens in een of andere regenbui. Maakt niet uit, je hebt hem gewoon. En je kan lekker de verlanglijst en al je favoriete muziek blijven luisteren. 3fm.nl, daar kan je je stem uitbrengen. Doe dat, want ja, dan kan het zomaar zijn dat jouw favoriet ook echt op nummer 1 belandt. Of dat nu ook weer zo is. Of Bente met 3-2-1 van afgelopen week verslagen is. Dat ga je zo meteen horen. Want eerst gaan we naar de nummer 6 van deze week. Die is voor megatalent Samber. My body isn't ready. In de verlanglijst op 3FM.

Shakira en Die Die. De verlanglijst. Zijn we aangekomen bij de nummer 3 van de verlanglijst. Maar voor we daar naartoe gaan, misschien wel even leuk om ook te kijken wat er eigenlijk in die lijst staat. De hardste stijger bijvoorbeeld is deze week voor Flair. Door het oog van de nacht gaat ongelooflijk goed. Van 17 in één keer naar 14 doorgeschoven. De snelste daler, die heb je ook altijd. Dat is deze week van The Haunted Youth. Forget Me is van 27 naar 34 gegaan. 7 plaatsen achteruit. Betekent dus dat je daar nog even op kan stemmen, mocht je die te leuk vinden om eruit te laten gaan. 3FM.nl. 15 stuks zijn gemaakt door Nederlanders. En in Drenthe is deze week het allermeest gestemd. Nou, wil ik zo meteen dus met je gaan naar die daadwerkelijke nummer 3. Want Shakira, die stond vorige week nog op nummer 3. Betekent dat er dus een andere nummer 3 is deze week. Eerst even de top 10. 10. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, stond op 10 deze week. Oh, I wish I was a Mr. Morgan. 9. Jet van der Steen, en goed genoeg. Is het goed? 10, Oscar de Wolf, 7 Sound. Als jij me loslaat, laat ik mezelf boven. 7. De Opposites, Feestje op mijn graf. Jij mag je begraven op de dansvloer. 6. Somber, My Body Isn't Ready. Like you, my body isn't ready. 5. Is voor Alex Warren, Passenger.

en Dai Dai. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, volgens mij kan dit wel iets anders worden ingedeeld, ik wil een afspraak met je maken. Als je nu nog stemt via 3fm.nl, dan neem ik je mee en maak je nog kans op een Bluetooth speaker van de verlanglijst. 3fm.nl, daar kan je stemmen. Gaan we ondertussen naar die nieuwe nummer 3. Daar heeft Lotte onder andere op gestemd. Die zegt, ik was bij zijn concert en ik heb nog steeds zieke heimwee. Dus hoop dat hij lekker lang blijft staan, kan ik er lang van blijven genieten. Bruno Mars is de nieuwe nummer 3 in de verlanglijst van deze week. My Soul is dit bij 3FM.

0: 3FM op nummer 2 met Evolution. De verlanglijst. Goedemiddag, zaterdagmiddag. Het is 3FM met de verlanglijst. En we zijn aangekomen bij die felbegeerde plaats voor de nummer 1. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt onder andere gestemd op de verlanglijst.
1: Ja.
0: Wat voor soort liedjes ben jij überhaupt fan van eigenlijk?
1: Mark Ember vind ik heel erg leuk. Ja. Die had ik ook op gestemd. Maar die staat helaas nog niet in.
0: Nee.
1: En Nederlandse muziek, Kaya, Alexander Stewart, Jamie Miller, Matthijs Jolin, Wayne Matthews, Benson Boone.
0: Beetje die gezellige muziek wat dat betreft. Dat je gewoon lekker kan meezingen.
1: Dat is ook wel gezellig, zielig.
0: Nou, wat leuk. Het heeft je wat opgeleverd. Ja. Ik wil je namelijk blij maken met de verlanglijst, het Bluetooth speaker.
1: Oh, wat leuk.
0: En ook nog een button, die komt er ook nog eens bij.
1: Oh, super.
0: Als klein bedankje dat je hebt gestemd via 3FM.nl. Deel dat vooral met iedereen, zodat al die platen die jij erin hebt gestemd ook door veel meer mensen erin worden gestemd. Dan wordt het hopelijk allemaal wat. En die nummer 1...
1: Ja, geloof me, ik doe mijn best.
0: Die is voor jou. Wat is de nummer 1 van deze week in de verlanglijst? Jij mag het zeggen.
1: Dat is
2: Bente
1: met
2: 3-2-1. Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou.

0: van deze week is nog steeds voor Bente 3-2-1, hoorde je. Muzikaal je zaterdagavond in met Vera on Track zometeen. En Wedlag ga je horen.
1: 3FM.

0: Dus lekker toch? Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering. En
7: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
10: Klinkt als een soort spookverhaal.
9: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elk

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 3FM. Hartelijk zaterdagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden.
6: 3FM.
7: Ster.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
9: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met

0: Adviesdiscounter.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Creon kozijnen.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen

kunnen zeggen hardop nu tegen jou. Hartelijk zaterdagavond. Misschien wel de mooiste dag van de week. Het is iets over 7:10. Ik ben benieuwd hoe je gaat dit weekend. Een beetje bijgekomen van de hittegolf van deze week. En nu eindelijk een beetje net als je bedding feels. Feel the rain on your skin. Ook wel lekker. Misschien ben je juist blij dat het WK morgen weer voorbij is. Zodat je vrienden het weer over leuke dingen willen hebben. Weer leuke dingen willen doen. Over leuke dingen willen praten. Of gewoon volop aan het genieten van de zomervakantie. Wat de situatie ook bij je is op deze prachtige zaterdagavond. Ik heb in ieder geval heel veel goede muziek voor je. Een van mijn favorieten van dit moment. Slater komt zo meteen voorbij. Moet je echt gehoord hebben. Een throwback van The Strokes. Popgirlies als Ariana Grande. Chaperone staan voor je klaar. Net als gloednieuwe muziek van Role Model. Nou, Amerikaanse singer-songwriter is al een paar jaar een internetfenomeen met een hele loyale fanbase. Maar hij brak vorig jaar keihard door. Heb je ongetwijfeld gehoord met deze virale track.

When the Wine Runs Out van Role Model. Vorig jaar vast niet ontgaan. En je hebt ongetwijfeld ook wel eens die video's gezien van fans of celebrities als Olivia Rodrigo of Charli XCX die zijn Sally mochten zijn op dat podium. En wie weet staat er op zijn nieuwe album ook wel zo'n hit met viral potentie. Op 7 augustus breekt hij zijn derde album uit. Chuck Timely en The Hourglass. Waar deze banger in ieder geval op staat, die hoort hem nu op 3FM. High Hopes 3000. Role Model op 3FM.

21 Pilots. Ik krijg een appje via de NPO Luister-app van Amy. Ze zegt Trackpad op de zaterdagavond is zo goed. Je hoort ook nog nieuwe muziek van Role Model. Ik ben heel erg benieuwd welk liedje bij jou op repeat staat deze zomer. Als je nu het gevoel van de zomer, we zijn aardig onderweg, zou vangen, dat het misschien zo'n Bauza is, Magnetic, de liedjes die je veel op de radio hoort. Maar wat is een nummer waarvan je denkt, ja, die ga ik voor altijd associëren met de zomer van 2026? Wat zou volgens jou de zomerhit van het jaar moeten zijn? Kun je me natuurlijk even laten weten via de NPO Luister-app. Wie al lang en breed weet wat haar ultieme alternatieve zomerhit van 2026 is 3FM-talent Jet van der Steen.

0: talent Jet van der Steen. Dit is haar zomerhit.
1: Wat mij betreft is de alternatieve zomerhit van 2026 Dance van Sleder. Hij kwam al 5-6 maanden geleden uit en in de winter. Maar ik vind het echt de zomertrack. Ik vind het niet normaal. Alle keuzes vind ik vet. Alle sounds vind ik vet. Alle melodieën vind ik vet. En hij heeft gewoon een intro van een minuut. Een minuut. Dat is toch waanzinnig. En er gebeurt zoveel. Je kan het eigenlijk niet eens een intro noemen. Maar instrumentaal stuk van een minuut. Ik vind dat jullie deze tune allemaal moeten horen. En moeten beseffen.

Vanavond The Weeknd. Ja, ja, ja. Starboy op 3FM. Hij is in Amsterdam, The Weeknd. En eerder deze week in de Johan Cruijff Arena klonk het zo.

After Hours wordt woord voor woord meegezongen in die prachtige Galmbak. Veel plezier als je er vanavond nog bent. Dan zijn laatste van die drie shows in Amsterdam.

Ik vind het zo'n goed liedje, om heel veel redenen. Hij is natuurlijk echt een modern classic. Een tijdloze track, zou ik willen zeggen. Maar vooral omdat het outro gewoon bam. Het is gewoon klaar. Fade-outs en zo, al die bullshit. Het is gewoon van begin tot eind een fantastische track van The Strokes. En het goede nieuws is natuurlijk dat ze op 11 oktober... in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. Want er is een nieuw album, dat komt aanstaande vrijdag uit. Het eerste nieuwe album, nieuwe muziek van The Strokes in 6 jaar tijd. Op 24 juli, aanstaande vrijdag dus, komt hij uit. Welk album je ook moet gaan checken deze zomer... is de nieuwe plaat van Over Mono. Het hele album verschijnt pas op 7 augustus. Maar ze hebben deze week alvast een single uitgebracht... die echt zo vet is. Alsjeblieft, zet je radio even wat harder, joh.

Ja, oké, okay, dit heeft een fade-out, maar ik vergeef het er wel. Het is Chappell Roan op 3FM. Vera. Ik ga nou ook weer niet te snel business doen. Het is gewoon lekker zaterdagavond. Je hoort Pink Pony Club en daarvoor die fantastische nieuwe banger van Overmono. Misschien was je erbij tijdens Down the Rabbit Hole. Ik vond het echt een waanzinnige show. Speelde toen al best veel nieuwe muziek. En die Night in Shining Prada, samen met John Joseph Holt, is nu dus uit. Gisteren volgens mij is hij officieel uitgekomen. En op 7 augustus een heel album van Overmono. Ja, eerlijk, je gooit er een muntje in en deze vrouw kan de hele avond, of laten we het gewoon 3 uur lang even doen, praten over nieuwe muziek. Want dat vind ik het allerleukste, om iets aan je voor te stellen, iets te laten horen wat misschien ook de eerste keer is dat het tot je oren komt. Onderweg, in de auto, de bus, thuis op de bank, terwijl je aan het koken bent of terwijl je gewoon even lekker helemaal niks aan het doen bent. Doe eens goed genoeg, hè, niet vergeten. Gisteren kwam er een nieuwe track uit van Elmer samen met rapper Riani. En als ik je Elmer nog moet introduceren, ga ik dat niet doen. Ik kan er geen labels op plakken. Ik kan er geen hokjes in. Ik kan Elmer niet in een hokje duwen. Ze stond op nummer 6 van de beste optredens van Best Kept Secret volgens 3 voor 12. Die liveshow is echt steenhard in de meest positieve zin. En deze track, ook een pose, die is echt, gaat helemaal kwijt, zouden mensen zeggen.

Dit is keihard. Dit is niet normaal. Het is nieuwe muziek van Elmer Liani. Het is zo'n zieke productie. Dit is gewoon het anthem van het Nederlands elftal. Ik wil gewoon iedere voetbalwedstrijd dat dit gedraaid wordt in het stadion. Het is insane. Insane! Je luistert naar Vera on Track. Zoveel goede muziek voor je. Had ik dat al gezegd? Oh ja, had ik al 10 keer gezegd. Maar ik meen het elke

0: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
15: Klinkt als een soort spookverhaal.
16: Ja, is nog gebeurd.
14: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: 3FM. Hoi, ik ben Vera, volg me op Goodreads en luister naar me op de radio. Je krijgt nu het nieuws van me van 8 uur.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsjemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Delpert gesloten met de Verenigde Staten, opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In de verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen.

0: staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de vierde in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. 3FM.
1: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon kozijnen.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Simon. Hartelijk zaterdagavond. Ik heb zometeen een geweldige mega-hit van Seth voor je en het nieuwe album van Gracie Abrams. Eerst vriendin van de show C-Matt, take a sexy picture of me.

voor 12.nl. Ja, voor de start van Sad Girls Summer 2026 hoef je in principe niet nog die maand te wachten tot Phoebe Bridgers eindelijk haar nieuwe album uitbrengt. Op zijn Brabants. Sad Girls Summer is dit weekend eigenlijk, zou ik willen zeggen, gewoon afgetrapt. Want gisteren verscheen namelijk het nieuwe album van Gracie Abrams.

Ja, je hoort het al, op Gracie's derde album Daughter From Hell keert de superster terug naar haar sad girl pop roots. Haar vorige album uit 2024 stond nog vol met van die zorgeloze popbangers om met een haarborstel mee te krijsen in je slaapkamer. Bijvoorbeeld deze grote hit.

0: That's So True van Gracie Abrams. En nu even flash forward naar 2026. Het nieuwe album A Daughter From Hell. Een stuk kwetsbaarder, angstiger en vooral volwassener. Volgens Gracie Abrams zelf draait het album helemaal om dat verwarrende moment in je twintiger jaren, waarin je voor het eerst beseft dat je toch echt volwassen bent.
1: And it feels like a sort of a piece about this decade. Being in one's 20s is confusing and full of transitions and I think more wisdom, maybe just for the first time, some like real sense of maturity in little pockets, and those glimmers I try to reflect on when I'm writing a song. And so this album is about this decade, and I love it very much.
0: Gracie Abrams over het nieuwe album Daughter From Hell. Een plaat over volwassenwording en alle verwarring die daarbij hoort. Al dus Gracie zelf. En dat gevoel vangt ze perfect samen op een van die singles van die plaat. Look At My Life, die je nu op 3FM hoort.

0: Gracie Abrams, A Look at My Life. Het is zaterdag en wat door je dan te doen? Ja, in ieder geval hier op de radio. Even de nieuwe muziek die er toe doet met je beluisteren. Even doornemen, want gisteren kwam het nieuwe album uit van Gracie Abrams. Daar staat die Look at My Life op. De plaat heet Daughter from Hell. En op dat derde album dealt ze met hoe verwarrend het is om volwassen te worden. Te moeten beseffen dat volwassen worden niet alleen eng is voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Want ze realiseerde zich de laatste jaren namelijk dat ze niet altijd de ideale dochter was voor haar ouders. Integendeel, zoals de albumtitel al suggereert, voelde ze zichzelf een daughter from hell. En dat het de titel zou zijn van dat nieuwe album, dat wist Gracie eigenlijk pas aan het einde van het hele maakproces. Toen ze die gelijknamige track Daughter from Hell schreef. En in gesprek met haar bestie Olivia Rodrigo vertelde ze daar meer over.
1: It was one of the last days in the studio for the album. And it felt so obvious to me as soon as I wrote it that that would be the title. Which was amazing. Because I've never had that feeling with naming things in the past.
2: It's hard. It's really tough.
1: It's hard and this felt so right. So Daughter from Hell is a song that really is a love letter to my mom.
2: Oh, and
1: I know, and like an apology.
2: Yeah.
1: And also like like a big reveal that I don't know if I will ever live up to the woman that she is.
2: Oh my God.
1: I know.
0: Olivia Rodrigo and Gracie Abrams. Die hebben het over de titeltrack van dat nieuwe album van Gracie Abrams, Daughter from Hell. En die track is eigenlijk dus een grote grote verontschuldiging van Gracie naar haar moeder toe. En in de New York Times podcast vertelde ze hoe haar moeder daarop reageerde.
1: I did play it for her the night that we made the song. I was in the bath and she was on... We were FaceTiming. I was like propped up. And I played it for her over the phone, like phone into laptop. And she was just like, I hate the distortion.
0: Dus zij heeft het nummer geschreven en die arme moeder die hoorde eigenlijk geen boer van het nummer. Inmiddels heeft ze het liedje wel gehoord. Wat volgens Gracie Abrams zelf leidde tot de nodige tranen bij allebei. En misschien bij jou. Je hoort de track die toch wel het hart van het nieuwe album is van Gracie Abrams. Op 3FM, Daughter from Hell.

0: Daughter from Hell van Gracie Abrams. De titeltrack van haar nieuwste album, Daughter from Hell dus, dat gisteren het levenslicht lag. En vandaag, vanavond, aan je voorgesteld wordt hier op 3FM. Ja, ook de liveshows voor dit album zullen natuurlijk anders zijn. Gracie Abrams identificeert zich niet echt meer met de jongere Gracie die in lange jurken en met strik in haar haren op het podium stond, zoals ze onlangs vertelde.
1: I don't know that I will ever perform in a dress. Like, ever, just shit like this. You know what I mean? Where you kind of, as like, are being in this decade, things change quick. And
2: you're just finding out who you are in front of people.
1: Yeah,
2: you know, it's interesting.
1: Yeah, now I have like no hair left to put a bow in.
0: Gracie Abrams zie je volgend jaar in Amsterdam dus niet meer in een lange jurk met een grote strik in haar haren. Want op 7, 8 en 10 mei 2027 staat ze dus 3 avonden in een uitverkochte Ziggo Dome om haar gisteren verschenen album Daughter From Hell voor te stellen, waar onder andere deze hit op staat. Hit the Wall.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Royal Otis, Oysters in My Pocket op 3FM. En dit is natuurlijk There van Gorillaz. Ja, echt wel een van de hoogtepunten van afgelopen editie Best Kept Secret vorige maand. Beekse Bergen, Hilvarenbeek. Geweldige editie. Aan de headliners had het zeker niet gelegen. Damon Albarn in topvorm. Maar een van mijn hoogtepunten van Best Kept Secret, dat was Seth, die zijn set begon met een toen nog onuitgebracht nummer. IDGAF in deze fase. We gaan Fully Kamikaze.

om precies te zijn. Donderdag kwam Lowlands met nog de 6 laatste namen. Onder andere Royal Blood. En het hele blokkenschema. En ik ga eerlijk zijn, daar is Lowlands toch wel echt de koning. Vera on track.

Ik zie zelfs een Davina Derik op de line-up staan. Maar die is morgen hier bij 3FM trouwens. Dus, nou, goed, even een zijweggetje. Het is in ieder geval puzzelen geblazen voor jou en misschien je hele vriendengroep. Waar je naartoe gaat en wat de strategische keuzes zijn. Want het Lowlands-terrein is gigantisch. En de grote kans bestaat natuurlijk ook dat er ergens overlap is, of dat je een artiest misschien toch even moet skippen of wat eerder weg moet gaan als je het een of het ander wil zien. Dat je gaat kiezen op de eerste dag tussen Jet van der Steen of Radio Z. Dat je denkt, ik heb zin in goede Nederlandse muziek. De keuzes worden gemaakt. Maar ik heb één simpele vraag aan jou. Tussen al die tientallen namen, nieuwe muziek, bands die al langer meegaan. Tussen al die namen van het Lowlands blokkenschema. In welke act, welke band of artiest heb je het allermeest zin? Dat mag iets zijn wat een nieuwe ontdekking is, dus dat je het nog nooit live hebt kunnen zien. Of juist iets wat je al vaker hebt gezien, maar denkt, ja, dit gaat nooit vervelen. Dit moet iedereen zien. Ik heb zelf bijvoorbeeld met Lord, want ik zag deze show van dit nieuwe album in de AFAS Live. En dat was echt zo'n goede show. Dat ik eigenlijk, dit zei ik ook over Floors in the Machine op Down the Rabbit Hole, maar ik heb eigenlijk misschien nog meer zin in de Lowlands show, omdat je weet dat bij een festival set er gewoon net iets meer hits gespeeld gaan worden. Net iets meer sing-along. Dat heerlijke gevoel op dat veld. Dat grote, grote podium. Dat zou mijn tip zijn. Die ken je natuurlijk al. Maar wat is die van jou? Het mag alles zijn, zolang het niet New Wave is. Mag je nu de NPO Luister-app pakken en zeggen wat jouw ultieme tip is voor Lowlands. Misschien is het wel Fuckers op de zaterdagavond. Misschien heb je heel veel zin in Tyler, de creator, die de zaterdag afsluit. Fuckers op de vrijdagavond, moet ik zeggen. Somber op een Nederlands festival gaat ook heel vet worden. Turnstile op zondagavond. Vlooie Circus, het maakt me allemaal niks uit. Stuur even je favoriete Lowlands artiest naar me toe. Dan draai ik misschien zometeen op 3FM. Laat van je horen in de NPO Luister-app.

0: Dit is Vera on Track, 3FM. Je hoorde Wink Wink van Charlie XCX, die aanstaande vrijdag op mijn verjaardag, het is geen toeval, met een nieuw album komt. Daar staat onder andere die track op. En dit was natuurlijk net Goldband met De Wereld.
1: Oh, ik dacht dat het flair was.
0: Nee, het was geen flair. Het zijn andere mensen uit Den Haag. Ook geen Justin Verkerk trouwens. Maar al die slikke mensen uit Den Haag, joh. Wat zo gezellig. Ik zeg hallo tegen Derek uit Assen.
2: De
0: zaterdagavond, 9:15. Hoeveelste keer is het voor jou dat jij naar Lowlands gaat volgende maand?
2: Oh, even denken. Ik denk de vierde of vijfde keer.
0: En wat is voor jou een pro-tip die je aan andere luisteraars mee zou willen geven over misschien een lifehack voor de camping, jouw favoriete cocktailstand op het terrein of juist iets heel anders?
2: Ja, dan toch, misschien niet voor de hand liggend, maar de bouldercar.
0: Ja.
2: Die heb ik vorig jaar voor het eerst aangeschaft. En dat heeft echt mijn Lowland-ervaring zoveel beter gemaakt.
0: Maar dit geloof ik meteen. Ik ben ook altijd die persoon die zodra ze de camping oploopt met net iets te zware tassen. En dat het net iets verder is dan je denkt. Dat ik elk jaar denk, oh, ik moet een keer zo'n car kopen. Maar god, ik heb helemaal geen ruimte ervoor. Maar dat ding is natuurlijk ook gewoon inbouwbaar.
2: Ja, precies. Ja, nee, ik liep ook echt altijd met een tent en een rugzak en nog een tas en nog een tas. En dan moet je gewoon de hele tijd moet je zo stilstaan en weer lopen en weer stilstaan. Ja, het is gewoon niet te doen. En toen heb ik vorig jaar eventjes €100 geïnvesteerd in een goede bouldercar.
0: Kijk.
2: Je moet wel een goede nemen, overigens, ook een tip. Want ik heb ook mensen gezien die de goedkope versie hadden. En dan heb je op de terugweg een hele zware route. Maar gewoon een goede bouldercar en dan kun je er echt wel even een paar jaar tegenaan.
0: Ja, en dan heb je ook meer ruimte voor de emotionele bagage voor een heel weekend in Biddinghuizen. Want afgelopen donderdag is het bokkenschema van Lowlands online verschenen, bekendgemaakt. En ik vroeg aan jou als 3FM-luisteraar, wat is de tip? Wat moeten we massaal gaan zien? Misschien een soort verborgen parel, misschien juist een grote headliner. En Derek, je hebt een bericht gestuurd via de NPO Luister-app. Wat is jouw tip voor Lowlands?
2: Ja, eentje die ik heel graag wil gaan zien is Geez.
0: Wat is dat, Geez?
2: Geese, dat is een band uit New York. Ja, ik weet er verder ook niet zo heel veel van. Het is alleen, ja, die zanger die heeft gewoon een hele goede stem.
0: Ja.
2: En die hele band eromheen. En volgens mij dat hele album, ja, dat gaat helemaal los daar.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Ik ben natuurlijk ook bekend met de band. Ze stonden toen in die show Paradiso, waarvan heel Nederland erbij wilde zijn. En de plaats, ja, het was gewoon echt te klein. Het was heel goed. Op zaterdag staan zij om 7:15, zie ik, in de Bravo. Het tweede podium, als het ware, van Lowlands. Een gigantisch grote tent. Je moet dan wel even de keuze gaan maken, zie ik, of je die hele set afkijkt om daarna somber op het hoofdpodium te zien. Wat zou je zeggen?
2: Ah ja. Dan wordt dat somber vanaf de heuvel nog eventjes. Het laatste stukje.
0: Oké, Geese, ga ik met alle liefde en plezier voor je draaien. Derek, welke track van de band mag het zijn?
2: Cobra. Cobra, absoluut Cobra.
0: En die staat ook op Lowlands, wist je dat? Cobra, maar dan met een H erachter.
2: Oh,
0: echt? Ja, leuk hè? Sorry, ik ben een beetje in mijn mansplaining-modus, merk ik. Maar ik vind het heel erg leuk dat je Geese hebt aangevraagd. En ik wens je alvast, Derek, heel veel plezier op Lowlands.
2: Dankjewel.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes... vol unieke winkels en boutiquejes.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Oh, sorry, dat was even een foutje van mij. Oh, maar dat gaat nu goed. Want weet je wat ik voor je heb? Het nieuws van 9 uur.
18: 3FM.
17: Dat doen we gewoon even opnieuw. Het is een zaterdagavond met Vera Hansweg. En je krijgt het laatste nieuws van de NOS.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner... die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen... heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist via...
17: Oh, sorry, dat was even een foutje van mij. Oh, maar dat gaat nu goed. Want weet je wat ik voor je heb? Het nieuws van 9 uur.
18: 3FM.
17: Dat doen we gewoon even opnieuw. Het is een zaterdagavond met Vera Hansweg. En je krijgt het laatste nieuws van de NOS.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP...

0: getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
1: 3FM. Ster. Van showvel tot hoogwerker. Van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: zo'n ontzettend goed album van Olivia Rodrigo. Je hoorde daarvan Stupid Song op 3FM.
1: Vera.
0: En daarvoor draaide ik Lekki Lee, I Follow Rivers, in The Magician Remix. En het blijft toch een van de meest fascinerende popsongs aller tijden, als je het mij vraagt. Het is 15 jaar geleden dat The Magician, een Belgische DJ, die remix maakte van het liedje van Lekki Lee, I Follow Rivers. En nu moet je weten, Lekki Lee was al een paar jaar bezig met fantastische muziek maken. Ik als Tumblr girlie zat daar vanaf dag 1 op de voorste rij. Sadness is a Blessing, allemaal hartverscheurende liedjes. Met een heerlijke, heerlijke Scandinavische Tumblr hipster aesthetic, waar ik in die tijd helemaal goed op ging. Maar bovenal haar stem. Ik vind het heel bijzonder, Lekki Lee vaak live gezien. Ik ben groot fan van haar. Alleen, het is een beetje een bitterzoet verhaal wat zo'n remix met jezelf, met zo'n liedje doet. Het gaat een vlucht nemen. Het wordt een andere song. Een hele succesvolle song. Want ieder weekend, waar je hem ook hoort, op de dansvloer, in de club, op een festival, het is altijd raak. Het blijft gewoon een hele goede remix. Maar ik merkte ook, bij Lekki Lee festival sets, dan kwam er publiek binnen die tent en die gaan wachten op I Follow Rivers. En dan blijkt het ook nog eens haar origineel te zijn en niet in een dance remix. Dus ik heb best wel vaak meegemaakt, ook nog een keer in Engeland op een festival, dat mensen gewoon in die tent stonden, aan het wachten waren op dat liedje, en toen had ze hem gespeeld en toen liep die tent gewoon helemaal leeg. Op een gegeven moment ging ze volgens mij ook juist vooraan in de set spelen, zodat ze dacht, ja, fuck jullie allemaal. Dan is het in ieder geval de mensen die de rest van de muziek niet willen horen, die zijn dan weg. Maar goed, het interessante was, zij heeft zich nooit echt uitgelaten over die remix. Je merkte dus op het podium dat het een beetje ongemakkelijk was, dat er extra fans bij komen met andere verwachtingen. Terwijl, ja, de muziek van Lekki Lee is gewoon hartstikke depressief. Ze is heel goed in het zingen van hartzeer. Alle albums die ook daarna nog zijn gemaakt, vind ik prachtig. Maar goed, die Belgische DJ, The Magician, die maakte die remix. En ook voor hem ontplofte het in, ja, de best denkbare zin. Miljoenen en miljoenen streams. Ik hoop dat ze de royalties lekker samen hebben verdeeld. Hij natuurlijk nog meer gigs, nog meer remixes. Maar in al die 15 jaar heeft de Belgische DJ The Magician nooit iets gehoord van Lekki Lee. Ze hebben elkaar nooit gesproken. En ik vind dat zo'n bizar gegeven. Want dan denk je toch ook wel, vond zij die remix dan vet? Ze heeft er gewoon nooit iets over gezegd. Ze hebben nooit een berichtje gestuurd naar elkaar. Maar 15 jaar later was het moment daar. The Magician kreeg opeens uit het niets een WhatsAppje. Hi, it's Lekki Lee. Let me know if you want to chat at some point. So happy you want to do another remix. The world will flip out. Ja, is dus Lekki Lee met een nieuw album gekomen dit jaar. En zij dacht, nou, 15 jaar na dato wil ik eigenlijk dat deze DJ weer een remix voor me maakt. Zodat we gewoon dat nog een keer over kunnen doen. En ze dus volgens mij eindelijk contact met elkaar hebben gehad. Ik heb nog steeds geen foto's gezien of ze in dezelfde ruimte hebben gezeten. Dat is volgens mij niet gebeurd. Maar het blijft toch heel raar dat je zo'n grote hit eigenlijk samen hebt gemaakt. Maar dat er 15 jaar stilte is geweest totdat The Magician een nieuwe remix maakte voor Lekki Lee. Die klinkt zo.

Zometeen heb ik nog een andere samenwerking voor je van Tavlo en Stromae. De Fleur komt eraan. Eerst Two Door Cinema Club. Dan weet je dat je naar 3FM luistert. What you know?

0: Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

0: Dit is toch heerlijk op de zaterdagavond, 9:30. De avond begint te vallen, het begint een beetje donker te worden en je hoort dan New Order op de radio. Oh.
1: Elektronica van Vera.
0: Ik draai een nieuw order voor je met True Faith. En als de klok om 9:30 staat op de zaterdagavond, dan weet je wat mij, wat jou te doen staat. Check de hele playlist met gewoon al jaren aan elektronische bangers. Op 3fm.nl/elektronica. Ja, never chase a winning team. Ik zit hier gewoon al jaren op zaterdagavond dit te herhalen. Maar ik hou er gewoon van als ik even iets voor je kan draaien wat... Als enige eis is dat het een goede banger is om de zaterdagavond net even naar dat hogere niveau te tillen. En dat heb ik natuurlijk niet over mezelf, want het is echt wel topprestaties natuurlijk. Maar meer dit kruispunt dat je dan, ik heb het zelf nu ook, van verschillende vrienden appjes krijg die al op plekken zijn. Kom je hier naartoe? Kom je hier naartoe? Ik heb zo meteen nog een feestje waar ik naartoe ga. Begint een soort FOMO te ontstaan in positieve zin. En je weet, ja, dit kan ook weer echt gruwelijk misgaan. Nu ga ik eerlijk met je zijn, heb ik dat afgelopen nacht al gedaan. Dus mama doet het vanavond gewoon rustig aan. Maar ik ga wel jou even een affirmatie geven. Jou even dat zetje geven in de rug. Maar ook dat zelfvertrouwen, want jij mag er zijn. Je bent echt goed genoeg.

Young Marco, What You Say op 3FM. En misschien wel het allerleukste moment van de Lowlands voorpret. De Lowlands voorbereiding is aangebroken. Want afgelopen donderdag is het hele blokkenschema gedropt. En dat is puzzelen. Puzzelen. Heerlijk. Puzzelen. Dus ga je op vrijdagavond naar Willem, of toch naar Blood Orange, sta je lekker je kontje te draaien op zaterdag bij Nia Archives, of mompel je lekker mee met Cameron Winter bij Geese. En heb je al bepaald of je op zondag een stukje van Dijon of een stukje van Turnstile mist? Dat zijn de belangrijke vragen. Misschien ben je al begonnen met het verbeteren van je snelwandelskills, zodat je op zaterdagavond meteen na Eefje de Visser in de Bravo door kan naar de grote show van Tyler, the Creator. Oh, ik heb er zoveel zin in. Amerikaanse hiphopkoning maakt op 22 augustus zijn Lowlands debuut in Biddinghuizen. En dat wordt een festival headline show waar je sowieso u tegen gaat zeggen. Crazy.

Ze staan in Carré. Op 18 september personal trainer hoorde je op 3FM. Had ik al gezegd dat het zaterdagavond is? Heb je het al door? Ah!

dan de vrijdagavond iets te hard gegaan. Of inmiddels up and running, al onderweg naar het volgende feestje. Je kan natuurlijk je stoute schoen aantrekken. Op pad gaan om de stad compleet onveilig te maken. Om lekker te ramponeren. De avond is nog jong en er is genoeg te doen. Zoals dansen op je favoriete indie-bangers in Rotterdam. In Rotown, mijn favoriete plek, klimmen besties van de show, de mannen van Indie Gloria, namelijk achter de draaitafel, om je vanaf 11 uur goed te zetten met tracks van onder andere Fontaines DC en Wetlag. Agnese die draaide de afgelopen weken al op grote festivals als Down the Rabbit Hole en Best Kept Secret. Maar strijken vanavond dus neer in Rotown, waar je de hele dag kon dansen voor maar 5 euro. De hele nacht, de hele dag. Je heupen draaien op de lekkerste indie-hits kan niet alleen in Roffa, maar ook in Nimma. Nijmegen staat deze week weer helemaal in het teken van de Vierdaagse feesten. Ik ga er zelf maandag heen, heel veel zin. En in Merlijn wordt die traditiegetrouw afgetrapt met indie-disco. Vanaf 12 uur middernacht tot 5 uur ga je daarvoor een klein tientje los op tunes van LCD Sound System, The Strokes, Charlie XCX. Om je Vierdaagse dus heel goed te beginnen. En mocht je niet echt in de indie-mood zijn vanavond, dan kun je ook nog naar Echo in Utrecht tijdens clubnacht 1002. Verenigen 5 artiesten met Turkse, Marokkaanse, Syrische, Palestijnse en Nederlandse roots. De Europese clubsaus met afrobeats, Arabische pop en de traditionele ritmes waarmee zij zijn opgegroeid. Het begint om 11:30 tot 4 uur. Geen vaste sounds, geen grenzen, alleen maar een gedeelde liefde voor muziek en voor elkaar. En dan ben je binnen voor €5,50.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwers Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
14: 3FM. Hey, maar dat is lekker zeg. Je zaterdagavond op 3FM met zometeen muziek van Frank Ocean. Empire of the Sun heeft een nieuwe en die moet je even horen. Hè?
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nee. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook

niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. 3FM.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: 3FM. Jasper Leidens.
5: Ja man, en ook deze zaterdagavond sta je weer vooraan bij de allerbeste nieuwe muziek. Ik hoor het zo meteen na deze van Ray. Dit is

0: Maar even mijn kledingkast. Ik zou toch willen dat hij gewoon iets meer kleur bevatte. Ook vanavond gewoon weer een zwart bandshirt. Wel die van Bleach 93 trouwens. Gewoon een goede nieuwe band. Dus zowel geen pink en white shirtje als een Prada.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Nou goed, Sebastiaan die is er eventjes niet. Mocht je denken, welke stem hoor ik nu weer op de zaterdagavond? Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Je hoort me normaal gesproken elke woensdag en donderdag met 3 voor 12 radio. Dus bij deze ook check even in, hè, via de NPO Luister app. Benieuwd wie we voor ons hebben op deze zaterdag. Nou ja, Sebastiaan die is eventjes een avondje vrij. Die geniet de komende weken van de middagshow op 3FM. Die mag hij op zich nemen. Ik denk dat het in plaats van dan Barend en Benner, Sebastiaan en Okhuizen wordt. Wordt wel een beetje een schizofrene show als hij tegenover zichzelf moet zitten. Maar hey, dat gaat vast lukken, toch? De komende weken Sebastiaan dus in de middag op 3FM. En daarom ben ik er voor je tot 1 uur met heel veel nieuwe muziek. Waaronder de nieuwe van Empire of the Sun. En ik weet niet of jij wel een voetballiefhebber bent. Ik zelf niet, maar ik hoorde vandaag toevallig dat morgenavond de grote WK-finale is. Empire of the Sun heeft, nou wat is het, vrijdag een WK-liedje uitgebracht. Beetje mosterd naar de maaltijd. En zo zijn de reviews ook wel. Goed, ik ga het je zo meteen vertellen na muziek van Teddy Swim zometeen. En na kerstvers 3FM talent Flair. Dit is Door het Oog van de Nacht.
1: 3FM, vooraan. Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

door het oog van de nacht. Het is vooraan op de zaterdagavond. Mijn naam is Jasper. En zoals je weet houden we bij 3FM heel veel van nieuwe muziek. En die nieuwe muziek stellen we gewoon heel erg vaak aan je voor. Zowel in 3 voor 12 radio door de weeks, als bij vooraan in het weekend. Ja, en het leuke is, iedereen heeft gewoon een mening over muziek. En dat is ook het mooie van muziek. Jij kan een liedje fantastisch vinden waar ik over denk echt vreselijk en andersom. Zo heb je in België de website De Dansende Beren. Is echt het mooiste muziekplatform van België. Zij delen daar heel veel nieuwe muziek. Ze gaan naar festivals om daar recensies over te schrijven. Ja, en afgelopen vrijdag kwam er een nieuwe track uit van Empire of the Sun. Die stonden pas geleden nog heel groots op Down the Rabbit Hole. Was echt een topplek waar ze stonden. Maar die gasten dachten, weet je, het WK voetbal is bijna voorbij. Laten wij gewoon nog maar eens een WK-liedje droppen. Samen met FIFA. Wat natuurlijk mega raar is. Nou, De Dansende Beren hebben daar een recensie over geschreven die ik eigenlijk gewoon helemaal aan je moet voorlezen. En dat kan alleen maar op een rustgevend muziekje. Oké, wat zij schrijven over de nieuwe single van Empire of the Sun. Ja, en hoe klinkt dat dan? Goh, ja, een plastieken liedje is het geworden. Een soort mierzoete milkshake gemaakt van gesmolten marshmallows. Niet te zuipen dus. Maar net daardoor bakken en bakken nepkick door de overvloed aan suikers. We hebben niks tegen het tweetal, zoals duidelijk is geworden in de eerste alinea. Nou, er was nog iets positiever over de liveshows en zo. Maar dit is gewoon commerciële bagger. Net zoals dat hele kampioenschap tussen haakjes. Dus ze zijn ook fan van het voetbal. Zo gezegd, drankpauzes inlassen, rode kaarten kwijtschelden als alternatief voor een pijpbeurt voor een of andere oranje mongool door een infantiele dude. Zwa, misschien ligt het aan ons, maar dit is gewoon een ontzettend saai lied met een achterlijke tekst over het samen leven vieren en bla bla bla bla bla. Uiteraard gaan de stemmetjes opeens een octaaf hoger. Het is een trucje dat al gekend was in de prehistorie. En nu mag Ocean, Danny Ocean, wat komen mee janken op deze song. Nee, we zetten dit lied nooit meer op. En als grote voetbalfan, nochtans de twee grootste middenvingers naar het hele hypercommerciële kampioenenvoetbal. En dan de mooiste laatste alinea. Ga een eindje diarree krijgen, stulletje sukkels. Amai, dat moest er eventjes uit. Excuses en ga gerust verder waarmee je bezig was. Volgende keer beter. Maar het mooie aan muziek is, wellicht vind jij dat wel een leuk liedje. De nieuwe van Empire of the Sun bij 3FM. Dit is Let Go!

0: Marvelous.
1: Samen met de Blessed Madonna. Nou ja, wat next komt is Marvelous. We zitten gewoon midden in een gloednieuw festivalweekend. We hebben pas geleden Pinkpop gehad, Down the Rabbit Hole overleefd, misschien wel Rock Werchter. Deze week is er iets heel moois gaande in Nijmegen, namelijk het Valkhof Festival. Mocht je gewoon niet zoveel geld te besteden hebben of gewoon in één week de allerbeste nieuwe artiesten zien, dan kun je gewoon een week lang gratis naar Nijmegen. Daar stonden ooit in 2018 al Fontaine's DC, Dead Letter heeft er al gestaan. Morgenavond, of morgenmiddag zelfs, om 4 uur kun je er al gaan genieten van Naas, De Nachtwacht, Joshua Idehen staat heel laat op de poster. Ja, en daarnaast is het ook gewoon het weekend van de Zwarte Cross. Ik weet niet of je daar al dingen van hebt meegekregen. Misschien wel een van de grootste festivals van Nederland. En het draait daar niet alleen om de muziek. Eigenlijk niet eens per se. Het draait daar ook gewoon om de stunts. En daar is het 2 keer fout gegaan. Er is een stuntman die wilde over de grote festivaltent. Nou, die kwam wel op het goede matje terecht. Maar toch wel iets van een botbreuk of iets van een gescheurde knie. Dus daar zijn ze mee gestopt. Maar op die line-up alleen maar hele goede namen. Ik zag gisteren beelden van Razorlight die terug zijn. Ja, en deze gasten zijn er natuurlijk ook te vinden. Kan niet anders. De opposites bij 3FM.

0: uurtje. Nou, wat zeg ik, drie kwartier op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Gaat sowieso nog heel veel gebeuren. Want morgen om 5 uur in de theatertent Ernst, Bobby en de rest.
1: Ja.
0: Het is vooraan. We gaan eens even kijken hoe het is in het mooie land dat muziekland heet. Want er is nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. En ik weet inmiddels, het kan je als artiest best wat haat opleveren als je ineens iets totaal anders gaat doen. Nou, Arctic Monkeys bijvoorbeeld, die horen dat nog steeds. Ik wil de oude Arctic Monkeys. Maar ik denk dan, weet je, het is zo lekker als een band of artiest zichzelf opnieuw kan uitdagen, opnieuw kan uitvinden. Het is toch chill dat je niet elke keer exact diezelfde plaat krijgt. Dan word je een soort Coldplay, daar wordt ook niemand blij van. Nou, Queens of the Stone Age die zal ook bij hun nieuwe album vast gaan horen van... we willen de oude Queens of the Stone Age. Maar ik denk dat die hele Catacombs Tour van vorig jaar die ze gedaan hebben... een geweldige nieuwe start is geweest. Misschien wel een reset. Ze zijn namelijk naar Parijs gegaan. Josh Homme was doodziek. En daar hebben ze een live sessie gespeeld met stukken 5-6 liedjes in een hele andere versie. Best wel low-key, best wel stripped back. Daarmee hebben ze ook een hele tour gedaan. Carré in Amsterdam bijvoorbeeld vorig jaar. Ja, ik hoop zo dat we veel meer van dit gaan krijgen. Want je hoort hier gewoon een... nou, ik zal het op bierliefhebberschap zeggen... een barrel-aged versie van Queens of the Stone Age. Als je snapt wat ik bedoel. Gewoon even gerijpt en sterker teruggekomen. Nieuwe single heet Easy Street. De nieuwe Queens of the Stone Age, nu bij 3FM.

bijna gewoon de demo-versie die ze ooit opnamen. Queens of the Stone Age. Nieuwe muziek bij 3FM. En mocht je op dit moment naar 3FM luisteren en denken, weet je, ik zou ook wel eens op 3FM gedraaid willen worden. Of dat je een goede vriend, vriendin, kennis, buurman, postbode, weet ik veel wat kent, die ook muziek maakt. Dat kan. Binnen nu en 3 minuten vertel ik hoe jij op 3FM kan komen.

0: Avicii en Levels. Mocht jij een muzikant of artiest zijn en denken, ik wil mijn artiestencarrière naar een volgend level tillen.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Nou, dan hebben we iets heel erg leuks voor je. Want hey, als je dus die beginnende artiest bent en je hebt gewoon één track uitgebracht waarvan je denkt, waarom is die nog nooit op de radio gedraaid? Waarom draaien jullie wel dit en niet mijn meesterwerk? Luister eventjes goed, we hebben wat leuks voor je. Iedere week hoor je in dit programma namelijk het item Voor het Eerst Vooraan. Sebastiaan zet dan even twee liedjes tegenover elkaar en uiteindelijk is het aan de 3FM-luisteraar om te bepalen welke van de twee tracks in zijn geheel wordt gedraaid en ook nog eens even naar de studio hier in Hilversum mag komen voor een lekker uitgebreid gesprekje. Ja, dat is echt een topkans om voor het eerst even je muziek op de radio te laten horen. Twee weken geleden mocht ik ook hier invallen, toen kwam Suus naar de studio. Ik heb daar de beelden van gezien op haar Instagram ook. Het was superleuk. En nou, die heeft echt een boost aan de carrière daaraan overgehouden. Als je de Instagram-reacties even ziet. Je krijgt een goede bak reclame op de radio. Je krijgt direct feedback vanuit mij of Sebastiaan of de 3FM-luisteraar. Hoe lekker is dat? Mocht je denken, ik ken iemand met het allerbeste nieuwe liedje uit Nederland. Of je bent zelf iemand die muziek maakt en denkt, ik kan dat beter. Ga dan even naar 3fm.nl/pitch. Dat is 3fm.nl/pitch. Pitch. Daar moet je heen gaan. 3fm.nl/pitch. Dan ben je misschien volgende week wel hier in de studio van 3FM. En krijg je net zo'n grote carrière als Somber, Olivia Dean, Lemmer. Disclaimer, je moet dus wel meedoen met een battle. Dat wel.

0: ontdekt. Want wees even eerlijk, was jij erbij op Down the Rabbit Hole 2024, de vroege zondagmiddag? Jij wel, Christy? Serieus? Och. Oh, je moet even de microfoon naast je pakken. Oh. Ja.
1: Ik zal het nog erger maken.
0: Oh.
1: Ik stond aan de barricade.
0: Nee.
1: Ja.
0: Jij was er gewoon bij Olivia Dean in 24, Early Adapter. Hoe
1: ja,
0: dan?
1: Ja, daarvoor stond toen de Last Dinner Party, denk ik. En ik stond daar achteraan. En toen iedereen wegging, heb ik gesprint naar de barricade.
0: Wow.
1: En toen heb ik, denk ik, 2 uur daar op de grond gezeten. Voordat Olivia Dean kwam. Dus ik heb allemaal filmpjes van haar in een soort mooie prinsessenjurk. Maar dan van heel dichtbij. Gewoon, je kan haar gewoon aanraken.
0: Fantastisch. Ja, maar dat is zo tof, want nu is ze wereldwijd doorgebroken. We draaien deze tunes elke dag. Was het toen ook al zo goed?
1: Het was echt betoverend.
0: Oh, maar ik weet dat heel veel mensen
1: wie ik op het festival was, die kwamen dan laat. Want ik had tegen iedereen gezegd, je moet komen. En iedereen komt dan natuurlijk niet.
0: Tuurlijk.
1: En die stonden achteraan en die zeiden echt, ja, kut. We hadden echt moeten luisteren, want wat is dit?
0: Ja.
1: En nu kent iedereen haar natuurlijk. Maar dit is nog steeds mijn biggest flex.
0: Ja, die snap ik heel goed. Ik zag jou kijken van, ik was dat.
1: Ik was
0: dat. Hoe lekker is dat? Het is vooraan op de zaterdagavond van 3FM. Ze maakt dus echt liedjes, Olivia Dean, die wereldwijd gewoon liefdesliedjes zijn. We spraken haar bij 3 voor 12 Radio. Toen zei ze dit over die wereldwijde liefdesliedjes.
2: I think what makes something universal is being authentic and like true to your own story, and I think people can hear that. I wouldn't say I try to make things universal. I think that everybody can, I hope, relate to vulnerability, and people like to see vulnerability in songs.
0: Nou, the vulnerability in the songs, dat maakt haar liedjes zo wereldwijd beroemd. En wereldwijd liefdesliedjes. Nou ja, nog zo'n wereldwijd liefdesliedje. Althans, liefdesliedje. Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys en Why'd You Only Call Me When You're High. De early adapters hoor, gewoon hierbij vooraan op 3FM. Ik draaide net Olivia Dien. Ik zie nu ook al een bericht van Danielle die zegt... Tuurlijk Jasper, heb ik die hele show gezien. Ik was toen nog niet direct zo onder de indruk, maar het was een prachtig luisterconcert. Maar goed, je was er wel bij, Danielle. En goed, als je naar vooraan luistert op 3FM... ben je sowieso een early adapter als het gaat om nieuwe muziek. Zometeen hoor je onder andere de nieuwe Phoebe Bridgers. Daar wil ik even een bijzonder iets van laten horen. En we gaan even kijken hoe het was in de 3FM Livebox een paar jaar geleden. 3FM.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: 3FM. Zometeen een livebox throwback van Darl's Chickens. En geloof me, die ken je. Wie het is, hoor je binnen nu en een paar minuten na het laatste nieuws.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sucsok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sucsok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sucsok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. 3FM.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook op de

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: 3FM. Het laatste uurtje van je zaterdagavond vier je met 3FM. Met zometeen een throwback naar de livebox bij vooraan. Na deze van Fools, dit is My Number.

0: Zo heet hij. Jordem hier bij 3 voor 12. Nee, ho, daar ga ik weer de fout in. Het is vooraan. Het is inmiddels 50 voor 12. Dat is het. Ja, red ik mezelf mooi uit. En nee, mijn naam is wel Jasper. Je zou me kunnen kennen van 3 voor 12 radio. Dat dan weer wel. Elke woensdag en donderdag op 3FM. Maar dit is vooraan. Sebastiaan die heeft er lekker eventjes een weekend vrij. Die hoor je vanaf maandag in de 3FM middagshow. Barend en Benner met Sebastiaan en Okhuizen in dit geval. Jordan en ook Vols, My Number. En het leuke van dit programma is dat je regelmatig live muziek hoort. En dat is hele goede live muziek.
1: 3FM vooraan. Vooraan Livebox Throwback.
0: Dus hoe lekker om dan gewoon ook af en toe terug te kijken naar wat er ooit gebeurd is in die 3FM Livebox bij Vooraan. Belangrijke vraag. Heb je ooit gehoord van Darryl's Chicken? Nee, niet Charles Dickens, de schrijver. Nee, echt Darryl's Chickens. Het is het DJ-alter-ego van niemand minder dan Declan McKenna. De beste man heeft zich de afgelopen jaren niet zo heel vaak in het publiek laten zien. Behalve dus als DJ. Hij deed deze week een DJ-set in Dublin bijvoorbeeld. Hij was de laatste keer ook hier bij 3FM toen hij met zijn geweldige laatste album kwam. Toen deed hij een prachtige sessie hier in de Livebox bij Vooraan. Die ga ik je zo meteen ook echt even laten horen. Maar wat hij dus ook gedaan heeft, vind ik wel grappig. Hij heeft een remix gemaakt van de tune die je zo meteen hoort hier live bij 3FM. Mulholland's Dinner and Wine. En hij heeft een beetje proberen te mixen, een paar grappige effectjes toegevoegd. Of hij de beste DJ is, geen idee. Of hij het naar zijn zin heeft, hell yeah. Ik ben benieuwd hoe dit dan valt in zo'n DJ-set. Oké, voor nu terug richting de 3FM Livebox. De live-sessie bij Vooraan van Declan McKenna. Dit is Mulholland's Dinner and Wine.

daarvoor Darrell's Chickens. Oftewel Declan McKenna live bij Vooraan. Throwback naar de Livebox. Zoek gewoon eens een keer op YouTube Vooraan 3FM Livebox. En je komt zoveel mooie live sessies tegen van de afgelopen jaren. Zo hoorde je hier gewoon voor het eerst Flair in de 3FM Livebox. Gewoon bij Vooraan. Zeker wel. Hey, het is de zaterdagavond, mijn naam is Jasper en ze had eigenlijk gezegd dat het 8 jaar zou duren voordat er een nieuwe plaat kwam. Het werd uiteindelijk 6 jaar, dus valt nog mee. Dit jaar, 2026, een nieuw album van Phoebe Bridgers. Daarvan heb je de eerste single, Lost Boys, de afgelopen tijd vaak kunnen horen op de radio. Ja, en ik denk dat ik inmiddels weet waarom dat zij een telefoonvrije show gaat doen. En het heeft alles te maken met kinderarbeid. Ja, ik weet niet of je die sessies van de week hebt gezien. Ze stond bij Jimmy Kimmel. Haar hele band is 18 min. Is gewoon 12 jaar. Ziet er wel echt fantastisch uit. Briljante muzikanten. Ze stond ook bij Jimmy Fallon, de grote andere Amerikaanse talkshow-host. En daar deed ze het dan weer mega klein en intiem. Daar speelde ze een akoestische versie van Lost Boys. En waar de normale versie mega bombastisch eindigt... 1, 2, 3, 4... blijft dit klein, maar in die kleinheid dan toch weer groots. En de 1, 2, 3, 4 zit er gewoon in. Luister even een stukje.

Zo'n mooie versie. Later het jaar gewoon de Ziggo Dome in Amsterdam. Hè? Te snel gegaan. Binnen een jaartje 5-6 van hele kleine zaaltjes naar de grootste zaal van Nederland. Phoebe Bridgers, dit is Lost Boys.

Barry zegt via de NPO luisterrap: Jasper, dit is niet normaal. No diggity, hoe oud dit ook is. Ik ken de rap nog volledig uit mijn hoofd. Ja, dat is het mooie van muziek, hè. Of het nou een nieuwe hit is die je dagelijks hoort, of een classic van 100 jaar geleden. Lekker, Blackstreet en No Diggity bij 3FM. Heb je deze al gehoord, hè? Glorieus goed, de comeback van de staat. Dit is In de Gloria.

Kanye West is in Nederland geweest. Gevallen superster. Harry Styles. Bruno Mars. Maar dit weekend was het weekend van The Weeknd. Jorden, in dit geval In Your Eyes bij 3FM. Hij stond vanavond voor het allerlaatst in de Johan Cruijff Arena. En voor het laatst in de zin van, het was de laatste van drie avonden die hij daar gespeeld heeft. Begon donderdag, eindigde daar vanavond. Maar ja, het is ook wel huilen als je fan bent van The Weeknd. Want het is ook gedaan met The Weeknd. De laatste shows onder deze naam in ieder geval. In november speelt hij de allerlaatste show van deze tour. En dan stopt hij dus onder dit alter ego. Dan ga je dus nooit meer The Weeknd als In Your Eyes bijvoorbeeld horen. De verwachting is wel dat hij vanaf 2027 volgend jaar eigenlijk muziek gaat uitbrengen onder zijn eigen naam, Abel Tesfaye. Maar hoe dat gaat klinken en of dat net zo groot gaat worden als The Weeknd en of hij dan ook nog oude tunes gaat spelen bij shows, I don't know. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Zodra er iets over bekend is, dan hoor je dat als eerste hier bij 3FM natuurlijk. Net als de allerbeste nieuwe muziek, want hey, ik ga nu even iets draaien. Een man die een wereldhit op zak heeft. En ik denk dat als jij dit zo meteen hoort en denkt, hit, ik heb dit nog nooit gehoord. Hoe kan dit een hit zijn? Dan kom je waarschijnlijk te weinig buiten. Dan leef je waarschijnlijk gewoon thuis. Net als ik. Want ik moet zeggen, dit hoorde ik pas geleden ook gewoon pas voor het eerst. Maar het is een wereldhit in Engeland. Silva Bumpa. Het is een Britse DJ. Als je Silva Bumpa heet, kun je ook alleen maar uit Engeland komen. I'm Silva Bumpa. Hij is zichzelf momenteel als producer in de kijker aan het spelen. Maar ook op de festivalweides en in de clubs is dit gewoon een big thing. Het hele Britse garage geluid komt hier zo goed op naar voren. Hij is on tonight hierbij vooraan. Dit is Silva Bumpa, nieuw bij 3FM.

kom je van die stemmen tegen. Als je die één keer gehoord hebt, ga je die nooit meer vergeten. En ik denk dat dat bij iedereen was die vorige week met zo'n linnenbroek op het Noordse Jazz Festival was. Als je daar was bij dit geweldige optreden van Shanna Spyro. Met je mooie, hippe blouseje met te veel gekke kleurtjes. Ja, dit is zo'n stem. Niet normaal. De stem van de generatie. Shanna Spyro, you're the material lover. Dat is dus op Noordse Jazz geweest. Dit is het weekend van de Zwarte Cross. Waar, even serieus, Gassa de Bailarina. Ben ik goed daarmee? Ja, volgens mij is hij gewoon gespeeld vanavond. Dus hele week ophef om niks. Het is sowieso een mooie tijd als het gaat om festivals. Want afgelopen donderdag, als je een ticket hebt voor Lowlands, de allerbeste dag van het jaar, althans de pittigste dag van het jaar, het blokkenschema staat online. Dat betekent dat je inmiddels kan gaan puzzelen welke artiest je kan zien op welke dag, op welk podium, waar je je vrienden gaat verliezen omdat zij toch een iets minder goede muzieksmaak hebben als jij. Maar dat zorgt dus inderdaad voor een hele hoop stress, hoofdpijn, want er zijn gewoon heel veel namen die tegelijk spelen of vlak na elkaar spelen. Ik wil wel eventjes gewoon twee artiesten tegenover elkaar zetten om bij jou eventjes gewoon de stemming te peilen. Waar gaan we jou links vooraan zien? Want er zijn twee namen waarvan ik denk, die wil je misschien wel allebei zien. Die staan tegenover elkaar. En een van die namen heeft afgelopen vrijdag een album uitgebracht. Nia Arcan.

dit wil je misschien wel gaan zien als je op Lowlands bent. Zij staat in de Heineken-tent. Tegenover misschien wel de meest gehypte band van heel 2024, 25, 26 en 27, 28, 29 en 30. De band Geese met de geweldige zanger Cameron Winter. Dit gaat ook een grote show worden. Maar ja, waar wil jij heen? Gaat dat worden Nia Archives? Of wordt het toch Geese en ga je samen meezingen met deze?

je zometeen helemaal horen op 3FM. Ik gooi even een polletje open. Stem via de NPO Luisterapp. Stuur me gewoon Gies deze kant op. Of stuur Nia deze kant op. Eén van de twee hoor je dan zometeen helemaal op 3FM. En dan weten we gewoon even waar we samen mee gaan zingen, mee gaan dansen, mee gaan morsen. Of gewoon mee gaan springen of mee gaan swingen. Zo ouderwets woord, I know. Ga je voor Nia Archives of ga je voor Gies? NPO Luisterapp deze kant op. Het eerste polletje dit weekend als het gaat om de line-up voor Lowlands 2026. Deze gasten staan op de Zwarte Cross trouwens. Wodan Boys,

alles te maken met Lowlands. Inderdaad, 3FM is daar te vinden. Over een maandje gaan we richting Biddinghuizen voor geweldige headliners als Lord, Tyler the Creator. Punt. Fuckers, ja, die staan op hetzelfde moment of Marcel van Roosmalen. Daar mag je op de andere dag heen, dat wordt leuk. En er staan gewoon heel veel toffe namen. En die namen die clashen soms wel eens. Dat je denkt van shit, ik wil naar dit of ik wil naar dit. Ik heb even twee dingen tegenover elkaar gezet. Dat zijn Geese, jawel, de grote Amerikaanse band uit New York. En Nia Archives. De afgelopen, nou, pak een beetje 10 minuten heb je kunnen stemmen via de NPO Luister-app. Dat is massaal gedaan. Het is 67% richting 33% geworden. En de grote winnaar in dit competitiemoment is Geese. Als je erbij bent, zullen we er samen gewoon links voor gaan staan. Want dit is wel een band die je gezien moet hebben dit jaar. Twee namen, Turnstile en Geese. Turnstile Summer, Geese Summer. Ja, ik ga daar heel erg hard op. Dit is zo'n goed liedje. Het klinkt alsof het uit de jaren 60 komt. Alsof het gewoon op Beggar's Banquet van de Rolling Stones had kunnen staan. Maar het is gelukkig.

0: Ook als een solo-album die ook nog eens goed is. Geese en Cobra. Zometeen meer vooraan op 3FM met onder andere Wonder Horse. Ook op Lowlands. 3FM.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: 3FM. Hartelijk welkom op je zondag. Het is vooraan op 3FM tot 1 uur. Met zometeen even wat rustigs van Jordan Rakai.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit... omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald... en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg. En daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden.
0: 3FM.
7: Jasper Leidens.
0: Met nog heel veel namen als het gaat om de festivals. Want hey, daar hou je van, toch? Je luistert naar 3FM, zometeen Jet van der Steen. Naar Wonder Horse, Leader of the Pack.

één jaar op zowel Pinkpop als Lowlands staan. 3FM talent Jet van der Steen is er eentje van. Je kunt haar gezien vrijdagmiddag op Lowlands om 2 uur in de India. Ja, en daarvoor een van de beste gitaarbands van de afgelopen jaren uit Groot-Brittannië. De band Wonder Horse. Die zijn ook op Pinkpop te vinden op de zondagmiddag om 16:45 in de Heineken. Het is vooraan op 3FM. Zonder Sebastiaan even een avondje. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En dit uur nog heel veel goede nieuwe tunes hoor voor je op de radio. Zometeen onder andere Role Model. Ik weet niet of je die nieuwe single van Aitje al gehoord hebt als het gaat om Groot-Brittannië. Maar eerst even gewoon wat relax, want het is toch soort van de hele late of vroege zondagochtend. Ja, zo kun je het best wel noemen, dit tijdstip. En dan is er een muziek voor je van Jordan Rakai. Dat is een man die zichzelf elke keer weer opnieuw ontwikkelt. Hij maakte ooit het prachtige Otto Lengi samen met Loyal Carner, wat je een beetje nu op de achtergrond hoort. Deze man heeft een bijzonder jaar gehad hoor, want hij mocht als eerste artiest ooit bijna een periode leven in de Abbey Road Studios in Londen. De Beatles hebben daar opgenomen, Oasis heeft daar opgenomen. Wie niet eigenlijk heeft daar opgenomen? Als je niks gedaan hebt in de Abbey Road Studios, dan ben je misschien wel geen muzikant. Nou, deze man mocht daar artist in residence zijn, wat betekent dat hij daar gewoon onbeperkt gebruik mocht maken van alles. Zowel de studio's als de toiletten. En er kwam een eerste single uit, het eerste nieuwe geluid van zijn nieuwe plaat. En dit is even iets anders dan je misschien gewend bent op zo'n zaterdagavond, maar een rustmomentje is ook wel eens lekker, toch? Ik vind het zo ontzettend mooi. Jordan Rakai is terug met nieuwe muziek, dat hoor je op 3FM. Dit is Enemies.

weet niet of je nog weet, een paar weken geleden was Harry Styles in Nederland. Werd af en toe aangesproken in het Vondelpark in Amsterdam. Hij maakte gewoon een praatje en een foto. De beste man speelt vanavond zijn eerste show in Brazilië. En daar gaat het even er wat anders aan toe, hé. Echt bizar om te zien dat mensen zijn hotel in Sao Paulo in Brazilië gevonden hebben. En daar gewoon echt wel best wel lastig vallen uiteindelijk. Dan zijn we in Nederland best lief geweest voor Harry Styles. Door de American Girls bij 3FM. En zometeen hoor je de nieuwe single van Over Mono op 3FM. Ze komen met een nieuwe plaat. Pure Devotion gaat het heten. Komt 7 augustus uit, nog een weekje of 2-3. En de titel van dat album, Pure Devotion, dekt eigenlijk volledig de lading. Want op dit album trekken ze echt alles uit de kast. Ze vieren het ambacht van het produceren, laten zien dat EDM echt een vak is. Hallo David Guetta op Tomorrowland momenteel. Holy shit. Ook voor deze nieuwe single die hebben ze weer even iets bijzonders gedaan. Ze hebben ervoor samengewerkt met John Joseph Holt. En dat zeg je misschien niet direct iets. Maar dat is de eigenaar van een Brits tijdschrift, Law. Hij is daarnaast ook dichter. Maar goed, hij raakte vooral bevriend met het duo Over Mono, de twee broertjes. En raakte geïnspireerd door ze. Nou, die band deed hem denken, de band, aan zijn eigen broer. Die stapte in 2017 uit het leven, de broer van John Joseph Holt. Hij sprak daarover een voice memo in. En die voice memo werd uiteindelijk het begin van de vocalen van deze track. Ze hebben maar liefst 83 verschillende versies van dit liedje gehad. Ze bleven maar schrappen, uitproberen, testen. En uiteindelijk is dit hem geworden. De centerpiece van het hele album van Over Mono. Een track die gaat over het verlies van een dierbare en een ode aan de broers. Night in Shining Prada. Doet ook een beetje denken aan The Streets, een beetje Faithless, een beetje Anthony Schmierek. Maar vooral de nieuwe Over Mono. Britser krijg je het niet vanavond. Dit is Night in Shining Prada.

Two-Door Cinema Club, you're the undercover Martin. Altijd even meeklappen met dat liedje. Daarvoor hoorde je Damiano David en die hele comeback van Maneskin. Het is maar de vraag of het echt gaat gebeuren, hoor. De gitarist van de band, Thomas, die heeft nu een solo-carrière naast Damiano. Komt met een heel album, Masquerade, op 5 december. Heeft ook een samenwerking met onder andere Tom Morello van Rage Against the Machine. Dus ik denk dat we nog niet zo heel dicht bij nieuwe muziek zijn van die gasten. Maar goed, we gaan het zien, toch? Hey, ik wil je even iets bijzonders laten horen. Want heb je ooit gehoord van Mixmasters? Het is echt iets heel ouds uit de jaren 80. Maar aan de andere kant, als ik op hun Spotify-profiel kijk, dan zie ik echt een beetje AI-achtige foute festivalposters met een guy in het midden die een dikke stropdas aan heeft en naar jou wijst alsof je iets misdaan hebt. Nou, Mixmasters was wel in de jaren 80 iets heel erg groots. Ze hebben een track uitgebracht toen, dat heet In The Mix. Ja, Mixmasters en In The Mix. Ze hebben daar toenertijd al heel veel versies van uitgebracht die

week reconstructie. Klinkt een beetje als het intro van American Girls van Harry Styles, als ik dit zo'n beetje hoor. I know you're for Rachel, I'm in a man. My friends are in love with American girls. Daarna kreeg je nog de Boogeyman remix. Chance, you got the chance, chance, you got the chance. Oké, iets dreigender nog, zou je kunnen zeggen. Daarnaast had je ook nog de vocal remix. Duurt bijna 6 minuten. Nog een instrumentale remix. Maar dan zitten we nu anno 2026. En heeft het liedje ineens weer een nieuw leven gekregen dankzij Millisos. En dan wordt het My Life is a Disco.

Sowieso komt het altijd goed, toch? Jorde Bente en 3, 2, 1 op 3FM. Het is de late zaterdagavond, de hele vroege zondagochtend. Je luistert vooraan, mijn naam is Jasper. En als je een beetje in de wereld van role model bent gedoken, dan zou je hem kunnen kennen van deze, van Wayne.

iets anders, namelijk country. Ja, dat doet tegenwoordig elk artiest. En dan kan het of heel plat zijn, zoals een Zach Bryan of een Luke Combs of een Brian Combs. Of, ze heet allemaal hetzelfde daar in Amerika. Ze hebben allemaal een cowboyhoed op en dat heeft Role Model inmiddels dus ook. Maar goed, langzamerhand begint er steeds meer duidelijk te worden over het album dat er binnenkort uitgaat. En ja, als je een beetje in de lore van Role Model bent gedoken, dan heb je dit gerucht best wel eens voorbij zien komen. Op Reddit denken mensen namelijk massaal dat er een collab op staat met Olivia Rodrigo. Die sowieso niet mis is van een collab, want Robert Smith van The Cure op haar album, gespeeld met zo'n beetje elke wereldster. Ze zijn namelijk de laatste tijd veel samen gespot en er gaan ook wat cryptische foto's in een Instagram-dump zo links en rechts. Ik zou dat best wel een coole combinatie vinden, want die stem van Role Model en dan die frisse stem van Olivia. Uiteindelijk weten we het, 7 augustus komt die nieuwe plaat eraan en daar hoort dus ook een soort Michael Jackson-achtige nieuwe single bij.

Werchter. Waar Prodigy gewoon weer speelde. Fantastisch. Echt te gek hoe zij dat gewoon hebben opgepakt anno 2026. Het is 3FM. En zeker hier in de late avonden bij 3FM hoor je heel veel nieuwe muziek voorbij komen. Of dat nou is bij 3 voor 12 Radio, elke maandag tot en met donderdag. Of dat is bij The Beat, elke vrijdag met Justin. Of bij Vooraan, hier in het weekend. Er is nieuwe muziek te horen in alle soorten en maten. En dat is echt wel heel erg leuk. Maar goed, het is ook altijd fijn om van jou eventjes te weten wat jij ontdekt hebt. Is er iets waarvan je denkt, hé, maar dat heb ik gehoord bij Vera on Track, of bij The Beat, of bij 3 voor 12 Radio. Of gewoon ergens in een vuige, vage Spotify-lijst. Kan natuurlijk ook. Ik wil het graag van je weten via de NPO Luisterapp. Zometeen tijd voor de allerlaatste van vanavond in Vooraan. En dat mag alleen maar nieuwe muziek zijn wat mij betreft. Dus verras me via de NPO Luisterapp. Laat maar weten waarvan je denkt, Jasper, dat moet je gewoon eens even een keer draaien. Dan nu weer even terug naar heel erg lang geleden. Want ken je dit nog?

Die hebben we sowieso hier gewoon bij 3FM, hè? Anders zouden ze gaan klagen over hoe hard de muziek hier staat. We hebben altijd wel even een raampje open in deze studio. Maar goed, het Mediapark is uitgestorven op zo'n late zaterdagavond. Dus de muziek kan net even iets harder. Hoe lekker is dat? En dan is het nog leuker om even jouw favoriete nieuwe ontdekkingen te draaien op de radio. Want je krijgt best wel veel nieuwe muziek op je uitgestort in zo'n week bij 3FM. Maar het is altijd leuk om gewoon even te weten wat jou heeft, nou ja, geraakt in zo'n week. Ik zie bericht van Rosalien via de NPO Luisteren. Die zegt, Jasper, nieuwe muziek? Ik heb deze week het hele nieuwe album van Kelela geluisterd. Het heet Nieuw Avatar. Daar staat New Idea One op. En die vond ik heel erg goed. Nou, perfect. Gaan we die gewoon voorstellen aan de rest van Nederland. Want even een rustmomentje op dit late tijdstip is geen gek idee, toch? Kelela en Idea One.

Bij 3 voor 12 was dit nog album van de week. Het album van Kelela. Mocht je denken, dit vind ik mooi, check die hele plaat, want het is zeer de moeite waard. Je zou het bijna aan de elektronische Lian Le Havas of zo kunnen noemen. Kelela en Idea One. Tipje van Rosalien via de NPO Luisteren. Ik zei net al, bij Good Neighbors 3FM heeft alleen maar goede buren. Nou, die heb ik ook. Want zometeen na 1 is Jelle op je radio tot 4 uur vannacht. Dus hou hem wakker, hou hem scherp en voed hem gewoon ook via de NPO Luisteren. Dat is lekker. Ik heb er nog eentje voor je. En of

0: goeienacht. Je luistert naar 3FM. Zometeen Joshua Peter voor je Inside My Mind. Ook Shakira en Burna Boy. Die die voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofing.
0: Een hele goede nacht. De allermeeste muziek voor jou. Zondagnacht krijg je hier bij 3FM. Zometeen Dua Lipa, Houdini ook.

0: hele goede nacht. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. En samen komen we lekker deze zondagnacht door. Ik heb de allermeeste muziek voor jouw zondagnacht meegenomen. Zometeen Dua Lipa, Houdini komt eraan. Ook Duke Dumont en Jax Jones ga je horen. Ik vind het altijd wel gezellig om te horen als jij erbij bent. Weet je, we leven met elkaar 's nachts. Het is best wel een gek tijdstip waarop we wakker zijn. Dus ik vind het wel gezellig als je even van je laat horen. Dat kan via een berichtje in de NPO Luister-app. Of als je het gezellig vindt om te kletsen, kun je ook even bellen. 0909-1336. Ga ik voor goede muziek zorgen. Wat dacht je van 3FM Talent Joshua... Joshua Bieder.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Bieder en ik ben 3FM Talent.

3FM. Mijn naam is Jelle. Samen komen we deze zondagnacht door. En ik vind het altijd gezellig als je even wat van je laat horen als je aan het luisteren bent. Martine, die is erbij. Die zegt, ik luister weer gezellig mee. Daan, die is net thuis van de Tilburgse kermis. Zegt erbij, elk jaar weer genieten van dat enorme feest. Wat is het grootste kermis van de Benelux, volgens mij? Ja, ik woon aan de andere kant van het land, dus dat is echt buiten mijn ervaring. Maar het ziet eruit als een goed feestje, Daan. En Marley, die is erbij, die is aan het werk bij een tankstation langs de A27. Maar daar is het heel erg rustig momenteel. Dus als je nog wil tanken, geef Marley wat werk. Het is 3FM en nu doek de

Hoorde je bij 3FM, de laatste zomer. Is deze week de mega hit. Dat betekent dat je hem extra vaak voorbij gaat horen komen. 3FM is natuurlijk dé zender waar je nieuwe muziek ontdekt. Maar er is toch niks lekkerder dan af en toe even meezingen, meedansen met een echte goede classic. Nou, gelukkig zit je daarvoor bij 3FM ook goed. Mijn collega Ivo van Breukelen draait elke werkdag tussen 9 en 12 de allerlekkerste tijdloze tracks. Zoals deze. Alan Walker, Faded, in de nacht van 3FM.

Rowan, je hoorde The Giver op 3FM. Ik neem je even mee terug naar 2005. Het jaar waarin ik werd geboren. Hoe oud was jij toen? Was je toen vooral bezig met je eerste mobieltje met camera? Zat je de allereerste video ooit op YouTube te kijken? Of had je continu Crazy Frog op repeat staan? Was zo zonde dat ik dat jaar pas werd geboren? De Gorilla's waren ook overal dat jaar, hè? En het mooie is, 20 jaar later zijn ze er nog steeds. Niet overal, maar nog wel hier. Op 3FM natuurlijk. Je hoort ze nu met Dare.

0: Cameron Whitcomb en zijn allernieuwste, die heet Kingdom of Fear. Ik vind het altijd gezellig om even met je te babbelen vannacht. Wat houdt je bezig, weet je? Waarom ben je nog wakker? Donique, jij belde zelf. Waarom ben jij nog wakker?
1: Waarom ik nog wakker ben? Ik heb een bedrijfsborrel en verjaardag van hem. Van mijn werkgever. Die is vandaag jarig, dus daarom wil ik het graag feliciteren van Spakentrekker uit Weijen.
0: Kijk, de Spakentrekker uit Weijen.
1: De Spakentrekker uit Weijen.
0: Goed, ja, ik denk, laten we het even heel simpel doen. Laten we hem even bellen, dan kun je het zelf zeggen.
1: Ja, is goed. Noem maar.
0: Even kijken, we gaan over.
2: Hoi.
0: Hallo, Roy, je spreekt met Jelle van 3FM.
2: Hallo.
0: Hallo, ik heb iemand aan de lijn hangen en die wil heel graag iets tegen jou zeggen.
2: Ja, dat mag.
1: Hey Roy, de Spakentrekker
2: bij je.
1: Gefeliciteerd, jongen.
2: Hey, topper. Dankjewel. Mijn collega. Doei, je belt, jongen.
0: Staan jullie nou naast elkaar of niet? Het klinkt echt alsof jullie naast elkaar staan.
1: Nee, niet.
0: Oh, het klinkt echt even alsof jullie naast elkaar stonden. Nou, Roy, gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Hoe oud word je?
2: 49.
0: 49, kijk, dat is nog hartstikke jong.
2: Zeker.
1: Nou,
2: zeker jong, zeker.
0: goed. Een hele fijne verjaardag nog, Roy. En Donique, dank je voor je belletje.
1: Ja, zeker. Kun je nog een mooi liedje opzetten van Jan Biggel? Maar daar leidt er redelijk op.
0: Van Jan.
1: dat vind ik echt mooi, als je dat kan doen.
0: Ik ga even kijken. Ik denk dat we die zo meteen. Welke wil je horen trouwens? Dat is wel een belangrijke vraag, ja.
1: Geen idee. Ik weet alleen dat het Jan Biggel lijkt, maar ik vind het gewoon mooi dat hij erop is.
0: Oké, dus iets van Jan Biggel.
1: Ja, dat.
0: Goed. Ik ga zo even kijken. Ik heb vast wel ergens Jan Biggel hier voor je klaarstaan. Ga ik die zo meteen wel even voor jullie draaien.
1: Dat vind ik helemaal geweldig.
0: Hey, Roy, een hele fijne verjaardag. En Donique, dankjewel voor je belletje.
1: Ik wil zeggen, de Spakentrekker uit Weijen.
0: Oh ja, sorry. De Spakentrekker uit Weijen. Gefeliciteerd met je verjaardag. En Donique, dankjewel voor je belletje.
1: Mooi, bedankt.

Rush bij 3FM. Doniek die belde net in. Die is fietsmaker in Weijen. En zijn baas, Roy Seijnen, heb ik geleerd, dat is de spakentrekker van Weijen. Die is jarig. Hij lijkt volgens Doniek op Jan Biggel. Dus of we even Jan Biggel voor ze willen draaien. Nou, zo beroerd ben ik natuurlijk ook weer niet. Beste vrienden.

Doing all the things she said bij 3FM. Je kent het wel, toch, dat je iemand net kent en al snel het gevoel hebt dat je diegene eigenlijk al jarenlang keer op keer spreekt. Zo'n iemand waar je niet je neppe, vrolijke gezicht hoeft op te zetten of je anders voor moet doen dan dat je bent. Maar dat het gewoon lekker loopt. En als je elkaar weken niet ziet, dat het dan alsnog altijd goed zit. Volgende artiesten, die hadden precies zo'n klik met elkaar. Begon met een avondje praten en een paar weken later doken ze al samen de studio in. En daar is echt het mooiste nummer van 2026 uitgekomen. S10 en Oscar and the Wolf, Safe and Sound, nu bij 3FM.

0: FM Nachtdienst, muziek van Sam Smith en Kim Petras. Unholy komt eraan, ook Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden. En het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofbeek. Heb jij merchandise in je kledingkast hangen? Dan ben ik op zoek naar jou. Dan ben jij de persoon die zich nu moet melden in de NPO Luister-app. Ga ik muziek voor je draaien van Swedish House Mafia.